0: sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Voor Flevoland. Van Polder tot Tulpenvelden. Van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp.

Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag ik meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: vliegen.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.
0: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. Flevoland is wakker met Jolien en Leo.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Vier partijen in Lelystad schrijven ook een coalitieakkoord. En jonge Emmeloorder moet 3 jaar de cel in voor brandstichting. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze vroege woensdagochtend. De 6e mei, de dag na Bevrijdingsdag. Heb jij je vlag nog gevonden?
1: Nee, het is... Ja, nee. Toestand.
4: Ja of nee?
1: Dozen. Nee, oh. Niks.
4: En je hebt ook niet gezocht meer?
1: Ik heb... Nee. Okay. Maar heb jij hem netjes opgeruimd? Netjes opgevouwen?
4: Ja, zeker.
1: En
4: ja,
1: heeft hij de grond geraakt?
4: Nee, mag ook niet. Hè?
1: Nee, dat aan Franken.
4: Nee, dat mag niet.
1: Anders moet hij weg.
4: Maar heb je nog een leuk festivalletje meegepikt?
1: Nee, ik ben naar huis gegaan en ik ben gaan slapen.
4: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ik zou naar Zwolle met mijn zonen, maar daar is het ook niet van gekomen.
1: Oh?
4: Ik heb ook lekker geslapen.
1: Oh, heerlijk.
4: Ja, dus wij zijn er weer fris en fruitig bij op deze woensdagochtend. Hopelijk jij ook, want we hebben nieuws voor je.
1: Oh.
4: Bijvoorbeeld 4 partijen in de Lelystad gemeenteraad, die hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Welke dat zijn, dat hoor je over een paar minuten.
1: Ja, dat is politiek en dat is binnen en dat is vergaderen. Maar we gaan ook nog lekker naar buiten met het nieuws. Hengelsportvereniging Almere, die stimuleert haar leden om zonder lood te vissen. Dat zo betekent.

0: Jack Johnson heeft ze allemaal om zich heen verzameld. The Good People. En daarmee werd het 7-6.
1: De PVV, VVD, Forum voor Democratie en Mooi Lelystad hebben een alternatief akkoord opgesteld voor een nieuwe coalitie. En ja, dat is toch wel opvallend, omdat 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een nieuw raadsakkoord.
0: De 4 rechtse partijen hebben in 3 dagen tijd hun eigen akkoord opgesteld. Aswin van Stormbroek van de PVV.
2: Op 7 april, jongsleden, hebben wij al met een motie ingediend door onze partijen. Aangeven dat wij eerst een coalitie willen gaan onderzoeken, los van wie daarin zou komen. Nou, dat haalde het op 1 zetel niet. De andere partijen kozen ervoor om eerst een raadsakkoord te onderzoeken. Nou, wij besloten toen om gewoon met elkaar om tafel te gaan zitten. Kunnen we kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. Nou, het heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of we er tot iets moois kunnen komen.
3: Maar wat is de status van dit stuk dan? Want ja, daar wordt door de andere partijen dus echt serieus naar de inhoud al gekeken over een raadsakkoord van 9 partijen samen.
2: Ons stuk is helemaal klaar qua inhoud. Op hoofdlijnen zoals gezegd. Omdat wij nog steeds het aanbod hebben de andere partijen om mee te komen praten. En dan zijn we uiteraard bereid om daarover te praten. Financieel moet dat dus allemaal nog doorbrekend worden. Dat willen we ook laten doen. Maar wij willen eerst in gesprek met die andere partijen. Om te kijken of we tot een meerderheid kunnen komen. Want wij tellen nu maar 14 zetels. Dus daar moeten we nog minimaal 5 bij. Maar daar hebben wij vertrouwen in dat dat kan gebeuren.
3: Ja. Nou, u zei al 7 april, was er een motie van u die geen meerderheid kreeg. Waarom heeft u zich daar dan niet bij neergelegd en gezegd van ja, nou oké, dan geven we nu maar inderdaad de mensen, de partijen die dat raadsakkoord willen onderhandelen, het voordeel van de twijfel. Laten zij dan nu maar aan de gang gaan, zoals ze dat nu aan het doen zijn ook.
2: Nou, omdat ik toen ook heb gezegd, 9 partijen gaven aan, wij willen voor een raadsakkoord de eerste optie doen nu. Nou, dat telt 19 zetels. Nou, dat vinden wij geen raadsbreed akkoord. Er waren 2 partijen, Leefbaar en Inwonerspartij, die hadden geen duidelijke voorkeur. Nou, ze gaan nu met 23 zetels, gaan zij voor een raadsbreed akkoord, zoals zij dat zelf willen noemen. Nou, wij hebben gezegd met onze 4 partijen, dat is geen raadsakkoord, kan je eerder een breed coalitieakkoord noemen. Dus wij hebben gezegd, nou, dan gaan wij ook kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. En dan nou, hopen wij nog steeds, wat ik net al zei, dat zij zich bij ons aansluiten om te kijken of er een meerderheidsakkoord kan komen.
3: Ja, als we dan even een paar dingen daar uithalen uit dat akkoord. U gaf dat ook op 7 april aan, dan moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Maakt u dan hardere en duidelijkere keuzes dan u zou verwachten in een raadsakkoord?
2: Nou ja, wij hebben nu bijvoorbeeld de keuze gemaakt en we zijn blij dat de VVD daar nu dan eerlijk over is dat we geen nieuw poppodium willen, hè, wat wij al heel lang roepen. Dat we niet een nieuw herdenkingsmonument gaan doen. Er komt op jeugdzorg komt natuurlijk een heel groot tekort aan van bijna 10 miljoen. Dus ja, we moeten keuzes maken. En wij hebben het gevoel bij het raadsakkoord dat dat wat moeilijker is met 9 partijen. Als wij mee zouden doen, zijn het straks 13 partijen. Dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
1: Ja, het lijkt erop dat er nu 2 kampen zijn ontstaan in de formatie in Lelystad. Die van een raadsakkoord en de ander dus voor een coalitieakkoord. Nou, dat is volgens Martin Tilstra van de VVD zeker niet zo.
4: Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn, want dit is geen eindbod. We hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten met elkaar als 4 partijen. Maar het is helemaal niet uitgesloten dat we alsnog in gesprek gaan met de rest van de raad. En dat moet je ook dus niet zien als een eindbod. Het is eerder een startpunt van verdere gesprek met de andere partijen, als ze dat zouden willen. En daar staan wij altijd voor open.
3: Maar spreekt hij dan wantrouwen uit over de manier waarop het proces nu loopt onder leiding van Jong Lelystad met een procesbegeleider?
4: Nee, dat is geen wantrouwen naar het proces toe. Wij respecteren echt hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze er ook mee bezig zijn. We zien ze ook heel oprecht proberen om daaruit te komen. Maar nogmaals, wij denken dat een traditionele coalitie zou verstandiger zijn. Gezien de verkiezingsuitslag is het ook mogelijk. En nou ja, daar zouden we nog steeds graag voor gaan.
3: Wat schiet Lelystad dan meer op met een coalitieakkoord dan als je op een hoofdlijnakkoord over een hele hoop afspraken met elkaar afspraken maakt?
4: Wij denken dat het uiteindelijk een stabielere vorm van stadsbestuur is. Als je kijkt naar de laatste maanden van de vorige periode, dan zie je toch dat een heleboel gebeurd is. Er zijn 4 wethouders zijn vertrokken uiteindelijk. Ja, en dat verdient de stad ook niet. Wij willen uiteindelijk positief het beste voor de stad brengen. En wij denken dat je dat op een stabielere manier kan doen met een coalitie.
3: Ja. Hoe nu verder? Want u stelt dit nu voor. Ondertussen is de formateur of informateur bezig met het raadsakkoord. Dat kan misschien over een paar weken ook klaar zijn.
4: Nou ja, wij hopen in elk geval dat we nog met een aantal partijen nader tot elkaar kunnen komen. Dat het misschien toch mogelijk zal zijn om zo'n coalitie te vormen. De inwonerspartijen Leefbaar zijn daarbij opties. Maar dat zou ook met andere partijen kunnen. Dus dat is nogmaals een open aanbod. En wij hopen gewoon dat partijen daar ook op een open manier naar kijken.
3: Maar bij Leefbaar en inwonerspartij lijkt de sleutel te liggen. Want dat zijn de partijen die hebben aangegeven voor beide opties te willen gaan. Terwijl alle anderen nu in het kamp van het raadsakkoord zitten.
4: Ja, dat zo zou je dat kunnen zien.
1: Fractievoorzitter Martin Tilstra was dat van de VVD Lelystad.
0: Lekkere muziek om mee wakker te worden. Paul Kerk zometeen met I Need You. Maar eerst de kurken eraf met Davina Michel.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: shot needs to shoot. Poëtisch.
1: Zeker.
0: Ja, hoe kennelijk was dat. En daarvoor onze eigen Davina Michel.
1: Hengelsportvereniging Almere stimuleert haar leden om zonder lood te vissen. Sportvissers gebruiken van oudsher lood, nou, om bijvoorbeeld hun haak of voerkorf te verzwaren en te zorgen dat die op de juiste plek blijven.
0: Het streven is om iedereen over 2 jaar loodvrij te laten vissen. Jos Holla van de Hengelsportvereniging Almere.
2: Nou ja, er is een zogenaamde Green Deal gemaakt tussen overheden en sportvisserijen, de georganiseerde sportvisserij. En inderdaad staat 2028 als een streefdatum. Ja, of dat echt gaat lukken, ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor. Maar ik hoop gewoon dat je met dit soort acties mensen kan overtuigen om het wel te doen en dat je uiteindelijk zo'n verbod aan het eind helemaal niet nodig hebt.
3: De vereniging biedt tijdens de wedstrijden gratis loodvrije producten aan.
2: Nou ja, lood is een materiaal die je eigenlijk niet in het milieu wil hebben. Op zich verspelen wij nooit zo heel veel lood hoor. Ik heb het idee dat het misschien wel eens iets te breed wordt ingezet. Maar ja, ieder stukje lood wat je verspeelt, ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers. Kijk, dit zijn de loodvrije artikelen. Dit zijn de wat ouderwetse artikelen met lood. Dit zijn de pakketjes die we zomaar kosteloos aan alle deelnemers verstrekken. Dus je krijgt allemaal zo'n pakketje. Ja, eigenlijk kan je daar best wel een jaar mee vissen. Zoveel verspeel je allemaal niet. Kijk, wat dan een beetje jammer is. Dit soort loodgewichten wordt ook veel gebruikt. En het zijn ook prima, hè? Een verwisselbaar gewichtje. Ja, het zou mooi zijn als de commercie dit dan ook in staal zou kunnen maken. In plaats van lood. Maar zover zijn we helaas nog niet.
3: Er zitten dus nog wat haken en ogen aan om iedereen in 2028 loodvrij te laten vissen. Bij HSV Almere proberen ze naast het loodvrij vissen in ieder geval zo dier- en milieuvriendelijk mogelijk hun hobby uit te oefenen.
2: Sowieso vanuit de vereniging proberen wij zo netjes mogelijk te vissen. We gebruiken bijvoorbeeld ook met de wedstrijden geen leefnetten. En sterker nog, wij hebben als vereniging ervoor gezorgd dat in heel Almere leefnetten verboden zijn. Wij promoten het weer haakloos vissen waar dat mogelijk is. Veel visserijsoorten is dat mogelijk. We hebben ook alle leden een monomaster verstrekt. Dat is een simpel apparaatje waarmee je restjes nylon heel simpel op kan ruimen. Ja, dat zijn allemaal dingen vanuit de vereniging, daar investeren we in. En ja, ik heb echt het idee dat dat werkt.
0: Lekker buiten.
1: Ja, en dat was Jos Holla dus van de Hengelsportvereniging Almere. En de club probeert naast dat loodvrij vissen om in ieder geval ook zo dier- en milieuvriendelijk de hobby te laten uitoefenen door iedereen. Zo nou, dat is toch een mooi streven.
0: Ja, en straks gaan we kijken naar de berichten van buiten Flevoland. Wat heb je allemaal gevonden, Joline?
1: Het ging natuurlijk over de dag van gisteren. Bevrijdingsdag, hoe dat is gevierd.

0: Douwe Bob op Flevoland en I Believe. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen heel erg druk. Mochten er ook geen mensen meer het festivalterrein op. Nou, gisteren hadden we het over de Jostie-band. En hoe spannend ze het vonden om op te treden. Er waren wel wat zenuwen. Maar het ging helemaal goed. Ze hebben ervan genoten.
2: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
3: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
4: Ik ben de drummer van de...
3: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, dan moet je hard slaan.
4: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
1: Ja, geweldig genoten dus. Nou, mooi. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland gebracht. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Ja, dat is... Nou, toch wel opmerkelijk, want normaal gebeurt dat van dier op mens. Er is geen gerichte behandeling bij een besmetting met het Hanta-virus, weet viroloog Marion Koopmans.
5: Echt gericht op het virus zelf zijn er geen specifieke behandelingen. Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt Hanta-virus-infectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Wat zaken waren dat van buiten deze provincie?

0: Klassiekertje uit de jaren 80. Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Fijn dat je luistert naar Flevoland. Ga naar het regio nieuws.
1: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
0: Vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Het gaat om de PVV, de VVD, Forum voor Democratie en de partij Mooi Lelystad. De vier schreven een hoofdlijnenakkoord van 11 A4'tjes, terwijl 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een raadsakkoord. Volgens fractievoorzitter Van Stormbroek van de PVV kan dat sneller.
2: Nou, het heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of er tot iets moois kunnen komen.
0: Een 18-jarige jongen uit Emmeloord is veroordeeld tot 3 jaar jeugd-TBS. Hij heeft 2 auto's in brand gestoken en pleegde diefstal met geweld. Volgens deskundigen leidt hij aan schizofrenie. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hengelsportvereniging HSV Almere vindt dat fabrikanten van visspullen meer loodvrije spullen moeten produceren. De visvereniging promoot al enige tijd loodvrij vissen. Jos Holla van de Hengelsportvereniging Almere.
3: Ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers.
0: Maar die passen niet op alle hengels, vandaar de oproep aan de fabrikanten. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 passagiers worden naar Nederland overgebracht. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Volgens president Trump wordt de operatie kort gepauzeerd om te kijken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Voetbalclub Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag hebben we te maken in eerste instantie met veel bewolking, maar in de loop van de dag kan de zon af en toe nog wel gaan doorbreken bij uiteindelijk maxima rond 14 of 15 graden en een matige noordoostenwind. Zowel donderdag als vrijdag worden prima dagen om erop uit te gaan met respectievelijk 15 graden op donderdag en 17 graden op de vrijdag. In het weekend gaan we zelfs boven de 20 graden uitkomen, maar dan neemt ook langzaamaan de kans op stevige buien toe.
6: Vanavond begint de tweede ronde van de play-offs. Almere City neemt het dan op tegen de Graafschap. Ja, heeft de trainer Jeroen Rijsdijk er een beetje vertrouwen in? Je hoort hem zo meteen.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: hoef ik het niet te doen.
1: Nee, dat is ook wel eens rustig.
0: Arno van de Duinsteeds deed het helemaal zelf. In Walk of Life.
1: We gaan naar de sport, want Almere City speelt vanavond vanaf 7:15 in de tweede ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie thuis tegen de Graafschap.
0: Verslaggever Martijn de Groot sprak met trainer Jeroen Rijsdijk.
2: Je wil in die heenwedstrijd natuurlijk een resultaat neerzetten om zaterdag een kans te maken op de Vijverberg. Klappen jullie er bovenop of gaan jullie meer gedoseerd die wedstrijd in?
3: Ja, het gaat over twee wedstrijden. Dus het gaat ook over wedstrijdmanagement, zoals dat wel eens met een mooi woord heet. Uiteraard wil je in de eerste wedstrijd wel een resultaat boeken. Dat is ook nodig. Alleen het is niet altijd zaligmakend. Hè? Dus in de wedstrijden die in de andere play-off werden gespeeld. Hè, daar pakte RKC misschien niet gelijk de winst. Je zag dat Roda en RKC zowel uit als thuis bij elkaar zaten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat nu ook het geval is. Dat het over details gaat. En daar moeten we bepalend in zijn. Ja,
2: zij hebben de eerste ronde van de play-offs mogen overslaan. Ze hebben een weekje lange rust gehad. Is dat een voordeel of een nadeel?
3: Ja, dat kan je allebei de kanten uitleggen. Ik denk dat het voordeel voor ons is dat wij wedstrijdritme hebben gehouden. Dat wij ook een boost hebben gekregen van twee overwinningen. De Graafschap zal hem uitleggen als fijn, we hebben goed naar die wedstrijd toe kunnen werken. En op trainingskamp in Delden de scenario's richting Almere hebben doorgenomen. Dus ja, ik denk dat het voor ons een voordeel is en de Graafschap zal het anders uitleggen.
2: Ja, voor de competitie dus daar verloren, hier gewonnen. Wie is er dan favoriet?
3: Ja, dat is altijd lastig. We kunnen nu een favoriete rol aanmeten. We kunnen ook zeggen van we willen gewoon die eerste wedstrijd zo goed mogelijk aanvliegen. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar zit. Dus ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen wij zijn de favoriet.
2: Ja. Je topscorer Julian Rijkhoff moest in de eerste ronde twee keer op de bank plaatsnemen. Mocht wel invallen zaterdag. Scoren toen ook. Gaat hij wel beginnen tegen de Graafschap?
3: Ik vind het wel leuk dat je toch elke keer naar de opstelling vraagt. Maar ik ga hier voor de camera geen opstelling prijsgeven.
2: Wie moet je missen?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde als de afgelopen weken. Dus Beiren er nog niet bij. En de lang...
2: Burgering.
3: Beiren Burgering, ja.
2: En heb je er al een streep doorgezet voor de play-offs?
3: Nee, nog niet. Hangt er vanaf hoe ver we komen. Dus als wij ver komen, kan die alsnog aanhaken. Maar vooralsnog is hij natuurlijk ook wel even uit de roulatie. Dus... op dit moment focus ik me op de groep die fit is.
2: Tot slot, de Graafschap heeft in het verleden Almere City twee keer dwars gezeten in de play-offs. Eén keer in 2015, één keer in 2018 toen de finale verloren werd. Wat zeg jij dan?
3: Dan zeg ik dat waren twee hele andere teams en dit is weer een heel nieuw jaar.
2: Drie keer scheepsrecht.
3: Ook dat.
1: Oh. Nou, dan hebben we alle clichés ook al gehad.
0: Stelt mij wel gerust.
1: We gaan het zien. Trainer Jeroen Rijsdijk hoorde je van Almere City. Vanavond dus die thuiswedstrijd tegen de Graafschap. En dan de return in Doetinchem. Die is zaterdagavond.

0: Maal Smit nodigt ons uit voor een dansavondje. Stay if you want dance. Zometeen. Gisteren gemist.
1: Ja,
0: fragment op tv, radio.
1: Ja, heel veel fragmentjes hebben we. In RTL Tonight ging het over een bijzondere vondst in de Nationale Bibliotheek in Den Haag. Je hoort dat zo wat het is.

0: onderweg. Goedemorgen, je bent bij Flevoland is wakker. Jolien is wakker. Ik ben wakker.
1: Ja, ik ben wakker aan het worden.
0: Oké.
1: Laten we dat zomaar uitdrukken.
0: En samen hebben we dit voor je. Wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Ja, we beginnen met Pauw en de Wit. Daar was aandacht voor Bevrijdingsdag. Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen vertelde wat de dag voor hem betekent. Job Cohen.
0: Ja, hij komt eraan hoor. Ogenblikje, meneer Cohen.
1: Die moet nog even wakker worden.
0: Ja, daarom.
2: Vrijheid. En wat ik me in toenemende mate gerealiseerd heb, is dat we jarenlang dachten, ja, God, vrijdag, vrijheid, dat is er gewoon vrede. Daar hebben we niks mee te maken. Mm-hmm. En dat is gelukkig. Aan de ene kant gelukkig is dat aan het veranderen. Aan de andere kant is het ook terug dat het moet, omdat die vrijheid ook echt onder druk staat.
1: Voor de Oekraïense activiste Vita Kovalenko was het een beladen dag.
3: Ik ben blij voor de mensen die daar op pleinen staan te vieren. Die kunnen dansen en genieten. Ik vind het persoonlijk best moeilijk. Voor mij belangrijk was gisteren, de herdenkingsdag. Daar ga ik echt in alle rituelen en alle tradities met Nederlanders mee. Maar vandaag had ik een rustige dag op mijn werk. Mm-hmm. En dan ga je bij de familie checken. Gaat het goed met hen? Ja. Hoe is het daar? Hoe is het met mijn neef aan het front?
4: En, dubbel gevoel dus.
3: Heel dubbel.
1: In RTL Tonight ging het over een bijzondere vondst. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met spullen van het Nederlandse verzet uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens historicus Huib Krijns van de bibliotheek is de historische waarde heel groot.
5: Er is eigenlijk best wel weinig bewaard gebleven van het verzet. Ook omdat het zo gevaarlijk was om dingen te bewaren. En er zitten daar bijvoorbeeld ook documenten waarin letterlijk op staat, als je dit gelezen hebt, verbrand het. He, want als je ermee gepakt wordt, dan ben je de sjaak. Dan word je tegen de muur gezet. Dus heel veel materiaal is uit veiligheidsoverwegingen vernietigd. Tijdens de oorlog al. En hier is dus blijkbaar iemand die dat niet gedaan heeft. Levensgevaarlijk. Maar daar ben ik nu dolblij mee.
1: De doos was eigendom van Wim Oosenbrug senior. In de oorlog vervalste hij documenten.
5: Hij was betrokken bij de falsificatiecentrale van de landelijke organisatie.
6: Ik heb er hier eentje. Is dat zo'n document?
5: Ja, dat is een identiteitsbewijs, een persoonsbewijs. En dat is leuk dat je deze eruit haalt, want die heeft mij geholpen de oorsprong van deze doos te vinden.
6: Ah.
5: Want daarop staat de naam van mevrouw Oosenbrug. En ik denk, ik ken een Oosenbrug, dat is een oud collega van mij.
6: Ah.
5: Ik heb contact met hem gezocht, ik heb hem gebeld. Hij zegt, dat is mijn moeder.
6: Nee. Niet.
1: God, dat is wel een heel bijzonder verhaal, hè?
0: Nou, mooi.
1: Ja. In De Rode Draad ging het over daten met autisme. Hoe is het om te daten als je subtiele hints maar moeilijk kunt oppikken en de verwachtingen niet altijd duidelijk zijn? Nou, filmmaker en schrijver Koen Bruning, die heeft zelf autisme, en maakte de korte film Dus je valt op vrouwen over. De film baseerde hij op een date die hij zelf meemaakte. Een jaar lang begrepen hij en een vrouw die hij had leren kennen elkaar niet.
7: Het moment dat ik haar na een lange tijd weer tegenkwam en ze zei, zullen we weer afspreken? En ze mij een beetje aanraakte, dus ik raakte helemaal van slag. Ik denk, oh, volgens mij is ze toch wel geïnteresseerd in mij.
1: Ja, en uiteindelijk vroeg hij haar op date, maar werd hij afgewezen.
7: Zij dacht oprecht een jaar lang dat ik op mannen viel. Wat aan zich helemaal niet erg is of iets om voor je te schamen. Maar wel voor mij heel erg samenvatten wat ik jarenlang heb meegemaakt in de liefde. En dat is toch heel vaak miscommunicatie en heel veel verdriet, dat ik me denk te moeten bewijzen. Terwijl dat eigenlijk iets is wat je niet in de liefde moet willen. Jezelf bewijzen.
1: Nee, dat is niet nodig, gelukkig.
0: Nee anders blijft
1: dat is een verhaal.
0: Weinig liefde over. Ja.
1: Ja, dan denk je, nou ja, dan vraag je erop deze en dan word je alsnog afgewezen.
0: Maar hij probeert er wel wat aan te doen met die film natuurlijk. Dat kan ook weer anderen op dingen wijzen.
1: Ja, en begrip voor mensen met autisme.
0: Ja, en er wat van leren natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dat waren ze, de fragmenten die je misschien gisteren hebt gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken en daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan we altijd voor open.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Twee gewonden bij steekpartij vannacht in Almere Poort. En vier partijen in Lelystad schrijven ook een coalitieakkoord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Michael. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
12: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
11: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze vroege woensdagochtend. Natuurlijk hebben we weer nieuws voor je. Vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad die hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Welke partijen dat zijn, dat hoor je over een paar minuten.
9: We gaan ook nog een frisse neus halen met de hengelsportvereniging Almere. Die stimuleert haar leden om te vissen zonder loods.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
24: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
23: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Jij mag het, Bruno. Ga naar het nieuws.
1: Ja, de PVV, VVD, Forum voor Democratie en ook Mooi Lelystad hebben een alternatief akkoord opgesteld voor een nieuwe coalitie. En dat is toch wel opvallend, omdat 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een nieuw raadsakkoord.
0: De 4 rechtse partijen hebben in 3 dagen tijd een eigen akkoord opgesteld. Arsvin van Stormbroek van de PVV.
2: Op 7 april, jongsleden, hebben wij al met een motie ingediend door onze partijen. Aangeven dat wij eerst een coalitie willen gaan onderzoeken, los van wie daarin zou komen. Nou, dat haalde het op 1 zetel niet. De andere partijen kozen ervoor om eerst een raadsakkoord te onderzoeken. Nou, wij besloten toen om gewoon met elkaar om tafel te gaan zitten. Kunnen we kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. Nou, dat heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of we er tot iets moois kunnen komen.
3: Maar wat is de status van dit stuk dan? Want ja, er wordt door de andere partijen dus echt serieus naar de inhoud al gekeken over een raadsakkoord van 9 partijen samen.
2: Ons stuk is helemaal klaar qua inhoud. Op hoofdlijnen, zoals gezegd, omdat wij nog steeds het aanbod hebben aan de andere partijen om mee te komen praten. En dan zijn we uiteraard bereid om daarover te praten. Financieel moet dat dus allemaal nog doorbrekend worden. Dat willen we ook laten doen. Maar wij willen eerst in gesprek met die andere partijen om te kijken of we tot een meerderheid kunnen komen. Want wij tellen nu maar 14 zetels. Dus daar moeten we nog minimaal 5 bij. Maar daar hebben wij vertrouwen in dat dat kan gebeuren.
3: Ja. Maar u zei al 7 april, was er een motie die van u die geen meerderheid kreeg. Waarom heeft u zich daar dan niet bij neergelegd en gezegd van ja, nou oké, dan geven we nu maar inderdaad de mensen, de partijen die dat raadsakkoord willen onderhandelen, het voordeel van de twijfel. Laten zij dan nu maar aan de gang gaan, zoals ze dat nu aan het doen zijn ook.
2: Nou, omdat ik toen ook heb gezegd, 9 partijen gaven aan, wij willen voor een raadsakkoord de eerste optie doen nu. Nou, dat telt 19 zetels. Nou, dat vinden wij geen raadsbreed akkoord. Er waren 2 partijen, Leefbaar en Inwonerspartij, die hadden geen duidelijke voorkeur. Nou, ze gaan nu met 23 zetels, gaan zij voor een raadsbreed akkoord, zoals zij dat zelf willen noemen. Nou, wij hebben gezegd met onze 4 partijen, dat is geen raadsakkoord, dan kan je eerder een breed coalitieakkoord noemen. Dus wij zegt, nou, dan gaan wij ook kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. En dan hopen wij nog steeds, wat ik net al zei, dat zij zich bij ons aansluiten om te kijken of er een meerderheidsakkoord kan komen.
3: Ja, als we dan even een paar dingen daar uithalen uit dat akkoord. U gaf dat ook op 7 april aan, dan moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Maakt u dan hardere en duidelijkere keuzes dan u zou verwachten in een raadsakkoord?
2: Nou ja, wij hebben nu bijvoorbeeld de keuze gemaakt en we zijn blij dat de VVD daar nu dan eerlijk over is dat we geen nieuw poppodium willen, hè, wat wij al heel lang roepen. Dat we niet een nieuw herdenkingsmonument gaan doen. Dat we er komt op jeugdzorg komt natuurlijk een heel groot tekort aan van bijna 10 miljoen. Dus ja, we moeten keuzes maken. En wij hebben het gevoel bij het raadsakkoord dat wat moeilijker is met 9 partijen. Als wij mee zouden doen, zijn het straks 13 partijen. Dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
1: Het lijkt erop dat er nu 2 kampen zijn ontstaan in de formatie in Lelystad. Die van een raadsakkoord en de ander voor een coalitieakkoord. Maar dat is volgens Martin Tilstra van de VVD niet zo.
4: Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want dit is geen eindbod. We hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten met elkaar als 4 partijen. Maar het is helemaal niet uitgesloten dat we alsnog in gesprek gaan met de rest van de raad. En dat moet je ook dus niet zien als een eindbod. Het is eerder een startpunt van verdere gesprek met de andere partijen als ze dat zouden willen. En daar staan wij altijd voor open.
3: Maar spreekt hij dan wantrouwen uit over de manier waarop het proces nu loopt onder leiding van Jong Lelystad met een procesbegeleider?
4: Nee, dat is geen wantrouwen naar het proces toe. Wij respecteren echt hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze er ook mee bezig zijn. We zien ze ook heel oprecht proberen om daaruit te komen. Maar nogmaals, wij denken dat een traditionele coalitie zou verstandiger zijn. Gezien de verkiezingsuitslag is het ook mogelijk. En daar zouden we nog steeds graag voor gaan.
3: Wat schiet Lelystad dan meer op met een coalitieakkoord dan als je op een hoofdlijnakkoord over een hele hoop afspraken met elkaar afspraken maakt?
4: Wij denken dat het uiteindelijk een stabielere vorm van stadsbestuur is. Als je kijkt naar de laatste maanden van de vorige periode,

0: hoe nu verder? Want u stelt dit nu voor. Ja, ondertussen is de formateur of informateur bezig met het raadsakkoord. Dat kan misschien over een paar weken ook klaar zijn.
1: Nou ja, wij hopen in elk geval dat we nog met een aantal partijen nader tot elkaar kunnen komen. Dat het misschien toch mogelijk zal zijn om zo'n coalitie te vormen. De inwonerspartijen Leefbaar zijn daarbij opties. Maar dat zou ook met andere partijen kunnen. Dus dat is nogmaals een open aanbod. En wij hopen gewoon dat partijen daar ook op een open manier naar kijken.
0: Maar bij Leefbaar en Inwonerspartij lijkt de sleutel te liggen. Want dat zijn de partijen die hebben aangegeven voor beide opties te willen gaan. Terwijl alle anderen nu in het kamp van het raadsakkoord zitten.
1: Ja, zo zou je dat kunnen zien.
2: Nou, we gaan zien wat het wordt. Coalitieakkoord, raadsakkoord. Je hoorde fractievoorzitter Martin Tilstra van de VVD Lelystad.
3: 7:15, tijd voor Rico Schreuder met het weer.
2: Ja, zeker. Rico, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ik zie hier in mijn scherm staan 3 graden bewolkt. Klopt dat?
4: 3 graden? Nou, het is iets warmer op dit moment. De temperaturen die zijn op dit moment zo rond de 8 graden.
2: Oh ja, ik dacht dat 3, dat kan toch nooit kloppen. Maar dat klopt gelukkig niet.
4: Nee, maar die bewolking, dat klopt wel. Want het is vandaag overwegend bewolkt. Vanochtend is het 1 graad of 11. En waait de meest matige noordoostelijke wind. Maar vanmiddag kan hier en daar de zon even doorbreken. Echt zonovergoten gaat het zeker niet worden. Want de bewolking houdt ook vanmiddag de overhand. En het wordt maximaal 1 graad of 14. En die noordoostenwind die blijft ook maar stevig doorwaaien.
2: Oh, toch wel, hè? Oké. Okay. Ja. Vanavond?
4: Nou, vanavond dan breekt wat vaker de zon door. Komende nacht ook. Zijn er brede opklaringen. Dan daalt de temperatuur naar 1 graad of 5. En dan krijgen we morgen echt een prachtige dag met flinke zonnige periode. Het blijft ook morgen droog. Waait de meest matige noordelijke wind. En het wordt morgen wederom 1 graad of 15. Nou, tenminste wederom 1 graadje hoger dan vandaag.
2: Nou, dus dat is wat vriendelijker.
4: Ja, is wat vriendelijker morgen. Ja, vandaag is het gewoon overwegend grijs en bewolkt. Vanmiddag af en toe wat zon. Maar morgen krijgen we toch echt wel flinke zonnige periode.
2: Nou, kijk eens aan. De dagen daarna, hoe zien die eruit?
4: Nou, vrijdag en zaterdag dan blijft het nog droog met wederom flinke zonnige periode. Temperatuur gaat wat omhoog, want de wind die gaat namelijk uit het oosten en zaterdag zelfs uit het zuidoosten waaien. Dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Vrijdag is het dan maximaal 1 graad of 18. En zaterdag zitten we in de boven de 20 graden. Een warme dag dus. 21 graden wordt het zaterdag. Zondag ook nog een temperaturen boven de 20 graden. 20 lokaal 21 graden. Maar later op de dag komen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien opzetten. Ja, dat is dan weer de voorbode van echt een duidelijk wisselvalliger weerbeeld na het weekend.
2: Oké, maar krijgen we dan ook wel neerslag van betekenis? Of valt het nog wel een beetje mee?
4: Ja, die onweersbuien van zondag, hoe zwaar ze gaan uitpakken, dat is nog even onduidelijk. Maar volgende week ziet er wel behoorlijk wisselvallig uit. Dan valt er toch dagelijks wel flink wat regen of stevige buien. Temperatuur gaat ook echt flink naar beneden. We komen uit op maandag nog op 1 graad of 16. Dagen daarna is het maar 14, 15 graden. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar 1 graad of 18. Dus het is ook nog koel en er gaan regelmatig buien vallen. Dus het wordt wel behoorlijk wisselvallig na het weekend.
2: Rico, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Anita Tikkerem op Flevoland. En ze houdt ervan, a good tradition.
1: Hengelsportvereniging Almere stimuleert haar leden om zonder lood te vissen. Sportvissers gebruiken van oudsher lood, nou, bijvoorbeeld hun haak of voerkorf te verzwaren en te zorgen dat die op de juiste plek blijven.
0: Nou, het streven is om iedereen over 2 jaar loodvrij te laten vissen. Jos Holta van de Hengelsportvereniging Almere.
2: Nou ja, er is een zogenaamde Green Deal gemaakt tussen overheden en sportvisserijen, de georganiseerde sportvisserij. En inderdaad staat 2028 als een streefdatum. Ja, of dat echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor. Maar ik hoop gewoon dat je met dit soort acties mensen kan overtuigen om het wel te doen. En dat je uiteindelijk zo'n verbod aan het eind helemaal niet nodig hebt.
3: De vereniging biedt tijdens de wedstrijden gratis loodvrije producten aan.
2: Nou ja, lood is een materiaal dat je eigenlijk niet in het milieu wil hebben. Op zich verspelen wij nooit zo heel veel lood hoor. Ik heb het idee dat het misschien wel eens iets te breed wordt ingezet. Maar ja, ieder stukje lood wat je verspeelt, ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers. Kijk, dit zijn de loodvrije artikelen. Dit zijn de wat ouderwetse artikelen met lood. Dit zijn de pakketjes die we zeg maar kosteloos aan alle deelnemers verstrekken. Dus ze krijgen allemaal zo'n pakketje. Ja, eigenlijk kan je daar best wel een jaar mee vissen. Zoveel verspeel je allemaal niet. Kijk, wat dan een beetje jammer is. Dit soort loodgewichten wordt ook veel gebruikt. En het zijn ook prima, hè? Een verwisselbaar gewichtje. Ja, het zou mooi zijn als de commercie dit dan ook in staal zou kunnen maken. In plaats van lood. Maar zover zijn we helaas nog niet.
3: Er zitten dus nog wat haken en ogen aan om iedereen in 2028 loodvrij te laten vissen. Bij HSV Almere proberen ze naast het loodvrij vissen in ieder geval zo dier- en milieuvriendelijk mogelijk hun hobby uit te oefenen.
2: Sowieso vanuit de vereniging proberen wij zo netjes mogelijk te vissen. We gebruiken bijvoorbeeld ook met de wedstrijden geen leefnetten. En sterker nog, wij hebben als vereniging ervoor gezorgd dat in heel Almere leefnetten verboden zijn. Wij promoten het weer haakloos vissen waar dat mogelijk is. Veel visserijsoorten is dat mogelijk. We hebben ook alle leden een monomaster verstrekt. Dat is een simpel apparaatje waarmee je restjes nylon heel simpel op kan ruimen. Ja, dat zijn allemaal dingen vanuit de vereniging, daar investeren we in. En ja, ik heb echt het idee dat dat werkt.
1: Jos Holla was dat van de Hengelsportvereniging Almere.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dieren worden vaker verwaarloosd, merkte de inspectie.

0: Ja, ze hadden er een dikke hit mee. Post Malone en Morgan Wallen met I Had Some Help. De berichten van buiten Flevoland.
1: Dieren worden vaker verwaarloosd, merkte de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ook nog eens steeds ernstiger.
2: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Nou, we hebben ook een keer gehad dat dieren juist te dik waren. Deze zijn weer te mager.
1: Ja,
0: zo is het altijd wat.
1: De gulden middenweg blijft lastig. Dierenartsen luiden steeds vaker de noodklok. Veel mensen namen een huisdier in coronatijd, maar hebben er nu geen tijd en ook geen geld meer voor.
0: Oh ja.
1: Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen heel erg druk. Mochten er geen mensen het festivalterrein meer op. Nou, gisteren hadden we het al over de Josti Band. Hoe spannend ze het vonden om op te treden. Maar het is helemaal goed gekomen. Ze hebben er echt van genoten.
3: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
4: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
5: Ik ben de drummer van de...
4: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, dan moet je hard slaan.
5: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
1: En op het Bevrijdingsfestival in Groningen zette zanger Douwe Bob een cameraman in de spotlights. De zanger zorgde ervoor dat de cameraman binnenkort op date kan.
6: Jij, ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows.
7: Vind je het niet? Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. God voor de regen. Hoe heet je, mignon?
8: Sander.
7: Sander, heb je al een vriendin?
8: Nee.
7: Of een vriend?
8: Nee? Single.
7: Nou, echt ophouden hoor met mij nou.
1: Nou, voor Sander was het al een bijzondere dag, want het was zijn eerste werkdag.
8: Ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar jou hoor. Hij zegt, kom jij er even bij. En voor die, weet ik veel hoeveel duizend man hier staat, moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date.
7: Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Gaan jullie op date? Sander en Mende gaan op date!
0: Nou, dat is Merit at First Festival.
1: Echt geweldig, de liefde. Ja. Ik vind het prachtig.
0: Ja.
1: Zullen we nog eentje doen van de Rolling Stones?
0: Wat is er met de Stones?
1: Ja, die komen met een nieuw album.
0: Oho.
1: Ja, en daar hebben ze in New York ook al vragen over beantwoord. NOS-correspondent Rudy Bauma die hoorde de Stones vertellen dat er ook veel andere artiesten te horen zijn op de plaat.
9: Bijvoorbeeld Robert Smith van The Cure, die staat daarop. Daar had Jagger nog een leuke anekdote over. Hoe hij hem in jurk en onder de lippenstift voor het eerst ontmoette. Maar ook ex-Beatle Paul McCartney, die staat er ook op. Stond nog op zijn bucketlist. En de 2021 overleden drummer Charlie Watts, die is ook te horen op de plaat. Die heeft kort voor zijn dood nog drumwerken opgenomen, ja, die op de plaat is gebruikt.
1: Oh, wauw, dat is ook wel heel bijzonder, hè? Dat album komt over 2 maanden uit. Kun jij inschatten, je hebt wel aardig muziekkennis, Leo, het hoeveelste album het is van de Stones?
0: Van de Stones?
1: Dat is een schatting?
0: Nou, we zitten in de 40.
1: 40 album? Nee. Het 25ste.
0: Oh, het 25ste. Ja. We hebben toch af en toe een jaartje over geslagen en geen album gemaakt.
1: 25, ik vind het...
0: Prachtig. En Charlie Watts die nog drumt.
1: Ja,
0: dan ga je wel verschil horen tussen de nummers. Want die andere drummer was ietsje meer tak, tak, tak. En Charlie Watts was
1: iets
0: een beetje
1: strakker,
0: live drummer.
1: Ja, ja,
0: daarom. Ja. Maar goed, we gaan het afwachten. En dan vast er maar voor sparen, hè? Voor een nieuw album van de Stones.
1: Nou, zo erg zal het toch niet zijn.
0: Die zijn voor geld.
1: Tanken moet je sparen.
0: Oh, ja, dat
1: album kan er wel even tussendoor.
0: Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
10: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
11: Burgemeester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
10: Ja. We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
18: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
19: Dit is Flevoland met het regionieuws.
20: Bij een steekpartij vannacht aan de Serviëstraat in Almerepoort zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden meerdere getuigen en een verslaggever. De aanleiding van het steekincident is niet bekend. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig. De straat is afgezet voor sporenonderzoek. Het is niet bekend hoe het gaat met de gewonden. Vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Het gaat om de PVV, de VVD, Forum voor Democratie en Mooi Lelystad. De vier schreven een hoofdlijnenakkoord van 11 A4'tjes, terwijl 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een raadsakkoord. Volgens fractievoorzitter Van Stormbroek van de PVV kan dat sneller.
21: Nou, het heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of er tot iets moois kunnen komen.
20: Een 18-jarige jongen uit Emmeloord is veroordeeld tot 3 jaar jeugd-TBS. Hij heeft 2 auto's in brand gestoken en pleegde diefstal met geweld. Volgens deskundigen leidt hij aan schizofrenie. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Engels sportvereniging HSV Almere vindt dat fabrikanten van vispullen meer loodvrije spullen moeten produceren. De visvereniging promoot al enige tijd loodvrij vissen. Jos Holla van de Engels sportvereniging Almere.
22: Ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers.
20: Maar die passen niet op alle hengels.
23: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Trump bekijkt of hij een akkoord kan sluiten met Iran. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd. Slachtoffers waren vooral mensen zonder vaste wonen verblijfplaats en illegale migranten.
24: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal een graad of 14 en er waait de meest matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 5 en er waait nog altijd de meest matige noordoostenwind. Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft wederom droog. De wind waait meest matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag maximaal 15 graden. Vrijdag en zaterdag is het een stuk warmer met 17 en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden.
1: Dan de ANWB verkeersinformatie. Vertraging op de A28, Zwolle in de richting van Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strand Nul. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. Van de snelweg naar de N50, Zwolle en Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Een kleine 10 minuten oponthoud.
20: Dat is lang geleden dat je files hebt gelezen.
1: Zeker, ja. Een flitser is gemeld op de N307 bij Kampen. De Flevoweg in beide richtingen bij hectometerpaal 109,4. En zometeen in Flevoland is wakker het tweede deel van ons portret over Surinaamse studenten die na studie aan de Landbouwhogeschool in Dronten terug zijn in hun geboorteland.
25: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Wat een lente, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja, past in de tijd maar net op een singeltje, Mr. Blue Sky van ILO.
1: In een tweeluik volgen we Surinaamse studenten die na een studie aan de Landbouw Hogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn in hun geboorteland.
0: Vandaag reizen we naar het westen van Suriname, waar verslaggever Sam Jones een dag meeloopt met Prithvita Koer. Voor hem is één ding belangrijk.
2: Iedereen in Suriname is houden van het reis. Hier is het als het ware warm, sowieso een warm klimaat. Denk ik. Het geluid van het reis.
3: Als je dit ziet, wil je niet terug naar Dronten, of wel?
2: Als ik dit zie, nee, dan niet.
4: Een beetje verlegen is hij, Prithvita Koer. Maar op de rijstvelden in Nikeri, het Surinaamse rijstdistrict, voelt hij zich helemaal thuis.
2: We zijn thuis bij mijn opa. Het is het ouderlijk huis van mijn vader. Waar hij samen met zijn broertjes en zusje is opgegroeid.
5: Is ze er?
6: Ja, hij zit erachter al. Je kon doorlopen.
4: Zijn opa, die dementie heeft, was rijstboer.
2: Mijn opa was een beetje een inspiratie voor mij. Hij was bezig in de rijstvelden, hij was als landbouwer bezig. Dan hebben zijn zonen het wel even opgepakt en dan is het weer gaan liggen. Pie, waar niet pie? Dan is er niemand meer in de familie die richting op is gegaan. En nou dacht ik, leek me wel interessant. Dus dan ben ik in die richting opgegaan. Misschien in de voetstappen van mijn opa.
4: Dus ging hij naar Nederland en deed de opleiding tuin- en akkerbouw op Eres Hogeschool in Dronten. Doel, kennis vergaren en dan gauw weer terug.
2: Ik wil...
0: Terug naar Nikeri?
2: Terug naar Nikeri. En dan zeg maar in het bedrijf te werk gaan, zodat ik meer werkervaring opbouw. En hoop misschien in de toekomst iets zelf te starten in de glastuinbouw.
4: Maar glastuinbouw werd het nog niet. Als ambtenaar van het ministerie van Landbouw inspecteert hij dagelijks de rijst. En die kleine korreltjes worden dubbel en dwars gecontroleerd. Vandaag gaat Prithvi naar het rijstbedrijf van Imro Mangli, een van de grootste rijstboeren in het land.
2: Goedemiddag. Ik ben wat mossen komen halen voor de analyse. Dan gaan we de containers checken. Als dat gedaan is, gaan we naar de opslag van het bedrijf. Wij nemen dan de monsters, ongeveer 3 kilogram. En dan gaan we die analyseren.
4: Het is een precies werkje, die witte rijstkorreltjes controleren. 1 voor 1.
2: Oh nee, dat is te veel.
4: Want als er te veel breukrijst tussen zit...
2: Het moet precies 35 gram zijn. Niet meer, niet minder.
7: Hoe doe je dat met al die duizenden korreltjes?
2: Die gaat dan weer de machine in en dan wordt het als het ware gezeefd.
4: Net zolang tot in elke rijstzak precies de rijst zit die erin hoort.
2: Dat is hem, 35 gram.
4: Maar dan is Prithvi nog niet klaar. Voordat de rijst het schip ingaat, moet er nog wat gebeuren.
2: Ik neem het rijst mee naar mijn kantoor op LVV, ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daar doen we hetzelfde. We gaan de hele korrels scheiden van gebroken korrels. En als het wel voldoet, dan kan het bedrijf zijn rijst laden in de containers. En die containers gaan dan naar de haven.
4: Check, dubbelcheck dus. Rijst is Surinames belangrijkste landbouwexportproduct. Prithvi werkt daar nu ook indirect aan mee en kijkt alvast vooruit.
2: Het zou ook goed zijn als het bedrijf zelf ook het initiatief nemen om studenten te motiveren, te sturen naar het buitenland om kennis op te doen, zodat wij in Suriname hier het rijstsector kunnen laten groeien, laten bloeien. Dat zal ten voordele van hun komen.
4: Rijst is niet alleen een belangrijk exportproduct, Prithvi is er ook mee opgegroeid.
2: Wij in Suriname kunnen niet zonder rijst. We moeten sowieso tenminste in de dag 1 keer of 2 keer rijst eten. Anders is onze dag niet compleet.
4: Prithvi's tante Sharda vult aan.
8: Heel vroeger was het heel gebied hier, naar deze straat, was iedereen had een rijstzak achter hun huizen. Ja. Eigen rijst, iedereen was zelf voorzienend. Dus wij zijn landbouwkinderen.
2: Het rijst is klaar.
4: En Prithvi, die zet de traditie voort.
2: Wij moeten meer machinaal gaan telen. Daar zit de toekomst in. En het is efficiënter telen.
8: Ik zou alle jongeren aanmoedigen om hem als ook een inspiratiebron te zien. Want ga studeren, kom terug en doe wat voor je land. En dat is het voorbeeld van de Prithvi. Hij is gaan studeren, hij is teruggekomen en hij zet zich in. Dat is voor mij het belangrijkste en ik ben heel trots op hem.
9: Smakelijk eten.
2: Ja, smakelijk eten.
1: Ja, mooi. Heel trots op hem. Op Prithvi Thakur, die dus na zijn studie aan de Eres Hogeschool in Dronten terug is in Suriname, zijn geboorteland. Bijdrage was van Sam Jones. Dit is Jelly Roll. I'm good.

0: Marsha Hines, Your Love Still Brings Me To My... Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Laten we niet overdrijven vooral.
0: Daarom.
1: In Pauw en de Vit was aandacht voor Bevrijdingsdag. Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen vertelde wat de dag voor hem betekent.
2: Vrijheid. En wat ik me in toenemende mate gerealiseerd heb... is dat we jarenlang dachten, ja, God, vrije dag. Vrijheid, dat is er gewoon vrede. We hebben niks mee te maken. Mm-hmm. En dat is gelukkig. Aan de ene kant gelukkig is dat aan het veranderen. Aan de andere kant is het ook terug dat het moet. Omdat die vrijheid ook echt onder druk staat.
1: Voor de Oekraïense activiste Vita Kovalenko was het een beladen dag.
3: Ik ben blij voor de mensen die daar op pleinen staan te vieren. Die kunnen dansen en genieten. Ik vind het persoonlijk best moeilijk. Voor mij belangrijk was gisteren, de herdenkingsdag. Daar ga ik echt in alle rituelen en alle tradities met Nederlanders mee. Maar vandaag had ik een rustige dag op mijn werk. Mm-hmm. En dan ga ik bij de familie checken. Gaat het goed met hen? Ja. Hoe is het daar? Hoe is het met mijn neef aan het front?
4: Dubbel gevoel dus.
3: Heel dubbel.
1: Ja, ik moest gisteren ook heel erg aan mijn schoonmaakster denken. Zij komt uit Oekraïne. Mm-hmm. En ik dacht, ja, weet je, wij vieren feest. De vlag hangt uit, de vlaggen hangen in top. Mensen zijn vrolijk. Ja, en ik dacht, god, dit moet haar toch ook pijn doen.
0: Heb je haar al gevraagd of heb je haar nog niet gezien?
1: Nee, zij wil er helemaal niet over praten.
0: Oh, op die manier?
1: Nee, ik heb natuurlijk in het begin gevraagd aan haar van... goh, hoe is het? Heb je daar veel familie? Ze zegt, ik wil er niet over praten, want dat doet te veel pijn.
0: Oké, ja, dan moet je dat maar respecteren.
1: Ja, zeker, uiteraard. Maar, dus
0: maar hun bevrijdingsdag moet nog komen.
1: Ja, absoluut. Dus, maar zij was gisteren echt wel in mijn gedachten, ja.
0: Ja.
1: We gaan naar RTL Tonight. Daar ging het over een bijzondere vondst. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden... met spullen van het Nederlandse verzet uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens historicus Huib Krijns van de bibliotheek... is de historische waarde bijzonder groot.
5: Er is eigenlijk best wel weinig bewaard gebleven van het verzet. Ook omdat het zo gevaarlijk was om dingen te bewaren. En er zitten daar bijvoorbeeld ook documenten waarin letterlijk op staat... als je dit gelezen hebt, verbrand het. Hè, want als je ermee gepakt wordt, dan ben je de sjaak. Dan word je tegen de muur gezet. Dus heel veel materiaal is uit veiligheidsoverwegingen vernietigd. Tijdens de oorlog al. En hier is dus blijkbaar iemand die dat niet gedaan heeft. Levensgevaarlijk, maar daar ben ik nu dolblij mee.
1: Die doos was eigendom van Wim Oosenbrug senior. In de oorlog vervalste hij documenten.
5: Hij was betrokken bij de falsificatiecentrale van de landelijke organisatie.
6: Ik heb er hier eentje. Is dat zo'n document?
5: Ja, dat is een identiteitsbewijs, een persoonsbewijs. En dat is leuk dat je deze eruit haalt, want die heeft mij geholpen de oorsprong van deze doos te vinden.
0: Ah.
5: Want daarop staat de naam van mevrouw Oosenbrug. En ik denk, ik ken een Oosenbrug, dat is een oud collega van mij.
0: Ah.
5: Ik heb contact met hem gezocht, ik heb hem gebeld. Hij zegt, dat is mijn moeder.
3: Nee.
1: Ja, dat is toch wel heel bijzonder.
0: Zo gaat het leven van toeval aan elkaar.
1: Nou, zeker. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.
0: Bad Dreams, Teddy Swims, tot nieuws en reclame van 8:00.

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken en daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan wij altijd voor open.
5: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.

0: mensen, de partijen die dat raadsakkoord willen onderhandelen, het voordeel van de twijfel, laten zij dan nu maar aan de gang gaan, zoals ze dat nu aan het doen zijn ook.
1: Nou, omdat ik toen ook heb gezegd, 9 partijen gaven aan, wij willen voor een raadsakkoord de eerste optie doen nu. Nou, dat telt 19 zetels. Nou, dat vinden wij geen raadsbreed akkoord. Er waren 2 partijen, Leefbaar en Inwonerspartij, die hadden geen duidelijke voorkeur. Nou, ze gaan nu met 23 zetels, gaan zij voor een raadsbreed akkoord, zoals zij dat zelf willen noemen. Nou, wij hebben gezegd met onze 4 partijen, dat is geen raadsakkoord. Dat kan je eerder een breed coalitieakkoord noemen. Dus wij hebben gezegd, nou, dan gaan wij ook kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. En dan hopen wij nog steeds, wat ik net al zei, dat zij zich bij ons aansluiten om te kijken of er een meerderheidsakkoord kan komen.
0: Ja, als we dan even een paar dingen daar uithalen uit dat akkoord. U gaf dat ook op 7 april aan, dan moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Maakt u dan hardere en duidelijkere keuzes dan u zou verwachten in een raadsakkoord?
1: Nou ja, wij hebben nu bijvoorbeeld de keuze gemaakt en we zijn blij dat de VVD daar nu dan eerlijk over is, dat we geen nieuw poppodium willen, hè, wat wij al heel lang roepen. Dat we niet een nieuw herdenkingsmonument gaan doen. Dat we er komt op jeugdzorg komt natuurlijk een heel groot tekort aan van bijna 10 miljoen. Dus ja, we moeten keuzes maken. En wij hebben het gevoel bij het raadsakkoord dat wat moeilijker is met 9 partijen. Als wij mee zouden doen, zijn het straks 13 partijen. Ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
2: Zei Ashwin van Stormbroek van de PVV. Ja, het lijkt erop dat er nu toch 2 kampen zijn ontstaan in de formatie in Lelystad. Die van een raadsakkoord en de ander voor een coalitieakkoord. Maar dat is volgens Martin Tilstra van de VVD zeker niet zo.
3: Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want dit is geen eindbod. We hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten met elkaar als 4 partijen. Maar het is helemaal niet uitgesloten dat we alsnog in gesprek gaan met de rest van de raad. En dat moet je ook dus niet zien als een eindbod. Het is eerder een startpunt van verdere gesprek met de andere partijen, als ze dat zouden willen. En daar staan wij altijd voor open.
0: Maar spreekt hij dan wantrouwen uit over de manier waarop het proces nu loopt onder leiding van Jong Lelystad met een procesbegeleider?
3: Nee, dat is geen wantrouwen naar het proces toe. Wij respecteren echt hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze er ook mee bezig zijn. We zien ze ook heel oprecht proberen om daaruit te komen. Maar nogmaals, wij denken dat een traditionele coalitie zou verstandiger zijn. Gezien de verkiezingsuitslag is het ook mogelijk. En daar zouden we nog steeds graag voor gaan.
0: Wat schiet Lelystad dan meer op met een coalitieakkoord dan als je op een hoofdlijnakkoord over een hele hoop afspraken met elkaar afspraken maakt?
3: Wij denken dat het uiteindelijk een stabielere vorm van stadsbestuur is. Als je kijkt naar de laatste maanden van de vorige periode, dan zie je toch dat een heleboel gebeurd is. Er zijn 4 wethouders zijn vertrokken uiteindelijk. Ja, en dat verdient de stad ook niet. Wij willen uiteindelijk positief het beste voor de stad brengen. En wij denken dat je dat op een stabielere manier kan doen met een coalitie.
0: Ja. Hoe nu verder? Want u stelt dit nu voor. Ondertussen is de formateur of informateur bezig met het raadsakkoord. Dat kan misschien over een paar weken ook klaar zijn.
3: Nou ja, wij hopen in elk geval dat we nog met een aantal partijen nader tot elkaar kunnen komen. Dat het misschien toch mogelijk zal zijn om zo'n coalitie te vormen. De inwonerspartijen Leefbaar zijn daarbij opties, maar dat zou ook met andere partijen kunnen. Dat is nogmaals een open aanbod en wij hopen gewoon dat partijen daar ook op een open manier naar kijken.
0: Maar bij Leefbaar en Inwonerspartij lijkt de sleutel te liggen. Want dat zijn de partijen die hebben aangegeven voor beide opties te willen gaan. Terwijl alle anderen nu in het kamp van het raadsakkoord zitten.
3: Ja, dat zo zou je dat kunnen zien.
2: Ja, zo zou je het kunnen zien.
4: Dat is politiek, hè?
2: Fractievoorzitter Martin Tilstra van de VVD Lelystad.
4: Weer met Rico Schreuder. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Nou, krijgen we wat zon, Rico? Zijn we er wel een beetje aan toe?
5: Ja, we krijgen zeker wat zon. Vanochtend kan hier en daar al het zonnetje doorbreken. Toch is het over het algemeen bewolkt vanochtend. Een graad of 11. Maar vanmiddag dan moet op steeds meer plaatsen de zon af en toe doorbreken. Het zal zeker geen zonovergoten middag worden. Maar zo nu en dan moet hij wel even doorbreken vandaag. Een graad of 14 erbij en een meest matige noordoostelijke wind.
2: Oh, dus dan voelt het misschien wel iets frisser aan?
5: Ja, die noordoostenwind zal niet echt heel erg warm aan gaan voelen. Het is een beetje een droge wind. Dus dat, die voelt wel wat frisser aan dan een zuidwestelijke wind.
2: Juist, oké. En vanavond en vannacht?
5: Vanavond dan breiden die opklaringen geleidelijk verder uit. De zon zal nog een tijdje gaan schijnen. Het wordt pas na 9 wordt het donker. En dan wordt het uiteindelijk een vrij heldere nacht met wolkenvelden, brede opklaringen. Een meest matige noordoostelijke wind. En de temperatuur die daalt dan naar een graad of 5. Dus een behoorlijk frisse nacht voor de boeg.
2: Juist. De komende dagen, hoe zien die eruit?
5: Nou, morgen ziet het er wel prachtig uit. Flinke zonnige periode morgen. Al gelijk vanaf het begin van de dag. Temperatuur komt morgenmiddag uit op maximaal 15 graden. En waait erbij een meest matige noordelijke wind. En ook vrijdag en zaterdag zijn prima dagen. Flinke zonnige periode. Het blijft beide dagen droog. En de wind die gaat uit het oosten en zaterdag uit het zuidoosten waaien. En dat betekent hogere temperaturen. Want vrijdag wordt het al 18 graden.

0: graden in de provincie. En zaterdag kan het al 21 graden worden. Dus het wordt gewoon aangenaam weer.
1: Nou, dat is fijn. En als we nog wat verder vooruitblikken?
0: Ja, dan wordt het allemaal wat minder. Want zondag komen er vanuit het zuiden wat regen- en onweersbuien onze kant op. Het wordt nog wel warm met 20 graden. Maar na het weekend, ja, dan is het voorlopig wel even over met het aangename lenteweer. Want het wordt behoorlijk koel voor de tijd van het jaar met 16 graden in eerste instantie. Later zelfs maar een graad of 14, 15. Dat is echt duidelijk te laag, want 18 graden is gebruikelijk. Dagelijks komt het tot enkele buien. En er staat ook zo van tijd aan tijd een stevige wind erbij. Dus we moeten het echt van de komende dagen hebben. Want volgende week is het toch wel een stuk minder.
1: Oké. Rico, dankjewel hoor.
2: Heb je een mooie weerfoto voor Rico? Dan mag die naar weerfoto@omroepflevoland.nl.

0: gaat het licht aan van sneller.
1: We gaan naar de sport. Almere City speelt vanavond vanaf 17:15... in de tweede ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie thuis tegen de Graafschap.
0: Verslaggever Martijn de Groot sprak met trainer Jeroen Rijsdijk.
2: Je wil in die heenwedstrijd natuurlijk een resultaat neerzetten om zaterdag een kans te maken op de Vijverberg. Klappen jullie er bovenop of gaan jullie meer gedoseerd die wedstrijd in?
3: Ja, het gaat over twee wedstrijden. Dus het gaat ook over wedstrijdmanagement, zoals dat wel eens met een mooi woord heet. Uiteraard wil je in de eerste wedstrijd wel een resultaat boeken. Dat is ook nodig. Alleen het is niet altijd zaligmakend. Hè? Dus in de wedstrijden die in de andere play-off werden gespeeld. Hè, daar pakte RKC misschien niet gelijk de winst. Je zag dat Roda en RKC zowel uit als thuis bij elkaar zaten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat nu ook het geval is. Dat het over details gaat. En daar moeten we bepalend in zijn.
2: Ja, zij hebben de eerste ronde van de play-offs mogen overslaan. Ze hebben een weekje lange rust gehad. Is dat een voordeel of een nadeel?
3: Ja, dat kan je allebei de kanten uitleggen. Ik denk dat het voordeel voor ons is dat wij wedstrijdritme hebben gehouden. Dat wij ook een boost hebben gekregen van twee overwinningen. De Graafschap zal hem uitleggen als fijn, we hebben goed naar die wedstrijd toe kunnen werken. En op trainingskamp in Delden de scenario's richting Almere hebben doorgenomen. Dus ja, ik denk dat het voor ons een voordeel is en de Graafschap zal het anders uitleggen.
2: Ja, voor de competitie dus daar verloren, hier gewonnen. Wie is er dan favoriet?
3: Ja, dat is altijd lastig. Kijk, we kunnen nu een favoriete rol aanmeten. We kunnen ook zeggen van we willen gewoon die eerste wedstrijd zo goed mogelijk aanvliegen. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar zit. Dus ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen wij zijn de favoriet.
2: Ja. Je topscorer Julian Rijkhoff moest in de eerste ronde twee keer op de bank plaatsnemen. Mocht wel invallen zaterdag. Scoorde toen ook. Gaat hij wel beginnen tegen de Graafschap?
3: Ik vind het wel leuk dat je toch elke keer naar de opstelling vraagt. Maar ik ga hier voor de camera geen opstelling prijsgeven.
2: Wie moet je missen?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde als de afgelopen weken. Dus Beiren er nog niet bij. En de lang...
2: Burgering.
3: Beiren Burgering, ja.
2: En heb je er al een streep door gezet voor de play-offs?
3: Nee, nog niet. Hangt er vanaf hoe ver we komen. Dus als wij ver komen, kan die alsnog aanhaken. Maar vooralsnog is hij natuurlijk ook wel even uit de roulatie. Dus... op dit moment focus ik me op de groep die fit is.
2: Tot slot, de Graafschap heeft in het verleden Almere City twee keer dwars gezeten in de play-offs. Eén keer in 2015, één keer in 2018 toen de finale verloren werd. Wat zeg jij dan?
3: Dan zeg ik dat waren twee hele andere teams en dit is weer een heel nieuw jaar.
2: Drie keer scheepsrecht.
3: Ook dat.
1: Nou, hartstikke mooi toch? Trainer Jeroen Rijsdijk van de Almere City. Vanavond dus de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. En de return op de Vijverberg is dan zaterdagavond in Doetinchem.
0: Drukke week voor de mannen.
1: Zet het in je agenda.

0: Bij gebrek aan een tuin viert El Giro zijn feestje op het dak. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, bevrijdingsdag is zonder grote incidenten verlopen gelukkig. Wel was het op sommige festivals heel erg druk. In Pijnakker werd een feest afgelast omdat iemand onwel was geworden. Bevrijdingsdag werd afgesloten met het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. En daar was ook ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez.
2: Via Gilterijen

0: Oh, werd het ook weer gespeeld?
1: Will Meet Again. Ja, dat is altijd de traditionele afsluiter volgens mij.
0: Ja.
1: Vandaag gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het Seeligpark in Breda. Met borden wordt daar aangegeven dat je er niet mag roken. Nou, dat wordt niet meteen heel streng gehandhaafd, zegt de wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt. Maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
3: Belangrijk dat het nu rookvrij is?
2: Superbelangrijk. We verschuiven telkens de norm. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden. 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
0: Nou, dan mag je nergens meer roken, hoor ik de rokers zeggen.
1: Nu de terrassen nog.
0: Oh ja, dan kun je ook zo lekker in de rook zitten.
1: Ja, daarom.
0: Nou.
1: Het park in Breda is 3,5 hectare groot. Dus,
0: er is geen één hoekje voor de roker.
1: Flink oppervlak. Bij het Haagse winkelcentrum Ypenburg betaal je sinds vorige maand 10 keer zoveel om je auto te kunnen parkeren. Ja, dat is een flinke verhoging. Als je 2 uur parkeert, dan kostte dat eerst 20 cent. Dus nu 2 euro. Nou, dat roept er toch wel wat reacties op, hoor.
4: Ja, schandalig wat ze gaan doen. Het kan helemaal niet. Het leven is al zo duur, hè?
5: Het is nog te doen. Alleen als je alleen voor een krant gaat van 3,99, dan wordt die krant 4,99. Heel simpel.
6: Als je hier dan een paar uur staat, dan ben je wel een behoorlijk bedrag kwijt. Gewoon zonder geld.
7: Als je Amsterdamse tarieven rekent, dan is dit een schijntje eigenlijk. Ik vind het meevallen.
1: Ja, dat is ook weer waar. 2 euro, dat valt alles mee gelukkig. Wat zeg je?
0: Die mag er nog een krant halen.
1: Nou, dat kan toch?
0: Ja, tuurlijk kan dat.
1: Kun je toch heerlijk van genieten.
0: Aangeboden.
1: Maar ja, inderdaad, dan kan je beter op het fietsje gaan.
0: Ja.
1: Die hogere parkeertarieven zijn bedoeld om ongewenste langparkeerders te weren. Maar ja, je snapt het natuurlijk, ondernemers die zijn er niet heel blij mee. Dan nog even naar dieren. Dat is wel heel triest dit. Die worden vaker verwaarloosd, merkte de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ook steeds ernstiger.
8: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Nou, maar die dierenartsen kunnen ook duur zijn, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Maar diezelfde dierenartsen die luiden wel de noodklok.
0: Oh.
1: Want die zien dus dat het heel vaak misgaat. Hoe ging dat natuurlijk? Veel mensen namen in coronatijd een hond of een kat.
0: Ja,
1: zeker
0: buiten?
1: Met een hond. Ze hebben nu geen tijd meer. Oh. Dat voer is ook veel duurder geworden. Dus het zijn wel
0: allemaal sneu. Dingen die spelen.
1: Nou,
0: dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
9: Dit is een uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: True Lease met Grenke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
23: Dit is
2: Flevoland met het regionieuws.
0: Bij een steekpartij vannacht aan de Serviëstraat in Almere zijn twee mensen gewond geraakt. Dat belden meerdere getuigen en een verslaggever. De aanleiding van het steekincident is niet bekend. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig. De straat is afgezet geweest voor sporenonderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met de gewonden gaat. Vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Het gaat om de PVV, de VVD, Forum voor Democratie en Mooi Lelystad. De vier schreven een hoofdlijnenakkoord van 11 A4'tjes, terwijl 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een raadsakkoord. Volgens fractievoorzitter Van Stormbroek van de PVV kan dat sneller.
3: Nou, het heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of er tot iets moois kunnen komen.
0: Een 18-jarige jongen uit Emmeloord is veroordeeld tot 3 jaar jeugd-TBS. Hij heeft 2 auto's in brand gestoken en pleegde diefstal met geweld. Volgens deskundigen leidt hij aan schizofrenie. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De Hengelsportvereniging Almere vindt dat fabrikanten van visspullen meer loodvrije materialen moeten produceren. De visvereniging promoot al enige tijd loodvrij vissen. Je hoort daarover Jos Holla van de Hengelsportvereniging Almere.
10: Ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers.
0: Maar die passen niet op alle hengels. Meer nieuws op omroepflevoland.nl en de podcast is alweer op Spotify.
23: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat concludeert de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. In coronatijd namen mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts konden betalen.
24: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal 1 graad of 14 en er waait de meest matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt, de temperatuur daalt uiteindelijk naar 1 graad of 5 en er waait nog altijd de meest matige noordoostenwind. Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft wederom droog. De wind waait meest matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag maximaal 15 graden. Vrijdag en zaterdag is het een stuk warmer met 17 en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden.
1: Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou, valt alles mee gelukkig. Een beetje vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Ben je 1 minuutje of 5 langer onderweg. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst ruim 10 minuten oponthoud. Dat was het.
0: Ja.
1: Ook geen flitsers.
0: Oké.
1: Zometeen een terugblik op Bevrijdingsdag.
0: Was zo leuk, die Bevrijdingsdag.
1: Ja,
0: dat was fantastisch.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going.
1: Op meerdere podia op de Esplanade in het centrum van Almere-Stad was het gisteren echt groot feest op het Bevrijdingsfestival. Er traden verschillende muzikanten op, er waren vrijheidscolleges. Nou, de vrijheidsmaaltijd, die ontbrak ook niet.
0: Nou, tot gisteravond laat werd die vrijheid gevierd in Almere, klonk dat zo.

0: Gezellig allemaal. Dat was Almere gisteravond. Ja, de man die een kort nachtje achter de rug heeft is de voorzitter van het Bevrijdingsfestival, Paul van Sprundel. Gaat het weer een beetje met je, Paul?
1: Dat vertel ik aan het eind van de dag wel.
0: Dan komt de man
2: het was
0: aan.
2: Wel een geweldig feest, hè?
1: Het was een geweldig feest, absoluut, ja.
2: En qua drukte?
1: Nou, perfect zou ik willen zeggen, want toen wij startten, toen was het weer nog een klein beetje grauw en een beetje koud. En de eerste act had ook niet zo heel veel publiek. En toen dachten we, nou, het was een beetje rustig vandaag. We zaten natuurlijk nog met de meivakantie, zaten een beetje raar. Dus we dachten ook van, nou, veel mensen moesten dan naar school of werken toch. Het is een dinsdag, allemaal redenen waarop we dachten van, nou, misschien wordt het wel niet zo druk. En bij de derde act liep het plein al goed vol. En hebben wij bijna de hele dag een lekker druk bezet plein gehad.
0: Oké, en welke optreden trok nou het meeste publiek? Welke artiest was de topper?
1: Lang Verwente wel, maar ook wel, Martijn Welt aan het eind, zeg maar, aan de avond. En natuurlijk de Party Squad, dat trekt ook altijd heel veel publiek, dus dat ging heel erg goed. Ja.
0: Oké. En de ondernemers die om het festival heen staan, hebben die nog lekker bier en fris verkocht en goede zaken gedaan? Maar ja, het was niet zo heel dorstig weer, Paul.
1: De horeca, zeg maar, die bij ons op het festivalterrein staat, die heeft hele goede zaken gedaan.
0: Toch wel?
1: Ja, ik zag grote rijen staan.
2: Oh. Nou, hartstikke goed.
1: Vooral ook de snackkar.
2: Ja, op een gegeven moment gaat er wel wat in, hè? Zeker na wat alcoholische versnaperingen, dan moet je weer een extra bodempje leggen. Zeg, je vertelde eerder over voldoende sponsoren, hè, voor het Bevrijdingsfestival. Is dat een goede, stevige basis voor volgend jaar?
1: Dat hebben we net te hard nodig. Wat ik vorige keer vertelde, we zijn heel erg afhankelijk nu van subsidies en donaties. En nu komen er wat meer sponsoren in beeld. Dus het ziet er voor ons wat positiever uit, als ik dat maar zeggen.
2: Kijk eens aan. Goed. Hoe ziet jouw dag er verder uit? Ga je lekker veel slapen, bijslapen?
1: Nee, ik loop nu mijn hondje uit te laten en met mijn koffie aan. En gaan we zo meteen de boel afbreken.
2: Oh, ja, dat hoort er natuurlijk
0: ook bij. Ja,
1: dat hoort. Ja, dus dat doen we nog tot 4 vanmiddag en dan en alles weg. Ja.
2: En hoe groot is de we?
1: We hebben wat wij dan het logistieke team noemen. Dat is een mannetje of 7, 8 groot, zeg maar. Gisteren hadden we natuurlijk mensen die in de catering werken en die op het vriendendek staan. Dus alles bij elkaar hebben we zeker wel een mannetje van 25. Maar met het afbreken vandaag is het 12 man, denk ik.
2: Oh, dat is nog even flink aanpoten.
1: Ja, dat is flink aanpoten. Maar het is echt een team wat heel erg in elkaar ingewerkt is. En een geoliede machine, moet ik zeggen.
2: Hartstikke mooi. Paul, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
2: Paul van Sprundel van het Bevrijdingsfestival Flevoland. Ja, was echt geweldig. Mooi, hè?
0: Dit is ook mooi.
2: Zeker.
0: Zo milieu op Flevoland. Een van de vele hitsingles van deze Haagse band. Hier is Dark.

0: het liedje eigenlijk zit helemaal geen couplet in. Bob Sinclair en Love Generation. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ik zal even een mailtje doen. Dat ze speciaal voor jou dat nog even gaan schrijven.
0: Ja, ja? Dan maar een nieuwe versie.
1: Dat
0: maken
1: ja,
0: dan.
1: Dat kan ook, ja. Ja, gisteravond gemist. Wat kwam er voorbij? Nou, in Pauw en de Wit was aandacht voor Bevrijdingsdag. Oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, die vertelde wat de dag voor hem betekent.
2: Vrijheid. En wat ik me in toenemende mate gerealiseerd heb, is dat we jarenlang dachten, ja, God, vrijdag, vrijheid, dat is er gewoon, vrede, hebben we niks mee te maken. Mm-hmm. En dat is gelukkig, aan de ene kant gelukkig is dat aan het veranderen, aan de andere kant is het ook terug dat het moet, omdat die vrijheid ook echt onder druk staat.
1: Voor de Oekraïense activiste Vita Kovalenko was het een beladen dag.
3: Ik ben blij voor de mensen die daar op pleinen staan te vieren, die kunnen dansen en genieten. Ik vind het persoonlijk best moeilijk. Voor mij belangrijk was gisteren, de herdenkingsdag. Daar ga ik echt in alle rituelen en alle tradities met Nederlanders mee. Maar vandaag had ik een rustige dag op mijn werk. Mm-hmm. En dan ga ik bij de familie checken. Gaat het goed met hen? Ja. Hoe is het daar? Hoe is het met mijn neef aan het front?
4: Dubbel gevoel dus.
3: Heel dubbel.
1: In RTL Tonight ging het over een bijzondere vondst. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met spullen van het Nederlandse verzet uit de Tweede Wereldoorlog. En volgens historicus Huip Krijns van de bibliotheek is de historische waarde bijzonder groot.
5: Er is eigenlijk best wel weinig bewaard gebleven van het verzet. Ook omdat het zo gevaarlijk was om dingen te bewaren. En er zitten daar bijvoorbeeld ook documenten waarin letterlijk op staat, als je dit gelezen hebt, verbrand het. Hè, want als je ermee gepakt wordt, dan ben je de sjaak. Dan word je tegen de muur gezet. Dus heel veel materiaal is uit veiligheidsoverwegingen vernietigd. Tijdens de oorlog al. En hier is dus blijkbaar iemand die dat niet gedaan heeft. Levensgevaarlijk. Maar daar ben ik nu dolblij mee.
1: Ja, en die doos die dus gevonden is, die was eigendom van Wim Osenbrug senior. In de oorlog vervalste hij documenten.
5: Hij was betrokken bij de falsificatiecentrale van de landelijke organisatie.
6: Ik heb er hier eentje. Is dat zo'n document?
5: Ja, dat is een identiteitsbewijs, een persoonsbewijs. En dat is leuk dat je deze eruit haalt, want die heeft mij geholpen de oorsprong van deze doos te vinden.
6: Ah.
5: Want daarop staat de naam van mevrouw Osenbrug. En ik denk, ik ken een Osenbrug, dat is een oud collega van mij.
6: Ah.
5: Ik heb contact met hem gezocht, ik heb hem gebeld. Hij zegt, dat is mijn moeder.
6: Nee, niet.
1: Ja, het is echt ongelooflijk, dit verhaal.
0: Wat een toeval.
1: Nou, zeg dat. Dat waren wat zaken die gisteren voorbij kwamen op de tv. Het is nu 9:09. Flevoland is wakker. Zit erop voor deze woensdag.
0: Morgen weer, hè?
1: Zeker. Vanaf 6:00 zijn we weer bij je dan, ja. Met het laatste nieuws. Zometeen Flevoland Muziekland met Leo. Heb je een verzoekje? Doe even een appje.
0: Iets van
1: vinden
0: de
1: we
0: Stones.
1: Leuk.
0: Iets van de Stones.
1: Zou zomaar kunnen. Ja, dat nieuwe album, hè? Over 2 maanden. Dit zijn de Stranglers. Hoi!

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan we altijd voor open.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: 12 man ruimen de podia van het Bevrijdingsfestival op vandaag. En 2 gewonden bij steekpartijen in Almerepoort. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeeligpark op het terrein van de voormalige Zeeligkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
11: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
10: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In een straat in Spijkenisse is vannacht voor de 3e keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
12: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
10: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Jan van der Putten. Bijna tijd voor Flevoland Muziekland. En dat beginnen we met een plaat uit de jaren 70 van een damestrio dat hulp kreeg bij de opname van Earth, Wind & Fire.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
15: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
18: Europakinderhulp.nl.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
20: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Met Leo Schouwenaar. Flevoland, Muziekland.

bij Flevoland Muziekland. En we begonnen dit uurtje met The Emotions. En die kregen hulp van Earth, Wind & Fire bij het maken van The Best of My Love uit 1977. Ja, en je hebt het vast meegekregen. Over 2 maanden komt het 25e album uit van The Rolling Stones. Nou, als jij een oud of een nieuw nummer of een tussenin nummer wil horen van de Rolling Stones, dat kan. Ik heb er zelf ook al eentje uit de kast gehaald. Die gaan we nu draaien. Dat is eigenlijk een beetje, ja, je bent kent van de blues en van de rock and roll natuurlijk. Maar dit is eigenlijk best wel disco. Hier is Undercover of the Night.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Alles wat ik zoek, John Weston.
1: Het is alweer gezellig, toch?
0: Ja, daarom. En daarvoor de Rolling Stones. Ja, en dan heb ik even gedraaid. Undercover of the Night, omdat over 2 maanden, dat nieuws wordt vandaag bekend, de nieuwe Stones LP, CD, album uitkomt. Wat je wil en hoe je hem ook wil kopen. Kieke de Kiekendief, die is op stap geweest. En hij was bij een oefening voor hulpdiensten in Zeewolde. Zie je een brandweerauto staan, wat brandweerlieden die daar aan het werk zijn. Op de rand van de foto staan ook nog twee stukjes auto. Er lopen wat mensen heen en weer. En het ziet wat een beetje heijig, een beetje rokerig. Nou ja, goed, dat zal bij de oefening horen. Als jij het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je bellen natuurlijk, 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op de kiekpagina van omroefleveland.nl. En die heet simpelweg omroefleveland.nl/kiek. Kun je het plaatje eindeloos lang bekijken. Het is nu ook op televisie en op de radio De Bos.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Flevoland, muziekland, met Leo Schouwenaar.

0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: 12 man zijn tot vanmiddag 4 uur bezig met het opruimen van het Bevrijdingsfestival in Almere. Voorzitter Paul van Sprundel.
13: Ja, dat is flink aanpoten. Maar het is echt een team wat heel erg in elkaar ingewerkt is. En een geoliede machine, moet ik zeggen.
12: Het was gisteravond en gistermiddag gezellig druk in Almere. De gemeente Almere moet beter onderzoek doen naar geluidsoverlast van het terras bij het Van der Valk Hotel in Almere. Dat heeft de bestuursrechter bepaald in de zaak die een omwonende heeft aangespannen. De rechter vindt dat de burgemeester onvoldoende heeft onderzocht hoeveel overlast het terras veroorzaakt. En bij een steekpartij aan de Serviëstraat in Almerepoort zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden meerdere getuigen en verslaggever. De aanleiding van het steekincident is nog niet bekend. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig. Het is niet bekend hoe het nu met de gewonden gaat. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verschillen tussen rijke en minder rijke mensen blijven maar groter worden, meldt het Centraal Planbureau. Het belastingstelsel beperkt die verschillen niet en verschillen worden er soms door vergroot. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. En ondanks de onrust in de wereld heeft Philips meer winst gemaakt dan een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op net geen 4 miljard. De winst verdubbelde tot 146 miljoen. Mede doordat Philips kosten bespaarde.
12: Dankjewel, Jan.
15: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal een graad of 14 en er waait de meest matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 5 en er waait nog altijd de meest matige noordoostenwind. Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft wederom droog. De wind waait meest matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag maximaal 15 graden. Vrijdag en zaterdag is het een stuk warmer met 17 en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen blijven droog en zijn de flinke zonnige perioden.
12: Dankjewel Rico Schreuder van Weerplaza. 1 file die staat op de A1, meteen ook een goeie. Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naardenwest en Knopen Diemen bijna een kwartier. Komt door een kapotte vrachtauto, de linker rijstrook is daar afgesloten. Dus dan moet je voorzichtig langs. Een flitser heb ik ook voor je op de A1 bij Muiderberg, 14,5. Oei, oei, oei, als dat maar goed gaat, op de dansvloer.
16: Goedemorgen.
17: Flevoland Muziekland.
16: Met Leo Schouwenaar.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Fleetwood Mac, een band vol verkeringen, huwelijken, ruzies, uit elkaar. Bandlid erin, bandlid eruit, dan weer een poosje stoppen, dan was het geld weer op, dan weer toeren. Nou ja, everywhere in het tijdsgewricht kwamen ze op, bijvoorbeeld met deze single. En we begonnen met Sophie Ellis Baxter na het nieuws met Murder on the Dancefloor.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1976 hebben we voor gekozen. En dan precies week 19. Er stonden leuke Nederlandse producties in. Zoals Rob de Nijs, Jack Jersey en Saskia en Serge. Maar ik heb meteen maar gekozen voor de plaats die bovenaan stond. Ja, ik dacht, begin maar meteen bovenaan. En die vind ik ook hartstikke leuk. Wie stond er toen op nummer 1? Precies zo. Dat is 50 jaar geleden alweer. Red Steam was dat van Sammy Davis Jr.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1976.

Billie Eilish en Birds of a Feather. En daarvoor de nummer 1 van precies 50 jaar geleden. In de rubriek De Hitlijst van toen. Sammy Davis Jr. en Beretta's Team. Straks de polderplaat van deze week. De nieuwe single van René Vroeger samen met Welen. Maar eerst terug in de tijd met The Ritchie Family.

Oh ja, dat moeten we allemaal weten. Van René Vroeger en Welens hebben deze week de polderplaten te pakken. En René heeft een heleboel plaatjes opgenomen met andere artiesten. Veel duetten komen eraan en dit is de eerste. En daarvoor horen we natuurlijk de Ritchie Family, The American Generation. Dat hadden we diep verstopt in de jaren 70. Inmiddels hoor je op de radio het muziekje van Kiek de Kiekielief. Dat betekent dat je op de televisie de beelden kunt zien van twee foto's die Kiek heeft gemaakt tijdens een oefening van de hulpdiensten. De brandweer zie ik op de foto staan. Of wat mensen die in of uit een brandweerauto worden gehaald of geperst of gedaan. De vraag is, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Zit het in de brandweerauto? Zit het in het flatgebouw op de achterkant? Zit het in de auto's die toevallig nog op beeld staan? Of is het bij de omstanders of mensen die daar van alles doen? Als jij het verschil ziet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je kunt ook doorgeven digitaal omroepflevoland.nl/kiek. Doe dat dan wel voor 11 uur. Na 11 uur gaan we kandidaten bellen en die mogen draaien aan het Rad van Fortuin. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland, dan met Arnoud Pluket.

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan we altijd voor open.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
10: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: 12 man ruimen de spullen van het bevrijdingsfestival op en beter onderzoek nodig naar geluidsoverlast door het terras van het Van der Valk in Almere. Meer nieuws in het bulletin.
12: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt een vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knopend Diemen, daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is daardoor afgesloten. Maar ja, joh, op dat punt heb je volgens mij 16 rijstroken, dus er valt vast wel redelijk door te rijden. Flitsmeister dan, die meldt een controle op de Domineesweg in Nagelen is dat. Er wordt ook gecontroleerd in Almere op de Hoge Ring, de N702 is dat, bij 7,2. En er wordt ook gecontroleerd op de Urkerweg in Urk. Hebben ze ook nog ergens anders gezien? Geef dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Leo voor een uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan gewoon weer verder op deze heerlijke woensdag, de 6e mei. Voor iedereen die jarig is, je bent samen jarig met Bob Zeger. Waar kennen we die ook alweer van? Dat hoor je zo meteen.
15: Social deal.
4: Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
19: Stihl, sterk werk.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
19: Stihl, sterk werk.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
25: Arnoud Leket.
27: Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Onsympathiek individu. Uit de kroeg kwam die. Wat een meid erop en een stuk of acht neuten.

zijn de grootmachten in de Nederlandse, of in de internationale muziek moet ik zeggen. Sam Fender samen met Olivia Dean. En dat heette Rain Me In. En daarvoor, wat was die jongen en wat was die knap. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. Goedemorgen allemaal. Het is alweer 6 mei, de dag na bevrijdingsdag. Ik hoop dat je een heel groot feest hebt gehad. Dat we de bevrijding gisteren in ieder geval goed hebben gevierd. Maar eigenlijk moet je de vrijheid elke dag moeten vieren en kunnen vieren. En mogen vieren ook. Ik hoop dat iedereen in de gelegenheid is om dat te kunnen doen ook. Het is vandaag dus 6 mei, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd natuurlijk namens ons allemaal. Je bent samen jarig met Saar Koningsbergen, de actrice. Zij is vandaag 39 jaar geworden. Oud-voetbalster Anouk Hoogendijk, inmiddels al 2 keer moeder. Het waren wel hele moeilijke bevallingen, want het ging allemaal niet zo makkelijk bij Anouk. Maar ze heeft ook 2 gezonde kindjes. Anouk is in 85 geboren, dus ze wordt vandaag 41 jaar. Kelly van der Veer, die wordt vandaag 46 jaar. Verder is oud-voetballer Danny Landsaat ook jarig, hij wordt 50 jaar. Nederlandse redacteur en presentator Andrea van Pol, die wordt 62 jaar. Een hartebreker voor veel mensen. George Clooney, 65 jaar is die geworden. Verder is ook jarig politicus Frans Timmermans, die wordt 65 jaar. En Tom Bergeron, de Amerikaanse tv-personality, wordt 71 jaar. En gelukkig, hij is nog steeds onder ons en hij viert vandaag zijn 73ste verjaardag. Bariton Ernst Daniel Smit, van harte gefeliciteerd Ernst. Tony Blair, de Britse politicus en adviseur tegenwoordig ook, wordt 73 jaar. Gertje Zalm, die wordt 74 jaar. En verder zou vandaag ook de Italiaanse acteur Rudolf Valentino jarig zijn geweest. Ja, hij zou 131 jaar geworden zijn. En Sigmund Freud, de psycholoog, die zou vandaag ook jarig zijn geweest. Allemaal verjaardagen. Maar we kijken even naar de muziek. Bob Seger, die is vandaag ook jarig. Hij wordt 81 jaar. En ze zeggen, waar kennen we hem van? Nou, we kennen hem van heel veel hits. Maar hij is ook de originele zanger en schrijver van dit liedje. Ooit door Kenny Rogers en Sheena Easton groot gemaakt. Maar dit is het origineel. Bob Seger.

De Hollies hadden er een grote hit mee met de bus stop. Trio Hulleboer die maakte er later van Busje komt zo. Daarvoor een 81-jarige Bob Seger vandaag. En we kennen hem onder andere van dit We've Got Tonight. En dan denken we altijd Kenny Rogers en Whitney. Hoe heet ze ook alweer? Sheena Easton. Ja, die dan. Dat die eigenlijk het origineel hadden. Het is dus niet zo. Het was al veel eerder een hit op een van de albums van Bob Seger. 81 jaar is die geworden. En we hoorden hem nog een keertje met We've Got Tonight. Wij gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is vandaag ook weer ergens lekker bezig geweest. De grote oefening voor de hulpdiensten in Zeewolde, waarbij de hulpverleners belaagd werden door acterende, reddende jongeren. Ja, nou, dat is ook een leuke bezigheid. En weet je wel, op deze manier, dan mag het. Want dan help je de mensen mee om te oefenen hoe ze in dit soort situaties om moeten gaan. Niet alleen in het echt, hè. Het is echt zo'n droeftoeter als je dat dan bent ook. Mooi woord is dat, hè? Droeftoeter. Klinkt niet zo hard, maar iedereen weet wel gelijk wat we ermee bedoelen. Goed, dat allemaal even terzijde. Twee foto's dus van een grote oefening voor hulpdiensten in Zeewolde. Links en rechts, we zien de brandweerwagen van Zeewolde. We zien daarop Bram. En niet weer staat er dan achter, maar daar staat iemand voor. Zit het daarin? Zijn t-shirt hangt een beetje uit de broek. Dat is het niet. En dan denk ik... Nee, ik dacht van, weet je, dan zit het in die ramen erachter. Maar is dat nou wel zo of is dat nou niet zo? Nee. Nou ja, althans, ik denk dat het niet zo is. Maar misschien heb jij iets gezien dat je denkt van, ja, zo is het dus wel. Er zijn een hoop antwoorden inmiddels alweer binnengekomen. Hans van der Westen uit Hillegom, die heeft meegedaan. Leuk dat je meedoet. Mevrouw of meneer Ten Apel van Urk doet ook mee. Leuk. Betty Meinders uit Dronten doet mee. En Suzanne, die heeft vanochtend ook al een berichtje gestuurd. Suzanne komt uit Lelystad. En Natasja Vroeg uit Dronten. Die hebben ook allemaal berichtjes gestuurd. En uiteraard natuurlijk Hattie Diekman. Ja, die was er ook weer bij. Nou, eens even kijken hoor. Heb je het gevonden? Geef het dan maar door. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. En als je het dan gevonden hebt, dan kan je uitroepen, net als Danny de Munk. Oh, wat heerlijk. Ik weet het gewoon. Hij was een week of twee, drie geleden was hij bij ons om zijn single te promoten. En wij draaien hem natuurlijk. Dit is de nieuwe van Danny de Munk. En die eet heerlijk. Zometeen Chicago. And if you leave me now. En we hebben straks natuurlijk ook nog weer het nieuws.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Dit is een uittip.
2: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
4: Ja,
3: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: 1 minuut over 10:30 is het geworden. Goedemorgen. Bij een steekpartij vannacht aan de Serviëstraat in Almerepoort zijn 2 minderjarige jongeren gewond geraakt, bevestigt de politie. De slachtoffers van 18 en 16 zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond er rond iets voor 2 uur een vechtpartij waarbij messen zijn getrokken. Hulpdiensten, waaronder 2 traumahelikopters, rukten massaal uit voor het steekincident. Het is nog niet bekend hoe het met de gewonden nu verder gaat. 12 man zijn tot vanmiddag 4 uur bezig met het opruimen van het bevrijdingsfestival in Almere. Voorzitter Paul van Sprundel helpt ook mee.
13: Ja, dat is een flinke aanpoot. Maar het is echt een team wat heel erg in elkaar ingewerkt is. En een geoliede machine, moet ik zeggen.
12: Het was gisteravond en gistermiddag lekker druk op het bevrijdingsfestival. En de gemeente Almere moet beter onderzoek doen naar de geluidsoverlast van het terras bij het Van der Valk Hotel. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Een omwonende spande deze zaak aan. De rechter vindt dat de burgemeester onvoldoende heeft onderzocht hoeveel overlast het terras veroorzaakt. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook uitgebreid bij ons op de app en natuurlijk de website omroepflevoland.nl.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal een graad of 14 en er waait de meest matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt, de temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 5 en er waait nog altijd de meest matige noordoostenwind. Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft wederom droog. De wind waait meest matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag maximaal 15 graden. Vrijdag en zaterdag is het een stuk warmer met 17 en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen blijven droog en zijn er flinke zonnige perioden.
12: Dankjewel, dan de verkeersinformatie. Daarvoor kijken we even op de site van de ANWB. En daar zien we op dit moment geen vertragingen staan. En ook Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Heb je ze wel ergens gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we weer ver terug in de tijd. We gaan 50 jaar terug naar de top 40 van 1976.
1: Goedemorgen. Flevoland, Muziekland. Arnoud Plekket.

0: Shanna Spiro is dat, uit de nieuwe films Material Lover en daarvoor Cliff Richard en Dreaming.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1974. Toen gebeurden er verschillende zaken in Nederland. Oliecrisis, die begon in 1973 en had ook in 1974 nog invloed op de economie. Zorgde voor die beroemde autoloze zondagen dat we konden rolschaatsen op de snelwegen. Politiek gezien was het kabinet Den Uyl aan de macht, dat zich richtte op sociale hervormingen en herverdelingen van welvaart. Die Joop toch. Nederland kwalificeerde zich dat jaar voor het WK voetbal in Duitsland. We redden het weer niet, hè. Met de beroemde uitspraak zijn we er toch weer ingetuind. We werden tweede. In de cultuursector was er de opening van de Westergasfabriek in Amsterdam als cultureel centrum. Er werd het Rijksmuseum gerenoveerd. En ook werd het beleid rondom abortus en de positie van de vrouw in de maatschappij steeds vaker onderwerp van discussie. Dan de hitparade. Wat stond er eigenlijk allemaal in die hitparade? Nou, op 10 Gary Glitter naar Love You, Love Me Love. Die mogen we tegenwoordig ook niet meer draaien. Donny Osmond stond erin. Astrid Nijg met het beroemde Ik Doe Wat Ik Doe. Een paar tijdje geleden heeft ze dat bij ons nog live gezongen hier. Kleine Johanna van Henk Elsink. Met het orkest van Harry van Hoog stond er ook in. Schöne Smitje, nou, Zakadia, Demus Roesers. Maar ik neem je mee naar een heel andere plaats.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1974 met Albert West.

En ze lachten op het zand. Bezongen door David Bowie, de China Girl. En daarvoor Albert West uit de hitparade van 1974. Met Oh, Oh, I Love You Baby. Ja, wij gaan nog eventjes kijken naar de foto van Kiek. Er zijn toch wel een aantal mensen die zeggen, kan je hem nog even één keertje laten zien, want ik heb het toch nog niet gevonden. Nou, natuurlijk doen we dat eventjes. Je kan zo'n vraag stellen, bijvoorbeeld via onze app, komt rechtstreeks bij ons in de studio uit. Doe dat dan via 0320 28 50 50. Nou, we zien dus vandaag twee foto's van een grote oefening voor hulpdiensten in Zeewolde, waarbij de hulpverleners belaagd werden door rellende jongeren, maar het is allemaal niet echt. De jongeren die waren ingehuurd om dat te acteren natuurlijk ook. Maar het ging er soms flink heftig aan toe. De foto's zien we dus. Brandweerauto, huizen op de achtergrond. We zien nog een auto aan de rechterkant. We zien een jongere daar staan met een hemdje uit zijn broek. Maar dat is links en rechts ook al bij hetzelfde. Dus ik zie er nog niet zo heel erg veel verschil in. Misschien moet je een beetje uit gaan zoomen of wat dichter bij de televisie gaan zitten. Mocht je het dan gevonden hebben, geef het maar eventjes door. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Heb je dan ook nog een leuke plaat waarvan je zegt, hey, die draaien jullie niet zo vaak meer. Die wil ik nog weer een keertje horen. Of voor een bijzondere gelegenheid. Geef het ook even door, hè? 0320 28 50 50. Dit is de nieuwe van Jannes. Dans tot de morgen met mij.

Lekker overzichtelijk, dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland, dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

De heerlijke, lekkere, rustige, relaxte muziek. Ja, je kan er nog allerlei superlatieven aan toevoegen natuurlijk. Ook allerlei omstandigheden waarop je deze muziek zou kunnen draaien. Ik laat het geheel eventjes aan jou. Ik vind het in ieder geval lekkere muziek van het Franse bandje Imagination. En Just an Illusion. Die hele cd van hem stond lekker vol met dit soort technische relax muziek. En daarvoor de nieuwe single van Jannes en Dans tot de morgen met mij. De Herberg die gaat zometeen weer open. Die ga ik zo samen openen met Rob Brouwer. En we hebben straks ook Chanel bij ons te gast over school en opvoeding. Gaan we het hebben over rust en voeding tijdens de examens. Nou,

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan we altijd voor open.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Hendricks buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een steekpartij vannacht aan de Serviëstraat in Almere Poort zijn twee minderjarige jongeren gewond geraakt. Zijn met een traumahelikopter met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 12 man is tot vanmiddag 4 uur bezig met het opruimen van het bevrijdingsfestival in Almere. En de gemeente Almere moet beter onderzoek doen naar geluidsoverlast van het terras bij het Van der Valk Hotel.
6: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Hallo, hallo.
8: Hallo, hallo. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Het knopje van de mute moet uitstaan. Dan ben je te horen. Ja, je bent te horen weer. Ja,
10: hoe brouwer. Dat is mooi. Maar ik heb niks te melden eigenlijk. Oh. Geen files.
8: Zeg dat dan van tevoren, want het heeft niet hoeven te doen. Ook deze hoeven het allemaal. De herberg is open. Zometeen gaan we met Chanel praten over school en opvoeding. Hoe kan je nou als papa en mama, of misschien een oom en tante of opa en oma, de kids zo goed mogelijk begeleiden richting de examens? Dat hoor je zometeen.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
14: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, dat gebeurde een aantal keer daar in New York, hoor. Grote stroomstoringen. De Tramps maakten er een liedje over. And the nights, the lights went out, was in 65, 77.
1: Als je als overheid wil dat er meer geboren wordt, dan moet je het licht uit laten vallen.
0: Moet je gewoon stroom afsnijden.
1: Zo is het.
0: Is dat misschien een beetje die verkapte netcongestie, wat ze hier doen nu?
1: Ja.
0: Ze zeggen, nou pas maar op, we doen zo het licht eruit en dan zit jij met de gebakken peren. Komen die ooievaars allemaal langs.
1: Arnoud, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Rob. Even Bastiaan Boog even excuseren. Die ligt met zijn mond open op dit moment. Die had gisteren al heel erg last van kiespijn.
1: Ja.
0: Echt. Ontstoken kies en zo ook. Dus die heeft gisteren gebeld. En toen zei hij, ja, dan moet je gelijk open. Ja, dus
1: we hebben al geadviseerd, gewoon een gebitje.
0: Ja, nou ja, dat heeft hij ook wel, maar een slecht gebitje.
1: Dan gaat hij zo slissen.
0: Ja. Hopelijk doet hij het wel in dan. Dat hij niet ochtends hier komt en denkt, ik ben iets vergeten, maar ik weet niet wat.
1: Of dat je hier zo'n glas op tafel ziet staan.
0: Oh, dat is echt, kan je het even aangeven. Ja. Dat je dan ziet wat hij de avond ervoor gegeten. Nou, laten we allemaal niet zulke grens erover maken ook. Zometeen Chanel Yassin, dan gaan we het hebben over de examens. Hoe kan je als opa, oma, vader, moeder, tante, oom, of misschien als broer en zus nou eventjes wel, de kinderen thuis zo goed mogelijk begeleiden. Waar zit hem dat nou in? Zometeen alle antwoorden dan.

0: 20.000 mensen die zongen mee toen die bij 538 Koningsdag er was. Justin de Wild. Het gaat hartstikke goed met deze plaat. En iedereen die begint mee te zingen met Cheerio.
1: Dan is het tijd voor onderwijs en opvoeding. De examens komen eraan. We gaan erover praten met de opvoedkundige Chanel Yassine.
2: Yes,
1: Chanel,
2: goeiedag.
0: Goedemorgen.
1: Je hebt ook kinderen. Zitten ze ook al in de examenleeftijd?
2: Ik heb zelf geen kinderen. Ik werk wel binnen het onderwijs. Met kinderen inderdaad. Dus op het mbo. En nu merk je ook wel heel veel intakegesprekken van de studenten die natuurlijk van het vmbo afkomen. Of het voortgezet onderwijs. Dat de stress aardig hoog ligt.
0: Ja, merk je wat van die spanning?
2: Ja, jawel. Ja, toch wel echt van, hoe moet je beginnen? Waar begin ik überhaupt mee? Ook uitstelgedrag. Studenten die bijvoorbeeld al eerder gezakt zijn, die natuurlijk ook wel stress krijgen voor de vakken waar ze eerder al voor gezakt zijn.
0: Ja, gaat het nu wel lukken?
2: Nu weer opnieuw. Ja, lukt het nu wel. Ja, dus dat zijn wel thema's die nu heel erg spelen.
0: Oké, maar we gaan het eventjes in eerste instantie hebben over thuis. Hoe kan je als papa, mama, broer, zus misschien ook wel, of oom, tante, kan je helpen om die stress misschien een beetje te verlagen?
2: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Dus ook je kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig? De ene jongere vindt het juist fijn om de ouder naast zich te hebben. Om echt met zich mee te kijken.
0: Of gehoord
2: te worden bijvoorbeeld. Ja. Een ander heeft zoiets van, laat mij liever met rust. Geef mij wat emotionele support.
0: Mm-hmm.
2: Dus er zit best wel een verschil in wat het kind nodig heeft. Dus echt wel inchecken op de behoeften.
1: Want hoe deden wij dat dan? Ik kan me nog herinneren, ik ging 's nachts van 1 tot 4 of zo.
2: Mm-hmm.
1: En dan zat het er nog vers in.
2: Ja.
0: Is dat inderdaad handig of niet?
2: Dat vraag ik me ook af.
0: Hij zit hier
2: rust, regelmatig en reinheid.
0: Het is heel goed afgelopen.
2: Je hebt de studie hopelijk wel afgerond.
1: Ja.
2: Kijk, het is gelukt.
0: Nou, de vraag ging van studie naar studio.
2: Voor de ene werkt het wel wat makkelijker natuurlijk. De ene die leert bijvoorbeeld 's avonds makkelijker. De ene 's ochtends. Maar wat daarin belangrijk is, ook genoeg rust. Dus ook genoeg slapen. Beweging is daarin ook heel belangrijk. En ook als je kijkt naar thuis, hoe zorg je ervoor voor een rustige omgeving voor je kind? Bijvoorbeeld een rustige studeerkamer klaarmaken. Zorg dat er misschien planningen zijn dat de andere kinderen bijvoorbeeld wat anders gaan doen. Waardoor je kind ook rustig thuis kan gaan studeren in alle rust.
0: Rust in huis ook.
2: Rust in huis, ja.
0: En er komt ook nog een stukje voeding misschien om de hoek kijken.
2: Ja, zeker. Want als je denkt aan snelle suikers, dan heb je de hoge pieken natuurlijk. Want ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld in de nacht gaat studeren, als ik het op mezelf betrek, dan was het een energiedrankje of wat chocolaatjes, wat dingetjes. Dus je hebt die snelle suikerboost, wat dan dus ook weer zakt. Dus qua energie, dat blijf je niet lang vasthouden. Dus daarin ook, studentenhaver zou een mooie alternatief kunnen zijn.
0: Toepasselijk.
2: Ja. Bijvoorbeeld lekker een eitje 's ochtends voorbereiden of maken voor je kind. Dat ze dat, goed ontbijt, stevig ontbijt. Dus dat is wel belangrijk.
0: En genoeg drinken.
2: Ja, zeker. Genoeg
0: ook
2: water.
0: Tijdens de examens. Ja. Zorg dat je een fles water bij je hebt.
2: Zeker.
1: Wij kregen altijd iets te drinken tijdens het examen. Dan kan
0: langs. Anders komt er weer zo'n fles en dan kan je van alles op en inschrijven.
2: Ik weet alleen niet hoe dat nu is. Ja, dat mag nu niet meer, hè? Die labels inderdaad. Dus dat is ook allemaal verboden.
0: Oh. Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ze worden slim natuurlijk ook.
2: Ja. Dat je bijvoorbeeld een energie of een vitamine watertje, dan hebben ze de label bijvoorbeeld herschreven.
0: Aan de binnenkant van het label kan je door de fles heen kijken wat je moest onthouden ook weer.
2: Ja, of stiekem op je arm. Weet je.
0: Dan laten we nou geen slapende honden wakker maken. Want anders iemand van, ik had het perfect.
2: Dit zijn niet de tips.
0: Nee. Is het eigenlijk ook zo van, weten is gewoon weten. Dat als ze 2 of 3 dagen van tevoren zeggen van, ik weet het. Moet je dan nog weer gaan herhalen en toch weer als ouders gaan. Weet je het zeker?
2: Ik denk dat je daar wel van uit mag gaan als je kind zegt van, joh, ik heb dit onder de knie en dit voelt prettig aan. Ik zou meer focussen op,

0: Wat vind je wat lastiger? En ik denk dat daarin ook belangrijk is, wat zijn de succesmomenten binnen school, waar ben je heel goed in, om daar ook de focus op te leggen. Want als je constant eigenlijk de focus hebt op wat lukt niet, wat vind ik moeilijk, dat kan ook stressreacties gaan veroorzaken. Dus ook wel de succesmomenten eruit halen, hoe klein ze ook zijn.
1: Maar hoe dan ook, op een gegeven moment komt toch de dag waarvan je wist dat die zou gaan komen. Ja. De eerste dag van het examen.
0: Ja.
1: Als je nou zo zenuwachtig bent, zijn daar dan nog dingetjes voor? Moet je ze een beetje misschien homeopathische kalmeringsmiddelen geven of zo?
0: Ja, voor de een zou dat wel lukken. Ik weet niet zelf heel goed hoe dat heet. Van die stressverminderende tabletjes natuurlijk ook met autorijden en zo voor de examens.
1: Ja, goed maar.
0: Maar of dat zou ik niet zo heel snel aanraden. Ik denk, nou ja, van tevoren goed voorbereiden. Even goed inchecken. Nou, heb je alles al voorbereid wat je moest doen voor vandaag? Hoe zit je in je planning?
1: Weet je zeker dat je vandaag voor aardrijkskunde moet?
0: Ja, hoe voel je je eigenlijk over? Ja, ik denk dat het belangrijkste is om dat gewoon van tevoren al te gaan doen. Dus echt de weken daar naartoe. Dat je daar in de stress ook wel minder aanwezig zal hebben, hoop ik.
2: Nu kan het natuurlijk zijn dat ze dan terugkomen van het eerste examen en ze hebben het helemaal verprutst of zo. Hoe ga je daar dan weer mee om? Want ze moeten nog meer examen doen.
0: Ja, opvangen. Je kan er helaas niet zo heel veel aan veranderen. En binnen een dag zal je ook niet al het stof weer tot je nemen. Ook daarin weer kijken, nou ja, wat is wel goed gegaan. Het proces daarin aanmerken. Dus niet kijken naar wat is het resultaat. Maar ja, hoeveel werk heb je erin gestoken? Hoeveel moeite heb je ervoor gedaan? Dat je daar ook wat meer de focus op hebt.
1: Als je zeker weet dat je er alles aan hebt gedaan.
0: Ja, meer dan je best kan je op een gegeven moment niet doen.
1: Het kan soms ook door de examenstress kan het juist ook zijn. Dat je echt een blackout krijgt.
0: Nou ja, dat je bijvoorbeeld ook, de ene student zou bijvoorbeeld ook misschien met faalangst te maken hebben. Nou ja, als je het stukje perfectionisme hebt. Dus daar zijn, per student is dat toch wel verschillend.
1: Neem de tijd ook gewoon voor het examen.
0: Zeker.
1: Je hebt meestal genoeg tijd. Ja.
2: Dus even alles op een rijtje. Structuur.
0: Ja.
1: Rust.
2: Rust.
1: Voeding.
2: Voeding.
1: Ja.
2: Motiveren.
0: Ja, motiveren.
1: Gewoon dus positieve support.
0: Ja, niet een perfecte begeleider willen zijn, het echt perfect willen doen, maar echt ondersteunen daarin zijn. En echt inchecken, wat heeft mijn kind nodig.
1: Ja. Weet je zelf nog het examen?
0: Ja, zeker
1: weten. En hoe
0: was
1: het voor jou?
0: Poeh, ik moet zeggen, ik was heel blij dat ik wiskunde kon laten vallen, want daar ben ik echt super slecht in. Dus dat was voor mij dat ik dacht, oh, fijn.
1: Ja.
0: Maar biologie, daar had ik echt heel veel stress over. En toen dacht ik ook, nou ja, I'm gonna do it. Ik doe het maar en ik zie het wel. Ja,
1: het is goed gekomen? Nou, hartstikke goed ook. Hopelijk gaat iedereen dat
2: alsnog gefeliciteerd.
0: Zeker weten. Ja. Dankjewel.
1: Chanel, Yassin, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Yes, jullie ook.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, bo.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Bij een steekpartij vannacht aan de Serviestraat in Almere Poort zijn 2 minderjarige jongeren gewond geraakt, bevestigt de politie. De slachtoffers van 18 en 16 zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond er rond 2 uur vannacht een vechtpartij waarbij messen zijn getrokken. Hulpdiensten, waaronder 2 traumahelikopters, rukten massaal uit voor het steekincident. Het is niet bekend hoe het nu met de gewonden gaat. 12 personen zijn tot vanmiddag 4 uur bezig met het opruimen van het bevrijdingsfestival in Almere. Voorzitter Paul van Sprundel helpt ook mee. Paul van Sprundel.
14: Ja, dat is flink aanpoot. Maar het is echt een team wat heel erg in elkaar ingewerkt is. En een geoliede machine, moet ik zeggen.
13: Een geoliede machine. Het was gisteravond en gistermiddag lekker druk op het bevrijdingsfestival. En de gemeente Almere moet beter onderzoek doen naar geluidsoverlast van het terras bij het Van der Valk Hotel. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Een omwonende spande de zaak aan. De rechter vindt dat de burgemeester onvoldoende heeft onderzocht hoeveel overlast het terras veroorzaakt. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het uitgebreide nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
15: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal 1 graad of 14 en er waait de meest matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 1 graad of 5 en er waait nog altijd de meest matige noordoostenwind. Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft wederom droog. De wind waait meest matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag maximaal 15 graden. Vrijdag en zaterdag is het een stuk warmer met 17 en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen blijven droog en zijn er flinke zonnige perioden.
16: Ja, het was gisteren al rustig op de weg, maar vandaag lijkt het ook wel alsof niemand nog naar het werk gaat of anders aan het doen is. De ANWB heeft op dit ogenblik geen vertragingen en er zijn ook geen flitsmeldingen.
13: Maar wat we wel gaan doen is zometeen mooie prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Cradle Shark, hier was dat. En A Good Heart. 6:30 is het geworden. Het is tijd om een spelletje te gaan spelen.
1: En daarvoor gaan we praten met Derkien Gerding uit Emmeloord. Derkien, welkom in deze uitzending.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Derkien. Ik ken wel Herman Berkien, dat is een achternaam. Maar Derkien als voornaam heb ik nog nooit gehoord. Vertel ons eens iets meer over het ontstaan van je voornaam. Weet je dat?
2: Ik denk van mijn oma.
0: En waar komt het
2: ook van? Derkien.
0: Maar komt het daar een bepaalde streek?
2: Ja, Drenthe.
0: Drenthe? Oh.
2: Ja.
0: Uit de tijd van de Hunebedden nog?
2: Ik denk het wel. Ja. Dat weet ik niet.
0: Kom je zelf ook uit Drenthe of niet?
2: Nee, ik kom van 10 gemeenten.
0: Oh, oké. Okay. Maar voorouders die kwamen uit Drenthe?
2: Ja. Nou ja. Voorouders kwamen uit,
0: Je hebt er zelf ook niks meer mee of zo?
2: Waarmee?
0: Nee.
1: Oké, okay. Hey Derkien, heb je gisteren nog een leuke vrije dag gehad? Of heb je altijd al vrije dagen?
2: Ik heb tegenwoordig altijd al vrije dagen. Oh. Ik ben vervroegd eruit met 64.
1: Een van de laatste?
2: Dat weet ik niet.
1: Die zou vroeg eruit mogen.
2: het was een keuze.
1: Ja. En wat doe je met je tijd?
2: Oh, van alles. Ik kom tijd tekort.
0: Ja?
2: Handwerken, vrijwilligerswerk.
0: Oh, wat voor vrijwilligerswerk doe je?
2: Breiklubje met een aantal mensen.
0: En waar? Dat is in Emmeloord?
2: Ja, in Emmeloord.
1: En ben je alweer bezig voor de winter?
2: Nee, nog niet. Nee. We hebben straks even zomerstop.
0: Ik hoor wel dat breien is weer populairder dan ooit, hè?
2: Ik geloof het wel,
0: ja. Ja, breien, haken.
2: Steeds meer.
0: Ja. Ik moet zelfs zeggen.
2: Bij ons in de kantine waren er meisjes die met haken of breien. Van school was dat dan.
0: Ja.
2: Want daar had ik gewerkt. Die waren nog aan het breien.
0: Ja.
1: En misschien in de familie ook wat jonge mensen die ook aan het breien zijn.
2: Ja, niet echt. Ik krijg ze nog niet zo ver.
0: Nog niet. Wacht maar af. Nee. Wacht maar af. Het begint echt een soort van revival. Een herleving van het breien begint er te komen.
2: Ja,
0: heb je straks nog meer werk, hè, Derkien? Je hebt meegedaan met ons spelletje. Je hebt gekeken naar die twee foto's. Jij denkt iets gezien te hebben wat anders is. Wat is dat?
2: Ja, dat is die paal. Daar staat een bord in. En de pijl die daaronder zit.
0: Ach.
2: In dat bord.
0: Ja.
2: Al bij de verkeerde kant. Of één de linksom en de andere rechtsom.
0: Ja, we weten niet wat de goede kant is.
1: Wacht even, we zien een foto van een brandweer, zie ik, zei Wolde.
0: Ja, en dan rechts die paal daar, lantaarnpaal is dat.
1: Er staat een paal naast.
0: Wat is dat nou voor een bordje dan?
1: Ik laat even de oplossing ook zien.
0: Dat is ook wel goed, maar ik ben heel benieuwd wat dat voor soort paal dan is.
1: Nee, dat komt niet. Het lijkt wel een heipaal.
0: Blauw met iets groens en dan een gele streep er doorheen of zo?
2: Ja, zoiets.
0: Ja.
2: En dan een pijl eronder, maar wat dat is.
0: Mocht iemand weten wat dat voor een bordje is, dan wil ik heel graag weten wat het is. Dan kan je ook even doorappen 0320-285050.
1: En dan moet je wel die foto natuurlijk bekijken. En dat kan op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Ja,
0: elke nacht om 12 uur dan staat hij er live op. En er zijn mensen die zitten om 1 seconde, hè, Hattie, zitten ze al gelijk te kijken naar die foto.
1: Maar je had het dus goed.
2: Ja.
1: En dat betekent dat je aan het rad mag draaien. Tenminste, ik ga voor je aan het rad draaien, als je het leuk vindt.
2: Ja, leuk.
1: Het Rad van Fortuin. Er zit van alles op. Ook breiwerkjes. Nee, wel een washandje.
0: Sokken.
1: Sokken?
0: Ja, maar die zijn gewoon machinaal gemaakt.
1: Die komen uit het oosten.
0: Het zijn wel goede katoenen. Dus ze helpen tegen zweetvoeten.
2: Ja.
1: Dan ga ik ze toch eens aantrekken.
0: Ik zou er 2 aan doen. Goed.
1: Moet ik een harde of een zachte sweep geven? Zeg het maar.
2: Doe maar een flinke sweep.
1: Een flinke sweep. Nou, die gaat hij, hoor. Het rad draait. Waar ga je mee vandoor? Ga je lekker een bedrag winnen?
0: Ja, dat kan ook nog.
1: Te gaan shoppen.
0: Een bedrag netto op je rekening. Dat kan zomaar, Derkien. Eens even kijken. Hij is nu uitgekomen.
1: Of wordt het een gastendoekje? Dat is geloof ik de kleinste prijs die erop zit, hè?
2: Nou, het zal ook eens niet gebeuren.
0: Ja, maar wie het kleine niet eert, hè, Derkien?
2: Daarom.
1: Nou, ben jij een zoete kou?
2: Niet zo erg, nee. Eigenlijk meer... Hattig.
1: Maar ik denk op de breiklub dat er wel diverse lieden zijn die...
2: Oh ja, zeker wel.
1: Je krijgt een heerlijke kiekreep toegestuurd.
2: Oh.
1: Van melkchocolade, lekker bij de thee of bij de koffie. Heerlijk.
0: Ja.
2: Helemaal fijn. Hartstikke mooi.
1: Die gaan we naar je opsturen. We vonden het hartstikke leuk dat je hebt meegedaan.
2: Dankjewel, ik ook.
1: En tot de volgende keer.
0: We bellen nog even voor het adres, hoor, Derkien. Dus dat komt allemaal goed. Ja?
1: Dag.
0: Oké. Okay. Doei, Derkien. Fijne dag. Hey.

0: Terwijl de geur van verse koffie bij ons door de studio heen walmt, gaat onze producer Raoul. Tof gedaan, Raoul.
1: Heel goed gedaan. Heel fijn. Flevoland mok ook.
0: Heerlijk ook. Ja, jij wel. Ik heb mijn eigen mok gekregen van mijn kindertijd.
1: Mijn favoriete?
0: Mijn favorite kid gave me this mug. Ja, dan mag je zelf uitmaken welke van de 16 het is. Straks naar
1: ben je katholiek?
0: Ja, ik ben Rooms-Katholiek, dat wel, ja.
1: Ja, nou,
0: dat
1: heb je toch.
0: Communie gedaan ook, het vormsel ook nog gedaan en zo. Maar kom er nooit meer.
1: Nee.
0: Niet meer. Straks na 12 uur het nieuws. En we hebben na 1 uur hebben we ook nieuws. Een primeur, mogen we eigenlijk wel zeggen. Is het helemaal rond, Raoul? Ja? Ja, oké. Okay.
1: We hebben de nieuwe single van...
0: Luca Ferron.
1: Ja.
0: En die schijnt echt helemaal te gek te zijn. Zijn huidige single, die er net uit heeft... die schijnt ook alweer hartstikke viraal te gaan.
1: We hebben trouwens nog meer, want het is vandaag een speciale dag. Het is namelijk de dag tegen de... Wat was het ook weer?
0: Zinloos geweld, want het is vandaag ook de dag... dat Pim Fortuyn werd vermoord, volgens mij, toch?
1: Nee, ja, ook. Maar het is ook de dag van de tegen dieet.
0: De dag tegen...
1: Anti-dieetdag.
0: Nou, daar zijn we al wat mee begonnen, volgens mij. Dus, daar ben ik al weken mee bezig.
1: Onze Raoul gaat straks ook nog eventjes kijken... of hij de meest vette hap ergens kan scoren.
0: Oeh, lekker. Misschien kunnen we hem ook enigszins een bitje sturen of zo. Lekker kalskoekjes.
1: Met uitjes.
0: Ja, dat wel.

0: Dit is Flevoland.
1: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of dat echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een steekpartij vannacht aan de Serviestraat in Omerepoort zijn twee minderjarige jongeren gewond geraakt. Ze zijn nog tot vanmiddag 4 uur bezig met het opruimen van het bevrijdingsfestival in Almere. En de gemeente Almere moet beter onderzoek doen naar de geluidsoverlast van het terras bij het Van der Valk Hotel.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken. Vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie, nog steeds rustig in en rond Flevoland. Geen files en ook geen flitsers.
8: SV Lelystad uit Lelystad die gaat stadsgenoot Unicum sportief een handje helpen. Hoe ze dat doen, dat hoor je en zie je zometeen.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
25: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
26: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
27: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Daar is ze weer, de vrouw met de prachtige stem. En ze ziet er ook nog wel leuk uit. Emily Sandé en Next to Me.
1: 11:58 is het helemaal weer geworden. Tijd voor het nieuws. SV Lelystad 67 gaat stadgenoot SV Unicum Lelystad sportief een handje helpen. De club leent in de aanloop naar de beslissende fase van het seizoen trainer Steve van Abele uit aan SV Unicum. Steve hebben we op dit moment bij ons aan de lijn in de uitzending om te vertellen over deze tijdelijke transfer. Steve, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk op dit idee gekomen?
2: Het contact speelde al langer. Vorig jaar ben ik onderdeel geweest van de staf van VV Unicum. De overstap gemaakt naar SV Lelystad. Het contact altijd warm gehouden. In de winterstop was er in eerste instantie sprake voor volgend seizoen. Bij het huidige ontslag van de hoofdtrainer is mij gevraagd om het over te nemen.
1: Ja. Dus je weet eigenlijk wel waar je instapt, hè?
2: Zeker, zeker. Ja. Een kind van de club. Vanaf mijn 5e jaar al bij VV Unicum actief. Dus nu 29 jaar. Dus ik weet zeker waar ik instap.
1: Ja, is het ook een beetje van... Het gaat me eigenlijk wel een beetje aan het hart dat het niet zo goed gaat. Dus ik ga het toch wel een beetje helpen.
2: Daar heeft het met name mee te maken gehad. Unicum is mijn club. Dus vandaar puur uit clubliefde dat ik de club graag wil helpen om erin te blijven. En ja. In ieder geval na competitie te ontlopen.
1: Ja. Maar ja, je eigen team zal ook zeggen van... hallo, je bent onze trainer nu. Gaat dit nou niet ten koste van je eigen team?
2: Deels natuurlijk wel, hè, want je zit tegen het einde van het seizoen aan. Maar alles is in goede harmonie en goed overleg is dat gegaan. Ik ben heel transparant en eerlijk geweest over de communicatie. De clubs hebben onderling met elkaar gesproken. En daar is gisteren uitgekomen dat SVO mij vrij af wil geven... Om naar Unicum toe te gaan.
1: Ja, ze hoeven niet tegen elkaar te spelen, toch? Hè?
2: Nee. Het klasseverschil is behoorlijk groot. SV Lelystad nu momenteel spelend in de 4e klasse. Ja. Weliswaar met nog 2 wedstrijden. Met nog een kans op na competitie voor promotie. Ze hoeven niet tegen elkaar te spelen, nee.
1: Heb je nog wel genoeg binding dan eigenlijk ook bij Unicum? Ik bedoel, weet je wat voor werk er aan de winkel is?
2: Zeker. Ik heb de groep vorig jaar van dichtbij meegemaakt. Er zijn een aantal nieuwe spelers gekomen, maar die kon ik ook al vanuit Lelystad. Dus ik ken alle jongens, ook vanuit de jeugd. Dus ik weet waar ik instap en waarmee ik te maken krijg.
1: Ja. Heb je vertrouwen erin dat ze zich kunnen handhaven? Ja, dat moet wel, anders stap je er niet in natuurlijk.
2: Zeker weten. En daar heb ik nooit over getwijfeld. Absoluut niet. Dus we gaan er gewoon voor met z'n allen.
1: Ben je ook niet bang dat als je nu 1 keer terug bij Unicum bent... dat je denkt van, oh, dit is eigenlijk toch misschien stiekem wel leuker. Misschien hè, moeten we toch nog weer eens even over iets anders gaan praten?
2: Dat zal altijd mooi zijn. Die ambities zijn...

0: gaat zijn, dat, ja, dat moeten we nog met elkaar bespreekbaar maken.
1: Vooralsnog blijft, er nu even bij één keer.
0: Vooralsnog blijft het nu voor de laatste drie wedstrijden van het seizoen. Ja. En hopelijk blijven het de drie, hè, want dat betekent dat we na competitie ontlopen. En dan kijken we richting volgend jaar verder.
1: Nou, het is een van de weinige keren dat ik, tegen een trainer kan zeggen: succes met allebei de teams.
0: Nee. Ik ga voor nu in principe de focus op Unicum houden. En SV Lelystad wordt onder leiding van Andy de Wit afgemaakt. Mijn assistent bij Lelystad. Ja. Maar ik zal wel betrokken blijven op de achtergrond. Om het in ieder geval gewoon goed en netjes af te sluiten.
1: Goed. Ja. Nou, toch dan succes ermee, Steve van der Beelen. Dankjewel.
0: Ja. Dankjewel, fijne dag.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: En de Grammar, samen met Max en The Thing I Love.
1: Tijd voor het weerbericht. Vandaag met niemand minder dan Rico Schreuder. Rico, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het buiten? Ik vond het frisjes net eventjes.
2: Ja, het is een fris windje wat er staat. Het is een noordoostelijke wind. Matig is die. Die voert wat frisse lucht aan. Het is op dit moment zo'n 12, 13 graden. Komt vanmiddag nog wel iets bij. We komen uit op maximaal 14 graden. Er zijn vrij veel wolkenvelden. Maar zo nu en dan schijnt ook het zonnetje. En het blijft vanmiddag verder droog. Dus het is verder wel best een redelijk weer vandaag.
0: Oké. Hoe gaat die wind zich houden vandaag de rest van de dag?
2: Ja, de rest van de dag blijft hij uit het noordoosten waaien, meest matig van kracht. Dus er zal niet zo gek veel in veranderen. Ook vanavond een meest matige noordoostelijke wind. Af en toe breekt de zon nog even door. En de temperatuur die daalt naar een graad of 11. En komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Nog steeds een meest matige noordoostelijke wind. En dan koelt het af naar een graad of 5. Dus het is wel behoorlijk frisjes komende nacht.
1: En dan gaat het nog een beetje omhoog, die temperatuur. Krijgen we weer de lente terug?
2: Ja, we krijgen zeker de lente weer terug. Het is weliswaar tijdelijk. Morgen begint het al. Flinke zonnige periode morgen overal.

0: Maximaal 15 graden, want we hebben nog te maken met een noordelijke wind. Morgen ook meest matig van kracht. En de dagen daarna, ja, dan draait de wind naar het oosten tot zuidoosten. Dat betekent vrijdag al maximaal 18 graden en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen geregeld zonneschijn en het blijft ook droog. Maar zondag dan krijgen we later op de dag weer met regen en onweersbuien te maken. Het is dan nog steeds warm met 20 graden. En na het weekend, ja, dan zijn we weer terug bij af. Want we gaan echt weer flink naar beneden met de temperatuur. En ook wordt het dan behoorlijk wisselvallig.
1: En is het in de rest van Europa hetzelfde een beetje? Of is het wel in het zuiden lekker warm?
0: Ja, het is in het zuiden is het inderdaad lekker warm. Ik zal even kijken. Spanje op dit moment behoorlijk zonnig.
2: Half Italië heb ik gehoord. Hè? Daar schijnt toch...
0: Ja, noorden van Italië is momenteel wel wisselvallig. Maar verder in Griekenland en Turkije is het ook weer prachtig weer.
2: Waar ga je heen, Rob?
1: Ik begin in Noord-Italië.
2: Ja, nou dan neem de skis maar vast mee.
0: Regen en onweersbuien op dit moment.
2: Hey. Maar de 2 weken voor Nederland hier. Want ik zie die wind wel weer naar het zuidwesten gaan.
0: Ja, die wind gaat weliswaar naar het zuidwesten, maar die voert ook echt onstabiele lucht aan. Dat betekent dat we dagelijks te maken gaan krijgen met enkele buien of een regengebied wat overtrekt. De temperatuur is ook wel behoorlijk laag voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het half mei een graad of 18. Nou, daar gaan we volgende week zeker niet aankomen. We beginnen met 16 graden, later in de week is het zelfs maar 14, 15 graden. Dus het wordt echt een behoorlijk koele periode volgende week.
2: En daarna komt er ook nog helemaal niks moois meer aan?
0: Nee, het ziet er voorlopig niet naar uit dat het na hemelvaartsdag en het lange hemelvaartsweekend volgende week. Ja, ziet er ook wel behoorlijk wisselvallig uit. En ook richting Pinkster is nog niet echt dat je zegt van goh, de zomer gaat beginnen.
1: Gaan we weer langzaam naar de kerst?
2: Ja, het wordt een natte kerst ook dit jaar weer.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Rico, dankjewel en een fijne dag.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ik vind het altijd leuk als er bepaalde documentaires of bepaalde filmpjes zijn over uitleg van een bepaalde plaat.
1: Mm-hmm.
0: Zoals toen heeft hij die gozer die heel Thriller van Michael Jackson heeft geproduceerd.
1: Ja, die
0: heeft hem uitgelegd hoe hij alle geluidjes heeft gemaakt bij elkaar. Van wat er allemaal aan geluidjes zit. Mm-hmm. Dat hebben ze ook een keer bij Toto gedaan. Die drums hier, dat zijn eigenlijk twee verschillende soortjes door elkaar heen. Twee shuffeltjes door elkaar heen.
1: Ook met Africa is ook heel bijzonder. Want er zit een bepaald iets in qua drum. Waardoor het een hit is geworden.
0: Ja, dan maakt het stuwend. Het is niet gewoon een quickstepje geworden van een 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Maar het is echt, het zit complexer in elkaar. Heel veel drummers die hebben zich hier al wel een beetje stuk geslagen.
1: Ik heb het ook geprobeerd, maar nee.
0: Ook niet gelukt, hè?
1: Nou, ook niet gelukt. Het nieuws van buiten de provincie. Ja. In Portugal zijn nog eens 15 agenten opgepakt in een zaak over marteling van arrestanten. Dat zou gebeurd zijn op een politiebureau in Lissabon. De slachtoffers waren bijvoorbeeld daklozen, drugsverslaafden en illegale migranten. Onze NOS-correspondent Miral de Bruyne vertelt wat hier waarschijnlijk achter zit.
2: Nou ja, wat duidelijk wordt is dat de motieven toch wel racistisch en xenofoob zijn. Dus je kan je voorstellen dat zo'n zaak toch best wel veel losmaakt. Het is wel groot nieuws in Portugal. En wat duidelijk is dat het Openbaar Ministerie ook met wat die 15 die nu zijn opgepakt, het toch wel heel serieus neemt en dat het toch wel een staartje gaat krijgen.
1: Er zitten in totaal 25 mensen vast.
0: Dan gaan we naar voetbal. Vanavond wordt uitgemaakt wie er nog meer een plekje krijgt in de finale van de Champions League. Bayern München of Paris Saint-Germain. Bayern die moet de nederlaag uit de eerste halve finale zien goed te maken, zegt commentator Jan Kees van der Kun.
3: Natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen, een bindend kijk- en of luisteradvies, want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
0: Ja, vorige week riep sportcommentator Wietse van der Grote al, dit is de mooiste wedstrijd aller tijden. Nou, dat kan het vanavond ook wel weer worden, denk ik hoor.
1: Spannend.
0: Ja, ik ga zeker kijken. Het begint om 9 uur. Winnaar speelt in de finale tegen Arsenal, dat het gisteravond won van Atletico Madrid.
1: Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd. Momenteel leven er ruim 7000 kinderen in de noodopvanglocaties. Dat komt volgens kinderrechtenorganisaties door het overheidsbeleid.
4: Nou, door de jaren heen heeft de Nederlandse overheid structurele opvanglocaties afgebouwd. En daardoor komen kinderen nu in deze noodopvang te zitten. En noodopvang, het woord zegt het al, is eigenlijk tijdelijk. Hè? Het is net zoals ergens een brand is in een buurt, dan komen mensen even in een sporthal te slapen. Maar deze kinderen slapen nu al jaren in een sporthal of op asielboten of in hotels.
1: Ja, en ook gaan kinderen soms langere tijd niet naar school.
0: Twee vriendinnen uit Breda, die hebben er een bijzondere trip op zitten. Ze gingen van Bilbao in Spanje naar Nederland op skilers. Ze legden per dag zo'n 60 kilometer af en waren 20 dagen onderweg.
5: We zijn gewoon Ruby en Sascha, we zijn geen topsporters, we zijn geen influencers. Gewoon twee wieltjes op wieltjes.
6: Het was echt de allervetste vakantie die ik ooit heb gehad, denk ik. We hadden het net met elkaar erover, hebben geen moment gedacht van we moeten nog 800 kilometer. We waren gewoon aan het skileren en we deden gewoon ons ding en opeens waren we eigenlijk al boven Parijs.
1: Ja, ik vraag me af, berg af gaat wel lekker, denk ik.
0: Ja.
1: Berg op met skilers.
0: Dat wordt wat moeilijker.
1: Dat vind ik lopend ook wel vervelend.
0: Ja, maar net als met wielrennen, weet je wel. Die berg af, dat gaat nog wel.
1: Ja.
0: Maar erop ook. De wieltjes op wieltjes, zoals ze zichzelf noemen. Er waren wel wat obstakels, zoals slangen die over de weg kropen.
1: Auw.
0: Ik weet niet waar ze waren, maar honden die achter ze aan renden. De twee die denken al voorzichtig na.
1: Geen wolven?
0: Nee, honden. Ze denken al na over een volgende reis. Misschien naar Zweden of Noorwegen.
1: Nou.
0: Ja. We hadden nog iets over Breda, toch?
1: Hadden we nog iets over Breda? Ja, we hadden zeker wat over Breda. Sorry, ik ben al aan het slapen. Vandaag gaat het eerste volledige rookvrije stadspark van Nederland open. Wat moet ik nou met mijn sigaren? Het Ceiling Park in Breda.
0: Ongezond.
1: Er staan borden waarop staat dat je geen peuk mag opsteken. Maar dat had deze meneer even gewist.
7: Ik ben net wakker.
8: En u heeft waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
7: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
8: Dit is een rookvrij park.
7: Echt waar?
8: Oh. En u loopt met een sigaret.
7: Ik zal het gelijk uitmaken.
8: Ja, nou, want daar staat de wethouder. Die zal er niet blij mee zijn. Maar u dacht, het is wel een fijne plek om even een sigaretje op te steken.
7: Nou ja, als ik net wakker word. Ja, maar ik vind het niet erg als ik het niet meer hoef te doen. Nee. Niet meer moet doen.
1: Nou, ik ga je vertellen, bij mij bij de sportschool voor staan ook van die niet-rookborden, maar daar zit ook iedereen te roken. Bij het ziekenhuis zie ik ook nog steeds mensen gewoon buiten roken.
0: Ja, ik vind het toch een vreemd gezicht. Dit is Adele en Skyfall.

0: verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Bij een steekpartij vannacht aan de Serviestraat in Almerepoort zijn twee minderjarige jongeren gewond geraakt. Dat bevestigt de politie. De slachtoffers van 18 en 16 zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond er iets voor 2 uur vannacht een vechtpartij waarbij messen zijn getrokken. Hulpdiensten, waaronder 2 traumahelikopters, rukten massaal uit voor het steekincident. Het is niet bekend hoe het nu met de gewonden gaat.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. De vader zegt dat hij nooit iets van zijn zoon heeft gekregen. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten in de LHBTI-gemeenschap. Het onderzoek richt zich op 36 verdachten.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar zo nu en dan breekt ook de zon door. Er waait een meest matige noordoostelijke wind en het is een graad of 14. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 5. De noordoostenwind die blijft meest matig doorwaaien. Morgen waait de wind uit het noorden, is meest matig van kracht en het wordt morgen maximaal 15 graden. De zon zou volop schijnen en het blijft morgen droog. Ook vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. En met 18 graden op vrijdag en 21 graden op zaterdag is het duidelijk wat warmer.
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: Zo heet de wegdroom muziek.
1: Roch Voisin.
0: Ja, uit Canada.
1: Hij heeft nooit meer wat gehad, hè?
0: Geen hit. Ja. Hij trainde wel steeds op, hoor, met On the Outside. En daarvoor de polderplaat van deze week is van René Vroger samen met Waylon. Hoe de liefde gaat, 12:15.
1: Zometeen hebben we echt een hit.
0: Ja.
1: Krijgen we.
0: Nu al.
1: En nu is het nu al een hit.
0: Terwijl de plaat nog niet eens uit is.
1: Nee.
0: Ja, Bombini, leuke teksten zitten erin.
1: Ja, en, pittige teksten.
0: Ja, pittige teksten, gure dus teksten, zoals hij zelf zegt.
1: Kinderen in de buurt, eventjes de radio, eventjes wat zacht.
0: Ja, maar de kinderen zeggen dit allemaal. Dit
1: ja, is dat zo?
0: Daardoor is het ook een hit. Hij gaat nu al helemaal viraal op TikTok, alle streamings.
1: Het wordt ondeugende radio zometeen.
0: En hij komt vrijdag pas uit, maar we gaan hem zometeen hier al live horen. De nieuwe single van Luca Ferron.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, of dat echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat, hoor.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Kankerkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
10: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Bij een steekpartij vannacht aan de Serviestraat in Almerepoort zijn twee minderjarige jongeren gewond geraakt, bevestigt de politie. Slachtoffers van 18 en 16 zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het blijft een beetje saai, want ik zie nog steeds geen files en ook geen flitsers. Dus je kunt gewoon doorrijden.
13: Dat doet het nooit te snel, hè? Altijd een beetje veilig ook. Maar ik kan me voorstellen dat zometeen met muziek, de nieuwe muziek van Luuk en Verhoeven,
15: dan ga je van links naar rechts.
13: Ja, dan ga je wat sneller rijden ook. Want het is zeg maar een primeur. Wij krijgen zometeen voor de allereerste keer live de nieuwe single van Luuk en Verhoeven. Hij komt vrijdag pas uit, maar het is nu al een hit.
16: Dit is een uittip.
17: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
16: Dit was een uittip.
18: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
20: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
25: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
28: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
29: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De Bad Girls zijn dat van Donna Summer. Het is precies 8 minuten over 1 geworden. Ja, bezoek van ons vandaag van onze Lelystadse Flevolandse inzending voor het Regio Songfestival. Altijd nog.
1: Ja, daar zeker.
0: Zijn we trots op. En daar blijven we ook trots op natuurlijk ook. Luc of Ron, goedemiddag.
1: Goedemiddag jongens. Goedemiddag,
0: fijn Luca. Dat je er bent.
1: Ja, zeker. Blij om hier te zijn.
0: Ja, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Het gaat in een stijgende lijn gelukkig. Dus helemaal top.
2: Het was toch al een stijgende lijn?
1: Zeker, zeker. Na het Regio Songfestival ben ik natuurlijk niet met de pakken neer gaan zitten. En we zijn doorgegaan. En ik weet eigenlijk nog het gesprek wat wij vorige keer hadden hier aan deze tafel. Van ja, hoe zie je een beetje de toekomst voor je? Heb je nog plannen? En zei ik nog van ja, eigenlijk weet ik het niet zo goed. Ik ga gewoon door, daar niet van. Maar ik weet ook niet wat ik ga uitbrengen.
0: Nee, want je bent ook veel voor andere artiesten bezig.
1: Ja, zeker. Ja, ik schrijf gewoon heel veel voor Nederlandse volksartiesten. Ook wel de urban dingen, dat doe ik ook wel. Ik zit trouwens nu nog in een sessie met Danilo Kuijters. Die zit hier een straat achter in de studio nu. Oh. Dus ik ga zo meteen gelijk weer terug de muziek maken.
2: Nog een primeur.
0: Ja. Leuk. Neem morgen, overmorgen even mee.
1: Ja. Gezellig.
0: Hey, maar hoe zit het dan met zo'n schrijversproces? Ik bedoel, we vragen het eigenlijk altijd aan al die artiesten die ook zeggen van ja, ik schrijf ook voor anderen. Ja. Maar dan soms komt er een heel leuk plaatje voorbij. Dan denk je, hij is zo leuk, die wil ik eigenlijk niet weggeven.
1: Ja, nee, dat klopt ook hoor. Af en toe, maar dat heb ik ook wel een beetje geleerd. Omdat af en toe maak ik nummers en dan denk ik bij mezelf, we schrijven het dan voor een artiest.
0: Ja.
1: En denk ik bij mezelf, ja, maar eigenlijk is het nummer wel zo goed dat ik hem eigenlijk zelf wil hebben. Maar als je al je eigen nummers, al je goede nummers voor jezelf houdt, dan krijg je ook een beetje een naam. Dus dat moet je ook niet hebben. Dus uiteindelijk
0: word je ook niet meer gevraagd door anderen natuurlijk.
1: Daarom. En ik denk soort van bij elke sessie die we doen, komt er echt wel een goed nummer uit. Ja. Dus van, daar ben ik echt wel zelfverzekerd over.
0: En je moet je eigenlijk ook een beetje inleven in de artiest waar je voor schrijft.
1: Natuurlijk, ja, 100%. Een beetje kijken naar wat voor woorden zegt hij natuurlijk.
0: Ja, wat voor jongen of meisje is het?
1: Daar bijvoorbeeld, dat soort dingen. Bijvoorbeeld we zaten de laatste keer voor Wesley Bronkhorst. En verder niet te veel vertellen, maar bijvoorbeeld, ik ga een beetje kijken naar wat voor woorden gebruikt hij.
0: Ja,
1: nou, is natuurlijk echt lekker plat Amsterdam. Dus een Meijer over de tafel en dat soort dingetjes. Ja. En dat verwerken we allemaal in de tekst. En dat past het ineens heel goed bij.
0: Een tijdje geleden was het een beetje zo dat de veel radiostations die hadden eigenlijk een beetje genoeg alweer van het echt platte volk zijn liedje. Maar als ik zo nu naar de hitparades luister, hoor ik het alleen maar terug.
1: Ja, het is niet normaal. Ik denk dat soort van de volksmuziek heel erg gegroeid is de laatste, denk 2 à 3 jaar.
0: Ja.
1: Als je nu ook kijkt soort van wat in de top 50 staat, is wel echt heel veel volksmuziek. En, ik denk
0: maar inmiddels valt daar Yves Wereldsen met zijn popmuziek ook alweer onder.
1: Ja, daarom. Ja. Kijk, soort van volksmuziek is soort van, het ligt heel dicht bij de popmuziek.
0: Ja.
1: En eigenlijk soort van Het is nu zeg maar pop, omdat het... Kijk, pop
0: is natuurlijk populair. Echt
1: populair, snap je? Ja. Yves Berends is in origine gewoon volksmuziek, maar is nu gewoon populair geworden. Dus het is popmuziek geworden, snap je wat ik bedoel?
0: Dus, het zijn wel verschillende sounds met elkaar.
1: Ja, tuurlijk. Dus, je kan echt dat levenslied hebben en met alle accordeonnetjes erbij.
0: Ja.
1: Maar,
0: mag dat nog, accordeonnetje?
1: Ja, tuurlijk, waarom niet?
0: Want dat was een van de opmerkingen van veel stations.
1: Ja.
0: Accordeonmuziekje, dat doen we niet meer. Want iedereen doet het.
1: Ja, nee, dat snap ik wel. Ik heb een Bombini... Het is natuurlijk best wel een soort van het is natuurlijk pop, maar volksmuziek, maar ook een beetje een soort van weer de urban kant op.
0: Ja.
1: Maar ik zei tegen die jongens van, er moet wel een accordeon in zitten, zodat het wel een beetje volks blijft, ook voor mij, zeg maar.
0: Ja.
1: Snap je dat het, maar we hebben een hele goede mix daarvan gemaakt.
0: Dus. Nou, nu je het daar toch over hebt, Bombini. Hij komt vrijdag pas uit.
1: Hij komt vrijdag pas uit, ja, dat klopt.
2: Wanneer ontstond hij?
1: Nou, dat moet ik even graven. Ik denk 2, 3 maanden geleden zijn we er echt mee begonnen.
2: En maar hoe kwam dat dan in je op? We moeten iets.
1: Eigenlijk het nummer This Is My House had ik voor Nino gemaakt. Nino was natuurlijk bekend geworden met die serie eigenlijk. En had dat woord gezegd, This Is My House. En toen heb ik gezegd, nou, dan gaan we een nummer ervan maken. Om het soort van groot te maken.
0: Nino is de onofficiële zoon van Annie van de Meijden, toch?
1: Ja, klopt.
0: Melissa.
1: Exact. Ja. Nino van de Meijden.
0: Ja, die broodjeszaak is niks geworden.
1: Wat?
0: Die broodjeszaak is niet geworden volgens mij.
1: Nee, dat was
0: hij moest er vroeg op altijd.
1: Na een week mee klaar was hij. Ja. Dat was niet goed. Maar we hadden This Is My House gemaakt. En toen zei Tim eigenlijk, mijn manager, die zei van... we moeten nu een nieuw nummer voor maken. Dus laten we iets nieuws doen.

0: Dat is
1: ja,
0: gewoon...
1: we moesten gewoon iets zoeken wat een soort van een beetje voor ons drieën. Want we zijn natuurlijk eigenlijk drie werelden van elkaar. Ik ben natuurlijk eigenlijk een volkszanger. Nino is natuurlijk eigenlijk een soort van DJ. En Gio is natuurlijk een beetje van eigenlijk R&B, maar ook weer een beetje urban.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, om dat bij elkaar te brengen, dachten we van, dat gaat wel. Maar dat is al een puzzel. Maar dat is wel goed gekomen.
2: Nou ja, zo'n puzzeltje valt nu ook een beetje in elkaar. En daar moet je natuurlijk ook van hebben. Ja. Want Nino, weet je, was wel DJ. Maar hij staat nog niet in Ushuaia, zeg maar. Op
1: nee, nog niet.
2: Maar
1: nog niet.
2: Weet je, het Marktplein in Apeldoorn, dat heeft hij al wel gedaan.
1: Ja, klopt.
2: Gio zit iets verder. Jij zit ook in zo'n stijgende lijn ook.
1: Ja.
2: Helpt dat elkaar dan dat het oneerbiedig nog net niet populair genoeg is? Waardoor de mensen denken van, hey, ik ben verrast door iets nieuws.
1: Ja, ik weet niet. Uiteindelijk... Kijk, ik vond het gewoon heel erg leuk om soort van met twee andere artiesten te gaan werken.
2: Mm-hmm.
1: En het had iedereen kunnen zijn. Maar ik denk dat dit een soort van gouden trio is ook nu.
2: Het is nog lekker fris en nieuw.
1: Ja, het is heel fris. Het is heel, kijk, Gio die is natuurlijk, zit al heel lang in het vak.
2: Ja,
1: die zegt... die man is best wel oud al geworden, zeg maar. Dat zegt hij niet.
2: Wat voor leeftijd praten we dan over?
1: Ja, ja, best wel oud.
2: Oké, okay, goed.
1: Maar in ieder geval, ja, kijk... dus ik dacht van, hoe leuk zou het zijn als we dan gewoon een soort van... De nieuwere jongens met een beetje iemand die echt al... lang in de game zit, samen te voegen. Nou, daar kwam Bombini uit.
0: En waar gaat het lied over?
1: Waar het lied over gaat? Ja, wat voor onderwerp heeft het nou eigenlijk?
2: Ik heb wat teksten gehoord, daar kan ik wel een beeld bij vormen.
1: Ja, eigenlijk gaat het over een huisfeestje die we organiseren. Ja. Bombini betekent natuurlijk welkom. En eigenlijk zeggen we van, kom lekker bij ons huisfeestje, we gaan het gezellig maken. En het is gewoon een vibe eigenlijk.
0: Wordt dit de zomerhit?
1: Nou, ik ga er al vanuit dat het een zomerhit is eigenlijk. Jazeker.
2: Maar eventjes, want we zeiden het in de vooraankondiging ook al. De plaat die komt pas vrijdag uit.
1: Ja, klopt.
2: Dus eigenlijk heeft nog niemand hem gehoord.
1: Niemand heeft hem gehoord.
2: Maar er is wel iets mee aan de hand. Ik heb gisteravond ook alweer op een commerciële zender zitten kijken. En dan zie ik het ook alweer voorbij komen.
1: Ja,
2: wat gebeurt er?
1: Het is niet normaal. Wij hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Hij zat op, volgens mij toen had hij binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijkers, zeg maar. Dus toen dachten we van, oké, dit gaat goed.
2: En een heel klein snippetje was dat.
1: Heel klein snippetje, ja. We hebben echt een klein, alleen een stukje van het refrein en hebben erop gezet. En het ging gelijk goed. Er zit nou boven de 14.000 video's zijn erop gemaakt.
2: Ja.
1: Waaronder Monica Geus heeft ook een TikTok erop gemaakt. Dus dat soort van de top van de top. Ik werd wakker en ik dacht, hè? Monica Geus heeft een TikTok gemaakt. Het was helemaal door het dolle heen.
2: Ja.
1: Maar het is enorm gegroeid in Nederland. Als je nu vraagt aan een paar jongeren op straat, ken je Bombini? Dan kennen ze dansje ook meteen.
2: Ja, maar Bombini was natuurlijk door Jan Dino ook al een bekende uitspraak.
1: Dat klopt.
2: Ja.
0: Maar dus, er zit dus een speciaal dansje bij. En dat laat je zo zien of zo?
1: Ja, dat kan ik zeker wel even doen.
2: Jij gaat hem doen, hoor ik.
0: Ja, ik ben... Ja.
1: Hey Rob, hij is helemaal niet moeilijk.
0: Nee?
1: Nee, het is Bombini, dames in bikini... Pornstar Martini en dan iets lekker voor jezelf. Dit is die echte Levi.
2: Dat moet nog te doen zijn voor jou,
1: toch?
0: Ja, dat ga ik nog wel onthouden. Maar dat zou ik nog een keer voordoen.
1: Ja, oké. Okay.
2: Zullen we hem eerst maar gewoon even gaan doen?
1: Zullen we lekker gaan doen? Tuurlijk.
2: Ja, lijkt mij ook helemaal goed ook. Want we hebben eigenlijk een primeur. Nou, eigenlijk, we hebben een primeur dus vandaag bij ons in de herberg. Voor de allereerste keer wordt hij helemaal gedraaid ook. En wordt hij helemaal live ook gezongen door niemand minder dan Luca Ferron.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 1:30. Goedemiddag. SV Lelystad 67 gaat de trainer uitlenen aan SV Unicum Lelystad. Trainer Steve van Abelen gaat de ploeg helpen om zich te handhaven in de eerste klasse. Voor Van Abelen is het een reunie met zijn oude club. Een voorstel van 4 partijen in de Lelystadse gemeenteraad heeft geen gevolgen voor de manier waarop 9 andere partijen op dit moment onderhandelen over een raadsakkoord. Dat zegt Murat Aktan van Jong Lelystad. PVV, Forum voor Democratie, de VVD en Mooi Lelystad hadden zelf een hoofdlijnenakkoord gemaakt en stonden ervoor open om daar met de andere partijen over in gesprek te gaan. Aktan die zegt dat te waarderen, maar vindt dat dit ook goed binnen de hele raad besproken had kunnen worden. Tot zover kort overzicht van het nieuws. De andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar zo nu en dan breekt ook de zon door. Er waait een meest matige noordoostelijke wind en het is een graad of 14. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 5. De noordoostenwind die blijft meest matig doorwaaien. Morgen waait de wind uit het noorden, is meest matig van kracht en het wordt morgen maximaal 15 graden. De zon zou volop schijnen en het blijft morgen droog. Ook vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden en met 18 graden op vrijdag en 21 graden op zaterdag is het duidelijk wat warmer.
12: Verkeersinformatie van de ANWB, mijn eerste file deze hele uitzending.
10: Zo.
12: De N301, Barneveld Almere, tussen de A28 en de N704. 4 minuten vertraging. Nou, dat waren ze alweer. Flitsers zijn er ook niet gemeld.
10: Het is vandaag een bijzondere dag. Het is 6 mei, zijn verschillende wereldgebeurtenissen.
12: Ja.
10: Maar het is ook...
12: Het tegen anti-dieetdag.
10: De dag tegen het dieet.
12: De dag dus tegen het dieet.
10: Eet gewoon lekker wat je lekker vindt.
12: Ja, nou, we hebben iemand op de redactie die eet... Ja, die kun je echt alles geven. En die is speciaal voor ons naar Emmeloord gegaan...
10: Ja.
12: Om daar iets met vet te doen.
10: Ja, hij heet eigenlijk Raoul, maar we noemen hem ook wel Clico.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: De man van Camouflage. Dit was een andere hit. Calling Out to Carol. Je hoorde Stan Ridgway.
1: Het is vandaag internationale anti-dieetdag. We dachten dat het een Nederlands anti-dieet is. Maar het is internationaal, Arnoud.
0: Ja, no
1: diet. We mogen eigenlijk stoppen met goed bedoelde diëten zoals, ik weet niet, Montiakje nog wel eens?
0: Nee.
1: Sonja Bakker is ook helemaal uit, hè? Nee. Tegenwoordig doe je gewoon een spuit.
0: Ja. Ozempic-achtige dingen en zo. We moeten op een gegeven moment in de zomer toch weer in dat keurslijfje.
1: Nou, we vieren vandaag de dag dat we trots moeten zijn op wie we zijn. Ja. Raoul, onze verslaggever, is heel erg trots op zichzelf. En die gaat vandaag eens lekker genieten. Hij is in Emmeloord bij, even kijken, Cafetaria de Zuidert. Hoe is het daar? Heb je al veel in het vet?
2: Nou, ik loop nu de zaken binnen. Het is op dit moment vrij rustig. Er is één iemand aan het wachten op zijn bestelling. En voor de rest is het, ja, het is ook niet echt etenstijd op dit moment natuurlijk. De lunchtijd is net voorbij. En ik zie hier wel van alles liggen. Het assortiment dat is uitgebreid. Mag ik even aan de andere kant komen?
3: Ja, zeker mag dat.
2: Dan loop ik even om. Er gaan hier even langs een deurtje. Er liggen kaas of vlees, frikandellen, kroketten. Alles wat ongezond is. Maar dat maakt vandaag helemaal niet uit. Want het is namelijk de internationale dag van het anti-dieet. Ja, en ik kijk even hier in het vet. Wat ligt daar, Ivo?
3: We hebben daar een heerlijke XXL frikandel. Speciaal wordt dat. Ja, dat is echt een calorieënknaller.
2: Is dat ook een van de ongezondere snacks die er is?
3: Ja, dat is een van de ongezondere snacks die er zijn. Er zijn nog een paar meer. We hebben hier bijvoorbeeld een hele grote burger liggen. Dat is de XL burger.
2: Ja, die is een heel stuk groter dan normaal een burger is.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is 180 gram vlees met ei, spek, kaas, rauwkost en saus. En, ja, en de beerhap is ook vrij ongezond. Daar heb ik nu voor de grap even een variant op gemaakt, waardoor die gezonder lijkt. We hebben hier twee dumbbells.
2: Ja, je zegt twee dumbbells. Voor de mensen die de radio luisteren, wat heb je in je hand op dit moment?
3: Ja, eigenlijk is het een beerhap met een frikandel. Alleen een ludieke actie dachten we van, we maken er eventjes twee haltes van, zodat je tijdens het voor het eten even kan gewicht heffen. Zo wordt het weer iets gezonder.
2: Ja, dat wordt eigenlijk een cheat meal voor de sportschool.
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Nou, de XXL frikandel, die is ondertussen klaar.
2: Ik ben even benieuwd, want je hebt het over de XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we dan ongeveer?
3: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat dat wel boven de richting de 500 gaat.
2: Zoveel?
3: Ja, zoveel. Dit zijn 3,5 frikandel in één.
2: En is dat dan vooral de frikandel of speelt de saus daar ook nog een belangrijke rol?
3: De saus speelt daar heel belangrijke rol in, want er gaat mayo, curry en ui overheen. Daar zit veel suikers in, veel vetten, ongezonde vetten. Maar dat maakt het juist lekker.
2: En is dat dan, ja, we lopen ondertussen naar de sauspompjes, want er gaat een goede pomp mayonaise op en een goede pomp curry. Ja, en dan is hij helemaal bedekt. Een belangrijk onderdeel voor de frikandel speciaal is natuurlijk de
3: uien.
2: Ja, de uitjes die mogen niet ontbreken.
3: En dit is hem dan?
2: Hoeveel calorieën?
3: Rond de 500.
2: Rond de 500 calorieën in één snackje. Dat is dan een van de snacks die jullie hier ook in het assortiment hebben.
3: Ja, klopt.
2: Wat is de meest verkochte?
3: De meest verkochte is de gewone frikandel. En daarna de kroket. En de gewone frikandel is of speciaal of los. Maar dit is echt de meest verkochte snack die er is.
2: Is dat dan, hoeveel gaan er dan per week ongeveer doorheen?
3: Ja, we rekenen wel rond 700, 800.
2: Zoveel?
3: Zoveel, ja. Ja, daar moeten wij hard voor bikkelen.
2: Ja, dat geloof ik. En dat, dat zijn allemaal ongezonde snacks. Nu ook de hamburger, die is bijna klaar. Het broodje had je al voorbereid. Wat zit hier allemaal op?
3: Hier zit sla op, tomaat, komkommer, bacon, kaas, een gebakken eitje en mayo, curry en uien.
2: Nou, met de sla en de eerste paar dingen die je noemde, klinkt het redelijk gezond.
3: Dat klopt, maar dat is meer voor het idee, denk ik. Kijk, je gaat naar een snackbar om ook lekker ongezond te eten. Je moet het natuurlijk niet elke dag doen, maar één keer, twee keer per week kan echt helemaal geen kwaad.
2: Nu is het vandaag de dag tegen het dieet. Doen jullie daar zelf nog iets bijzonders aan?
3: Nou ja, ik zat zo eens even te denken. De XXL frikandel, de ongezondste snack, die kunnen we wel in een mooie actie doen. Tot ze wat korting erop krijgen.
2: Dus vandaag een mooi prijsje voor de meest ongezonde snack.
3: Ja, inderdaad. En dat wordt de XXL frikandel. We gaan hem delen op onze socials. Volg ons, dan kan je zien wat de actie wordt.
2: Nou, ik ben nu al benieuwd. Ja, ondertussen zijn dus de XXL frikandel en de grootste hamburger die jullie hebben zijn klaar.
3: Ja.
2: Ja, en nu?
3: En nu tas toe.
2: Ja, die moeten we natuurlijk wel even proeven. Ik ga dan zelf voor de XXL frikandel, want dat is ook gewoon de meest makkelijke snack om nu een hap uit te kunnen nemen.
1: Hij heeft het weer voor elkaar, hoor. Ja,
2: ik zeg, het is vandaag de dag van het anti-dieet, dus dat is ook een dag. Je moet er gewoon van genieten, maar eigenlijk moet je ook gewoon van elke dag genieten.
1: Daar gaat zijn cholesterol.
0: Ja, ja. 6 mei, het is vandaag anti-dieet. Het is trouwens geen dag waarop je dan nu de hele dag vol moet schransen en alle gezonde eetregels overboord moet gooien. Het is vooral de bedoeling om het accent te leggen op gezond eten, voldoende bewegen en af en toe gewoon een lekker snackje ertussendoor. Het is trouwens de enige efficiënte manier om op langere termijn blijvend gewicht te verliezen.
4: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Bart Hoogkamer samen met Billy Dans en Gappie Sappie. Daarvoor de Eiley Brothers en This All Heart of Mine. 2:09 is het alweer geworden. Ik zie volgens mij uit mijn ooghoeken Jordi Bouwer weer klaarstaan voor een nieuwe aflevering van Flevoland Muziekland. Zometeen weer een uurtje lang heerlijke muziek. Wij zijn er morgen weer met de herberg natuurlijk ook. Dan hebben we Jeroen Wolfsen bij ons in de uitzending. Gaan we het hebben over financiële zaken. En aanstaande vrijdag zijn we er ook weer. Dan hebben we natuurlijk een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland met de leukste artiesten. Waaronder Danny Christian met zijn nieuwe single ook. Nu is de muziek uit Amerika. Dat is echt een classic. Het is een monument geworden, deze plaat. In een korte en een langere uitvoering. Ik draai nu de gemiddelde uitvoering. Het gaat over Hotel California van The Eagles.

0: Lekker overzichtelijk, dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland, dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.
1: Dit is Flevoland.
2: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
1: Ook dit is Flevoland.
3: De XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we dan ongeveer?
4: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat het wel boven de richting de 500 gaat.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Het is niet normaal. Wij hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Hij zat op, volgens mij toen had hij binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen. Kijken, zeg maar.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Hendricks buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Lelystad 67 gaat hun trainer uitlenen aan SV Unicum in Lelystad. Trainer Steve van der Beelen gaat de ploeg helpen om zich te handhaven in de eerste klasse. En een voorstel van 4 partijen in de Lelystadse gemeenteraad heeft geen gevolgen voor de manier waarop 9 andere partijen op dit moment onderhandelen over een raadsakkoord.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen, vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Het is rustig in Flevoland. Wel wat oponthoud net buiten de provincie op de N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en Nijkerk. 5 minuten stilstaan. En flitsers die zijn er niet gemeld. En zo is het alweer woensdagmiddag 6 mei vandaag. Het is 2:02 en je luistert naar Flevoland Muziekland met een vrolijk liedje zo van Pharrell Williams en Happy.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
17: Goedemiddag.
18: Flevoland Muziekland.
17: Jordi Bouw.

VOF de Kunst. En één kopje koffie. Nou, hoeveel verschillende soorten koffie heb je tegenwoordig niet? Je kent natuurlijk wel de cappuccino en de latte macchiato. Maar als je tegenwoordig in een restaurant zit, dan kun je volgens mij 13 verschillende soorten bestellen. Maar geef mij maar gewoon een normale koffie, hoor. Zonder melk en zonder suiker. Mijn kopje is leeg. Arnoud Plaquet staat nog naast me. Lekker, Arnoud. Helemaal zwart, met een koekje ook. Ja, hij doet het ook. Dat is mooi. Gewoon even iemand anders vragen. Ja, die koffie heb ik wel nodig. Gisteren was ik op het Bevrijdingsfestival in Almere. Je hebt dat allemaal mee kunnen krijgen. En je hoort het een beetje aan mijn stem. Ik heb de hele middag en ook een gedeelte van de avond echt moeten schreeuwen om een gesprek met iemand te kunnen volgen. Dus ik doe het vandaag wat rustiger aan. Dus ik ga wat extra muziek draaien. Dus als je nog een verzoekplaatje hebt, dan kun je dat doorgeven. Heel graag zelfs. Via WhatsApp 0320 28 5050 voor jouw liedje.

0: Eigenlijk draai ik dit liedje een dag te laat. Celebration, een feestje vierden we gisteren natuurlijk op bevrijdingsdag. Cool and the Gang en Desha hoorde je daarvoor met Austin. Ik was gisteren op het bevrijdingsfestival in Almere en Marion komt uit Emmeloord. Maar waar was jij gisteren aan het feest vieren, Marion?
1: Nou, ik was gewoon thuis.
0: Thuis aan het feest vieren?
1: Ja, we zijn deze week gewoon vrij.
0: Oh, wat lekker zeg.
1: Eergisteren jaren geweest, dus ja.
0: Nou, nog van harte gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Hoe jong ben je geworden, als ik vragen mag?
1: 63.
0: 63, nou, nog hartstikke jong.
1: Best oud.
0: Ja, voel je je dan ook 63 eigenlijk?
1: Nee hoor. Nee.
0: Voel je nog steeds een 18-jarige of is dat zo erg niet?
1: Nou, iets ouder.
0: Ja. Je hoort dat wel vaak van mensen die dan een bepaalde leeftijd hebben gekregen, van boven de 50 bijvoorbeeld. Hè. En die zeggen dan, ja, ik voel me eigenlijk nog gewoon als dat ik 25 was.
1: Ja, klopt. Ja, ik voel me ook nog niet zo oud, maar ja, ik ben het wel.
0: Ja, maar nog wel gezond en zo?
1: Ja hoor, ja. Zeker.
0: Een leuke partner?
1: Ook.
0: Leuke huisdieren.
1: Ja, een papegaai, mini-papegaai.
0: Een papegaai.
1: Ja, een mini-papegaai, ja.
0: Een en al gezelligheid dus bij jou thuis. Ook nog kinderen of kleinkinderen toevallig?
1: 8 kleinkinderen.
0: Zo! Nou, je bent niet stil blijven zitten.
1: Nee, de oudste is 5.
0: Nou, kijk. En die komen dan af en toe gezellig bij oma even langs.
1: Ja hoor.
0: Even kijken bij de mini-kanarie. Papegaai, dat was het, hè?
1: Papegaai, niet alleen daarvoor, nee. Nee hoor, dat is helemaal goed. Helemaal prima, ja.
0: Iedereen is bij jou welkom dus.
1: Ja hoor.
0: Nou, dat is goed om te horen, Marion. Dan verdien jij wel een leuke prijs. Dat hoor ik nu al aan je. Maar ik mag niet zomaar een prijs weggeven. Daar moet je wel iets voor doen. Namelijk het juiste antwoord vertellen. Wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto?
1: Ja, het pijltje op die paal. De ene kant links staat hij geloof ik naar links en op de rechterfoto staat hij naar rechts.
0: Het pijltje op de paal.
1: Paal.
0: Ja, inderdaad. Ja hoor, helemaal goed.
1: Het was best moeilijk, maar uiteindelijk toch gevonden.
0: Je hebt niet opgegeven, je bent doorgegaan en dat komt nu goed uit, want je hebt het juiste antwoord gegeven. Dus een prijs komt sowieso jouw kant op.
1: Nou, laat me verrassen.
0: Ja, het Rad van Fortuin staat hier achter mij. En jij mag bepalen of ik hem rechtsom of linksom een zwaai ga geven.
1: Ja, doe maar rechtsom.
0: Rechtsom, hard of zacht?
1: Doe maar hard.
0: Lekker hard. Als jij aftelt van 3 naar 1, dan geef ik hem een slinger.
1: Oké. 3, 2, 1.
0: Huppakee. Daar gaat hij dan. En wat gaat het worden? Voor Marion, 63 jaar, uit Emmeloord. Oh, volgens mij zit je in de auto, hè, nu?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou dan komt de volgende prijs echt wel van pas. Je hebt hem waarschijnlijk al, maar deze is beter. Jij wint de Omroep Flevoland parkeerschijf.
1: Die heb ik al eerder gewonnen.
0: Nee, die heb je al eerder gewonnen.
1: Joh. Ja, joh.
0: Oh, nou. Dan gaan we opnieuw beginnen. Harde of een zachte zwiep?
1: Nou, doe dan maar zacht.
0: Zacht? Rechtsom nog steeds?
1: Doe maar linksom.
0: Linksom, oké. Okay. Ja, wat moet je nou met 2 parkeerschijven?
1: Ja, nee joh. En er zat een puzzelboekje bij toen,
0: Oh, dus als het een puzzelboekje nu is, dan hoef je hem ook niet te hebben. Oh, nou. Het Rad staat stil. En het is geen puzzelboekje. Het is geen parkeerschijf. Het is wel iets lekkers. Misschien kun je het wel delen met je kleinkinderen. Een Omroep Flevoland Kiek chocoladereep.
1: Een chocoladereep, nou.
0: Of ga je nou vertellen dat je geen chocolade lust?
1: Jawel, oké. Okay. Nee, dat lust ik wel.
0: Gelukkig. Nou, dan komt dat richting Emmeloord als je het goed vindt.
1: Ja hoor, helemaal goed.
0: Oké, nou, dankjewel voor het meespelen. En wie weet tot de volgende keer.
1: Ja hoor, doe ik.
0: Doeg.
1: Bedankt, hè. Doei.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit is een uittip.
3: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
8: Je zou je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Het is 2:58. Goedemiddag. De automobilist die maandag overleed na een aanrijding op de Larsen Ringweg in Lelystad is een 50-jarige vrouw uit Biddinghuizen, dat zegt een woordvoerder van de politie. De auto van de 50-jarige vrouw botste op een vrachtwagen bij de kruising met de Zeebiesweg. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie doet nog onderzoek. SV Lelystad 67 gaat haar trainer uitlenen aan SV Unicum Lelystad. Trainer Steve van Abelen gaat de ploeg helpen om zich te handhaven in de eerste klasse. Voor Van Abelen is het een reunie met zijn oude club. En een voorstel van 4 partijen in de Lelystadse gemeenteraad heeft geen gevolgen voor de manier waarop 9 andere partijen op dit moment onderhandelen over een raadsakkoord. Dat zegt Murat Aktan van Jong Lelystad. De PVV, Forum voor Democratie, de VVD en Mooi Lelystad hadden zelf een hoofdlijnenakkoord gemaakt en stonden ervoor open om daar met de andere partijen over in gesprek te gaan. Aktan zegt dat zegt dat te waarderen, maar vindt dat dit ook goed binnen de hele raad besproken had kunnen worden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat lees je op de website of in de app.
4: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar zo nu en dan breekt ook de zon door. Er waait een meest matige noordoostelijke wind en het is een graad of 14. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 5. De noordoostenwind die blijft meest matig doorwaaien. Morgen waait de wind uit het noorden, is meest matig van kracht en het wordt morgen maximaal 15 graden. De zon zou volop schijnen en het blijft morgen droog. Ook vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. En met 18 graden op vrijdag en 21 graden op zaterdag is het duidelijk wat warmer.
3: Rico, dankjewel. Dan kijk ik naar de verkeersinformatie en dat lijstje is helemaal leeg. Oftewel, geen files in Flevoland. En ook snelheidscontroles zijn er niet gezien. Maar heb je er toch een gespot, dan kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland is het programma waar jij ook een verzoekplaatje kunt aanvragen. Nou, dat is gedaan. Een van die verzoekjes ga ik zo meteen maar eens draaien. Heb jij iets doorgegeven, hou dan je telefoon in de gaten, want dan bel ik je zo eventjes.
5: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: En halverwege, en er is ook nieuws over dit duo vandaag naar buiten gebracht, dat ze ook in het volgende seizoen van The Voice of Holland de coaches zijn. Dus die blijven nog even te zien op de televisie. Dan andere zaken. Het is het programma Flevoland Muziekland. En ook jouw verzoekje is natuurlijk altijd welkom. Je kunt een berichtje sturen via 0320 28 50 50. Dat heeft Inge ook gedaan. Inge, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, waar bel ik naartoe?

0: Almere.
1: Almere. Inge uit Almere. Nou, dan weet ik ook een beetje hoe ver dat van Lelystad af is. Redelijk dichtbij.
0: Zeker weten, mijn zoon woont er.
1: Oh, die woont in Lelystad?
0: Ja.
1: Hoe heet je zoon?
0: Victor.
1: Victor.
0: Victor Poirier.
1: Je kunt hem nu even via de radio de groetjes doen, hè?
0: Nou, hij zit nu in Curaçao.
1: Oh, kijk, die heeft het goed voor elkaar, zeg.
0: Ja,
1: wilde
0: ook wel, hè.
1: Wilde je niet mee?
0: Nou, ik zou graag wel willen, maar hij gaat al met zijn vrouw en zijn dochtertje. Dus nee hoor, ik blijf wel thuis.
1: Lekker in Almere.
0: Ja, ik ben net van de markt vandaan. Ik ben net van het ziekenhuis vandaan. Dus
1: druk dagje?
0: Nee, toch niet hoor.
1: Nee? Nou, en naar de markt. Nee. En naar het ziekenhuis. Dat duurt ook vaak nog eventjes voordat je daar geholpen wordt natuurlijk.
0: Ja, dat wel. Maar ja, dan is het markt, hè, op woensdag.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga ik eerst naar het ziekenhuis. En dan ga ik eieren kopen. En dan ga ik een visje halen. En dan een haringje halen. Dus ik verwen mezelf op woensdag, hè.
1: Een woensdag verwendag.
0: Zeker.
1: Ja. En Inge, als jij een haringje haalt, doe je dat dan opeten vanaf de staart of snij je het in stukjes?
0: Nou, ik neem hem mee naar huis en dan ga ik het netjes in stukjes.
1: Oh ja. Ook met een zuurtje eroverheen ook nog?
0: En uitjes, ja, zeker weten. Ja, dat is goed voor de vitamine D ook, hè?
1: Absoluut. Ja hoor, er is helemaal niks mis mee. En als je het één keer in de week doet, op de woensdag, dat niks meer aan veranderen. Ja. Nou Inge, fijn dat je ook nog tijd hebt om naar Omroep Flevoland te luisteren. Want jij wilde een verzoekplaatje aanvragen, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, wat wil je horen?
0: Ik heb net gisteren een cd gekocht bij Bol.com. Oh, dat mag ik niet zeggen, hè?
1: Nee, maar je hebt het al gedaan.
0: Ik heb een cd gekocht en die krijg ik straks in de brievenbus.
1: Een cd van Roy Orbison?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dat er nog mensen zijn die cd's kopen ook. Ik dacht dat alles digitaal is tegenwoordig of via de radio.
0: Ja,
1: maar
0: nou weet je, ik heb zo'n cd aan de muur.
1: Mm-hmm.
0: Zo'n vierkant dingetje. En ik hoef alleen maar aan een touwtje te trekken en de cd in te stoppen. En dan doet hij het.
1: Nou, als het nog werkt, hè, dan is het toch top.
0: Ja, als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan moet je niet zoveel met die technische dingen bezig zijn.
1: Ik begrijp je helemaal, Inge. Maar je hebt die cd gisteren besteld, hè? Dan is die nu nog niet binnen.
0: Ja. Nee, ik hoorde het op de radio en toen dacht ik, hé, dat is leuk. Ja, ik ben van de gouden ouwe, hè?
1: Nou, en dat is dit zeker het liedje wat je hebt aangevraagd van Roy Orbison. Ja. You got it. Ja. De cd komt waarschijnlijk morgen binnen, maar dan kun je nu alvast meezingen via de radio.
0: Ja, of misschien heb ik hem vanmiddag al binnen.
1: Nou, dan krijg je nu alvast een voorproefje.
0: Nou, heel lief van je. Dank je wel.
1: Dag Inge, ik wens je een heel fijne woensdag nog.
0: Doei.
1: Doei.

Fleetwood Mac en Don't Stop. En ook Roy Orbison hoorde je met You Got It op verzoek van Inge, die dus een cd'tje heeft besteld van The Big O, maar nu gewoon even op de radio. Als jij een verzoekplaatje hebt, je weet het, je kunt het altijd even aanvragen via WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we het dan ongeveer?
3: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat het wel boven de richting de 500 gaat.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is niet normaal. We hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Hij zat op, volgens mij toen had hij binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijkers, zeg maar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in? Leef je uit? Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De automobilist die maandag overleed na een aanrijding op de Larsen Ringweg in Lelystad is een 50-jarige vrouw uit Biddinghuizen, dat zegt de politie. En SV Lelystad 67 gaat haar trainer uitlenen aan SV Unicum Lelystad. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie krijg je over een half uur.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En de ANWB geeft door dat er geen files staan in Flevoland. En ook snelheidscontroles zijn er niet gemeld. Maar heb je er toch één gespot ergens in de berm? Dan kun je doorgeven via de app van Flitsmeister.
12: Uit onderzoek van Dagblad Trouw blijkt dat bijna iedere dag wel ergens in Nederland een woning op last van de burgemeester wordt gesloten. En nou zijn er 3 steden waar dat het meeste voorkomt. Nou, Amsterdam, Rotterdam. En de derde plek waar dat gebeurt is Almere. Reden genoeg om zo direct daar burgemeester Hein van der Loo over te horen in Studio Flevoland.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
17: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
18: Hey Remo!
19: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Hey, Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
22: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
23: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: een plaatje uitgebracht door Lost Frequencies samen met Yannick Devay. En Reality is realiteit. Wij zitten er weer op de woensdagmiddag na bevrijdingsdag. Goedemiddag, Odeke.
1: Goedemiddag, ben je fris en fruitig?
0: Nou, kan beter.
1: Echt, dan stilte de tekst ging bijna aan.
0: Nee, ja, ik voel me wel moe. Ja. Moe, naar zo'n lange dag als gisteren. Want ik was ongeveer om 12 uur was ik op de Esplanade, waar dus dat bevrijdingsfestival gaat.
1: Echt, dan stilte de tekst ging bijna aan.
0: Nee, ja, ik voel me wel moe. Ja. Moe, naar zo'n lange dag als gisteren. Want ik was ongeveer om 12 uur was ik op de Esplanade, waar dus dat bevrijdingsfestival gehouden werd. En daar sta je dus continu tussen de mensen, tussen de drukte. En dat vreet toch echt de energie op een of andere manier.
1: Ja, ja. De mooiste persoon die je gisteren hebt gesproken, heette die niet Sie? Hoe heette die?
0: Oh, Sie, die jongen met het biertje.
1: Ja. Ja. En als je hem weet te vinden volgend jaar, links voor.
0: Ja. Ja. Hij gaf hem meteen een knuffel. Hij zegt, ik wil wel wat zeggen op radio en televisie.
1: Ja, dan was hij met zijn beste vrienden. En dacht je, nou, zijn beste vrienden voor altijd. Die kent hij al jaren. Eén vriend kende die pas een jaar.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, nee, dat zegt wel iets over de sfeer, hè, van gisteren. Ja. En jij kwam gisteravond ook nog eventjes om wat optredens te bekijken.
1: Ja, het was echt heel druk, vond ik. Wow. En het was gelukkig nog mooi weer, maar het werd wel snel koud. Dus na Samuel Welte.
0: Ho, ho, ho, na... Tijdens
1: nee, je moet niet alles verklappen.
0: Maar dat ligt niet aan Samuel. We dachten gewoon slim te zijn om voor de drukte weg te gaan.
1: Ja.
0: En dat is het.
1: Ja, en Samuel Welte was met een live band voor het eerst. Ja, ik vond het, hij deed best aardig.
0: Hij mag volgend jaar weer komen, wat mij betreft.
1: Ja.

0: En langzaam stopt ook de piano. Simply Red hoorde je en Fake.
1: In Almere worden opvallend vaak woningen gesloten na zwaar geweld, zoals explosies of schietpartijen. Sinds 2024 zijn er maar liefst 12 huizen verzegeld in de stad. En daarmee staat Almere na Rotterdam en Amsterdam op de derde plek van Nederland.
0: Bij ons is de burgemeester van Almere, dat is Hein van der Loo. Meneer van der Loo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U heeft 12 woningen gesloten en Odeke zei het net, alleen in Rotterdam en Amsterdam worden meer woningen gesloten. Maar waarom gebeurt dat dan ook zo vaak in Almere?
2: Nou, het is 12 keer niet leuk om te doen, maar wel nodig. En dat nodig zit hem in de veiligheid van de omgeving die ik dan wil herstellen. Dat is de reden waarom we dat doen. En uiteindelijk is het mijn beslissing, maar ik word daarover geadviseerd en ik gebruik daarbij informatie van politie en het OM. En in die 12 gevallen was het zo dat we een inschatting maakten dat de veiligheid van de omgeving, van de buurt, voor ook de mensen die eromheen wonen, niet gegarandeerd kon worden. En dat ik dus moest besluiten tot sluiting van die woning.
1: Hoe moeilijk zijn die gesprekken met die bewoners eigenlijk? Want van die huizen die gesloten worden, want ja, die zijn misschien heel strijdbaar en denken, ja, ik laat me hier niet wegjagen en nu moet ik er toch uit.
2: Nou, dat schetst u helemaal goed. Het is ook niet niks om een woning te sluiten. En nogmaals, ik doe dat ook niet met plezier. Ik doe het omdat het nodig is. Daar hebben we dus ook hele zorgvuldige gesprekken over met die bewoners. We proberen dat ook uit te leggen, toe te lichten. En de reacties die variëren van wij begrijpen dit, tot echt weerstand van wij gaan ons huis niet uit. Goed om te zeggen dat het voor die mensen geen strafmaatregel is. Ik ben niet in de positie om mensen te straffen. Sterker nog, veel mensen die het overkomt zijn ook slachtoffer. En hebben niks te maken met allerlei gekke dingen. Dus je moet heel zorgvuldig zijn in je besluit en het ook heel goed uitleggen. En per saldo, en daar zijn onze medewerkers ook ontzettend goed in. En als het nodig is, heb ik zelf ook contact met die mensen. Is er dan uiteindelijk begrip voor de situatie, ook omwille van de veiligheid van hun buren.
0: Ja, u zegt, sommige mensen zijn dus eigenlijk zelf ook slachtoffer. Dus ook voor hen een trieste zaak dat hun huis dan wordt gesloten. Maar zorgt u als burgemeester er dan voor dat ze op een andere plek kunnen wonen tijdelijk?
2: De verantwoordelijkheid om ergens anders te kunnen wonen, te kunnen slapen, te kunnen verblijven gedurende een bepaalde periode, die ligt in eerste instantie bij de mensen zelf. Maar we helpen daarbij. Als wij erachter komen dat mensen werkelijk geen vrienden, familie, netwerk hebben waar ze bij kunnen aankloppen, nou, dan vinden wij dat we verplicht zijn om te ondersteunen. En dan zoeken we mee en eventueel zorgen we voor vervangende huisvesting. Want we willen niet dat mensen op straat belanden. Dat is me echt een heel ding waard.
1: Ja, nou zijn er 12 woningen gesloten sinds 2024. Daar zou je van kunnen zeggen dat zijn er heel veel. Maar dat had misschien altijd al zo kunnen zijn, omdat u pas sinds 2024 wat makkelijker de mogelijkheid heeft om die woningen te sluiten. Heeft dat geholpen om die maatregel te kunnen nemen?
2: Nou, die gemeentewet en het sluiten van een woning is er al wel een tijdje, die mogelijkheid. Maar wat de wet eigenlijk zegt is, er moet een ernstige vrees zijn dat de openbare orde en de veiligheid niet gegarandeerd kunnen worden. En dat die hersteld moet worden. Dat is wat de wet in basis zegt. Sinds 2024 kan dat ook als er wapens gevonden worden in een huis. Dat is het nieuwe element eraan. Maar de basis is de buurt veilig? Zijn de mensen die daar wonen veilig? Is de omgeving veilig? Nou ja, en daar sta je als burgemeester, daar sta ik ook voor, openbare orde en veiligheid in de wijken, in de buurt, in de straten. En als het nodig is om daartoe een woning te sluiten, ja, dan

0: moet ik daartoe overgaan.
1: Ja, u heeft vast wel geëvalueerd al die 12 keer. Bent u altijd tevreden over de impact die het gehad heeft?
0: Weet je, je hebt nooit de garantie dat er dan niks meer gebeurt. Maar het is altijd een hele zorgvuldige afweging. En in laatste instantie besluit ik zo'n woning te sluiten. Met als gevolg dat de mensen ergens anders moeten wonen. Een tijdje. Maar het alternatief is bijvoorbeeld een camera plaatsen. Of, nou ja, er zijn nog wat andere maatregelen die ik zou kunnen treffen. Per saldo zeggen we, ja, dit heeft goed gewerkt. Voor de bewoners zelf. En ook voor de omgeving.
2: Ja, nu zou je ook kunnen zeggen, ja, dat is een ingrijpende maatregel om een huis te sluiten. Zijn er geen andere opties voor de bewoners die misschien helemaal niets te maken hebben met criminaliteit?
0: Nou, wat ik zei, hè, dus we maken een inschatting en dan kan ik ook besluiten om bijvoorbeeld een camera te plaatsen. Het komt zelfs voor dat we een woning sluiten en een camera plaatsen. Als we de risico's zo hoog inschatten. Als er zicht is op een conflict of een potentiële dader, dan kan het ook betekenen dat ik iemand anders een gebiedsverbod opleg. Het zijn allemaal maatregelen die in de bevoegdheid van mij als burgemeester liggen. Dus het is steeds zoeken naar wat is gezien die situatie, en daarmee is het ook maatwerk, de meest passende maatregel die ik moet treffen.
1: Ja, u gaat er af op informatie die u krijgt van uit de driehoek, zoals dat dan heet, het Openbaar Ministerie en de politie, en die inschatting wordt dan gemaakt. Nou klinkt er ook wel wat kritiek vanuit advocaten van bewoners, die bewoners bijstaan die uit hun huis moeten. Die deden in Dagblad Trouw hun beklag en die zeiden, ja, burgemeesters gaan vaak of regelmatig af op ad hoc opgestelde politierapportages en die zouden vaak niet kloppen. Oftewel, de burgemeesters zouden vaak nog niet meteen weten wat er speelt, maar besluit dan toch zo'n woning te sluiten. Hoe reageert u daar nou op?
0: Nou, ik heb die ervaring niet. Ik vind de rapportages van politie heel zorgvuldig. Die zijn ook niet alleen van één agent, maar die gaan daar echt langs meerdere ogen. Dus wat daar staat is absoluut waar. Die gaan vervolgens ook nog eens in veel gevallen langs het Openbaar Ministerie. En onze eigen mensen kijken er ook in mee. Dus ik heb er ook altijd nog een eigen beoordeling van wat ik daar lees. En niet te vergeten, wij staan natuurlijk ook in nauw contact met onze eigen inwoners. Hè? Dus het is ook het verhaal van de bewoners zelf wat meetelt, wat mij betreft.
1: U bedoelt de buren eromheen?
0: Nee, maar met name ook de bewoners van het pand wat het betreft. Weet u wat er aan de hand is? En sommigen zeggen, nou, geen idee. Maar sommige mensen geven ook informatie op basis waarvan we kunnen inschatten dat het inderdaad onveilig is.
2: Ja. Merkt u nou dat deze strenge maatregelen toch wel effect hebben?
0: Ja, ik denk per saldo wat ik zei. Ik denk dat het effect heeft, maar het is allemaal maar tijdelijk. He, want je kan niet permanent een woning sluiten. Het is voor een tijdje om de rust en de veiligheid, de openbare orde, zoals we zo mooi zeggen, te herstellen. Tijd te kopen ook, in zekere zin. Maar uiteindelijk wil je mensen faciliteren om weer naar hun huis terug te kunnen natuurlijk. Ja. Daar gaat het om.
1: Toch hoorde ik u net zeggen dat u niet altijd contact heeft met die bewoners die eruit moeten. Dat het ook gewoon wel eens medewerkers van u zijn, dan begrijp ik uit uw verhaal. Dat u niet persoonlijk contact heeft met die bewoners.
0: Nou, dat varieert. Ik ben blij dat ik geholpen word door een heleboel goede medewerkers. Mm-hmm. Die ook uitstekend in staat zijn dat gesprek te voeren. Maar er wordt altijd navraag gedaan of er belangstelling is. En of het op prijs gesteld wordt ook dat de burgemeester contact legt. Die vraag stellen we altijd eerst voordat ik zelf aan de telefoon hang of zelfs langs ga. Maar ik ben in veel gevallen ook bij mensen letterlijk aan de keukentafel geweest met het raam nog kapot.
1: Ja, maar hoe vindt u dat? Kijk, het is natuurlijk, u staat bovenaan in het hele keten. Hè? Hoe vindt u dat persoonlijke contact met die mensen dan op dat moment?
0: Ik vind dat heel belangrijk. Want ik vind dat we als burgemeesters, Meervoud en ik als burgemeester in Almere, ik wil dat ambt invullen zo dicht mogelijk bij mijn inwoners. En dat zijn inwoners die succesvol zijn. Dat zijn ook inwoners die dit overkomt. Dus ik ben er heel vaak. Ik ben er ook snel. Ik check altijd wel of het op prijs gesteld wordt. Zo nodig dus aan de keukentafel. En zo nodig ook in een bijeenkomst die we voor de hele omgeving organiseren. En als daar geen plek voor in de buurt is, dan zetten we daar bij wijze van spreken een tent voor in de openbare ruimte.
1: Ja, goed. Burgemeester Hein van der Loo van Almere. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
1: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Trulies met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Wie een volle restafvalzak heeft, kan hem tijdelijk niet kwijt bij de ondergrondse containers in Dronten. Door een storing zijn alle containers in de hele gemeente niet bedienbaar. Hoe lang de storing duurt is nog niet duidelijk. De gemeente Dronten werkt aan een oplossing. De automobilist die maandag overleed na een aanrijding op de Larsaringweg in Lelystad is een 50-jarige vrouw uit Biddinghuizen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De auto van de 50-jarige vrouw botste op een vrachtwagen bij de kruising met de Zeebiesweg. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie doet nog onderzoek. SV Lelystad 67 gaat haar trainer uitlenen aan VV Unicum Lelystad. Trainer Steve van Abelen gaat de ploeg helpen om zich te handhaven in de eerste klasse. Van Abelen is een bekend gezicht voor VV Unicum. Voor zijn overstap naar SV Lelystad was hij al lange tijd actief voor die eerste klasser. En een voorstel van 4 partijen in de Lelystadse gemeenteraad heeft geen gevolgen voor de manier waarop 9 andere partijen op dit moment onderhandelen over een raadsakkoord. Dat zegt Murat Aktan van Jong Lelystad. PVV, Forum voor Democratie, de VVD en Mooi Lelystad hadden zelf een hoofdlijnenakkoord gemaakt en stonden ervoor open om daar met de andere partijen over in gesprek te gaan. Aktan zegt dat te waarderen, maar vindt dat dit ook goed binnen de hele raad besproken had kunnen worden. De 9 overgebleven partijen blijven aan een raadsakkoord werken. Al dit nieuws en meer vind je terug op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar zo nu en dan breekt ook de zon door. Er waait een meest matige noordoostelijke wind en het is een graad of 14. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 5. De noordoostenwind die blijft meest matig doorwaaien. Morgen waait de wind uit het noorden, is meest matig van kracht en het wordt morgen maximaal 15 graden. De zon zou volop schijnen en het blijft morgen droog. Ook vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. En met 18 graden op vrijdag en 21 graden op zaterdag is het duidelijk wat warmer.
13: Dankjewel Rico voor het goede nieuws. Dan de verkeersinformatie. Er is wat oponthoud op de A27. Almere-Gorkum, voor knooppunt Lunette, 5 minuten stilstaan. En flitsers, die zijn er niet.
11: Wij hebben zo ontzettend veel zin om iets weg te geven. Ik zou er alvast voor klaar gaan zitten. Neem je telefoon alvast in de hand, want je moet straks daarvoor appen naar ons. 0320 28 50 50. Wat het is, ga ik nog niet zeggen, want ik wil wel dat jullie blijven luisteren natuurlijk.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Blijft een prachtig plaatje, vind ik zelf. Family of the Year en Hero en Prince daarvoor en Kiss.
1: De scholen zijn weer begonnen. Nou ja, veel scholen zijn weer begonnen. Ik hoorde mijn buurmeisje vanmorgen om 8 uur ook weer de deur uitgaan.
2: Met een hoop lawaai.
1: Nou, ik hoor dan vooral die moeder die dan een beetje zit op te heuien dat ze door moet schieten. Weet je? Ja, het is al 2 voor 8. 2 voor 8. Je komt te laat. Je komt te laat.
2: Ga, dus daarom ben je altijd zo vroeg wakker.
1: Ja, ja, ja. En dat betekent dat je weer je klaar moet maken voor om weer in de boeken te duiken eventueel. Voor veel scholieren beginnen ook de eindexamens op vrijdag. Als je praktijkexamen deed, dan heb je dat al een paar weken geleden ben je begonnen. Maar ja, ik dacht zo, aan het einde van het jaar is het misschien toch wel leuk om je een hart onder de riem te steken met een spelletjespakket.
2: Nou, wat een feest. Je hebt een spelletje meegenomen om wat slimmer van te worden.
1: Ja, voor kinderen uit groep 6 tot en met 8. Een Scoola. Dat zijn flitskaartjes. En dan krijg je op allerlei basisschoolvakken, daar krijg je dan vragen over. Dat kan van alles zijn. Het spelletje Uno kan je ook meenemen op vakantie als je met de caravan straks weer ergens toe gaat. Want het is een expressversie.
2: Leuk. En dat is dus 1 pakketje?
1: 1 pakketje.
2: Oké. Okay. Ja. Moeten mensen er nog iets voor doen of ben je goed gezind vandaag?
1: Nee, ik dacht, we gaan natuurlijk even de kennis testen thuis. Je moet er in ieder geval voor appen, 0320 28 50 50, het goede antwoord op de vraag. Wat is 1 in het Spaans?
2: Wat is 1 in het Spaans? Als je dat antwoord weet en kans wil maken op het spelletjespakket van Odeke.
1: We staan uit Scoola en Uno.
2: Stuur het dan even door. Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. Of bellen, mag dat ook?
1: Doe maar. Gaan we even tegen de receptionisten zeggen.
2: Hetzelfde telefoonnummer. 0320 28 50 50. Wat is het Spaanse woord voor 1? Je hebt een minuut of 5 om het door te geven. Shocking Blue is dit. Venus.

0: heb goed nieuws voor je. Er valt namelijk wat te winnen.
1: Ja, en de lijnen zijn open. Je kan appen, je kan bellen. 0320 28 50 50. Een spelletjespakket.
0: Scoola, leuk leren. En Uno.
1: Uno. En de vraag is, wat is het Spaanse woord voor één? Dus nummer 1.

0: Queen met Crazy Little Thing Called Love. Ben benieuwd.
1: Wie krijgen we aan de lijn?
0: Hallo, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Met Jordi en Odeke, live op de radio van Omroep Flevoland.
2: Hallo.
0: Met wie spreken we?
2: Carla,
0: goedemiddag.
2: Hallo.
0: Oh, Carla, je moet even de tv wat zachter zetten. Want we horen onszelf in de vertraging.
1: Wat een enorme vertraging ook eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Wanneer hoor ik mezelf nu weer? Nu zeg je goedemiddag.
2: Nee.
1: Ik denk 30 seconden ongeveer.
0: Ja.
1: Hi Carla.
2: Hi hoi.
0: Hi. Daar ben je, de tv is uit, gelukkig. Carla, ja. Je spreekt met Jordi en Odeke van Omroep Flevoland. Alles goed?
2: Ja hoor, prima.
0: Ja, ben je aan het doen?
2: Eigenlijk zit ik naar jullie te kijken.
0: Oh.
1: Dat is altijd een goed idee.
0: Doen we het goed vandaag? Zitten we goed in ons velletje, denk je?
2: Ja, altijd.
0: Heel goed, heel goed. Dat horen wij graag. Wij krijgen graag complimenten. Carla, heb jij gisteren eigenlijk wat gedaan met Bevrijdingsdag?
2: Nee, ik ben er niet naartoe geweest. Wij wonen al die haven, hebben wel al het muziek kunnen horen.
0: Mm-hmm.
2: Hier buiten. Maar nee, ik ben er niet naartoe geweest. We hebben gewoon lekker een rustig dagje ervan gemaakt.
0: Oh, oké, had je wel de vlag uithangen?
2: Nee, die heb ik helaas niet. Nee, maar de hele straat hangt bijna vol bij ons.
0: Ja, dat vind ik toch wel heel gezellig. Ik woon zelf ook in Almere. Ja. Alleen woon ik in een buurt waar heel veel expats komen wonen. Dus die vlaggen verdwijnen allemaal.
2: Ah, ja, dat is jammer.
0: Ja.
2: Dat is heel jammer.
0: Ja, vind ik jammer.
1: Ik ben de enige in de straat. Het is niet een heel nationalistische straat. Maar
0: jij woont in Kampen. Ja. Je zou toch denken dat daar de vlag wel uit zou hangen.
1: Ja, maar niet in de straat waar ik woon.
0: Oh, oké. Okay. Nou goed, Carla. Ja, wij willen natuurlijk niet zomaar. Jij hebt meegespeeld.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, jij wist het antwoord te geven op wat het Spaanse woord voor één is.
2: Ja, inderdaad. Ik hoorde de vraag van jullie en ik wist dus het antwoord. Maar ik had niet eens gehoord wat het prijzenpakket was.
0: Oh, nou, zal ik het even zeggen? Ja, het is een flitsquiz van Scoola. Dat is voor kinderen die in groep 6 tot en met 8 zitten. Dus voor die leeftijd. En het spelletje Uno Express.
2: Ja,
1: nou, dat
2: Uno, dat is wel leuk, geloof ik. Hè?
0: Ja, heel dat leuk, is heel spelletje. Leuk.
1: Nou, dat krijg je dus, Carla, als je het juiste antwoord geeft. Wat is het Spaanse woord voor één?
2: Uno.
0: Yeah,
1: ja, hoor.
0: Goed, ja.
1: Kun je ook tot 10 tellen in het Spaans?
2: Bijna, geloof ik. Oh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, ocho, nueve, diez.
0: Nou, zeg, het is gewoon tot 10, hoor. Ja. Ik doe het je niet na. Ik kom tot 4, denk ik.
1: Ik ook niet.
0: Ik kan ook niet meer biertjes dragen, hè? Dan Catro's, Cerveza, zo ongeveer.
1: Cerveza,
0: ja. Goed, wij gaan ervoor zorgen, Carla, dat het jouw kant op komt. Dus stuur het naar Almere Haven op. Blijf even hangen, dan noteren we je adres.
2: Is goed.
0: En blijf naar ons kijken.
2: Bedankt.
0: Dankjewel.
1: Doei, Carla. Veel plezier ermee. Dit is een Spaans liedje natuurlijk. Julio Iglesias en Quiero

0: Dit is Flevoland.
1: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we dan ongeveer?
3: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat het wel boven de richting de 500 gaat.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is niet normaal. We hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Hij zat op, volgens mij toen had hij binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijkers, zeg maar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
9: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Wie een volle restafvalzak heeft, kan hem tijdelijk niet kwijt bij de ondergrondse containers in Dronten. Want door een storing zijn alle containers in de hele gemeente niet te bedienen. En de automobilist die afgelopen maandag overleed na een aanrijding op de Larsen Ringweg in Lelystad is een 50-jarige vrouw uit Biddinghuizen. Dat heeft een woordvoerder van de politie meegedeeld. Al dit nieuws en meer zometeen uitgebreid in het regionieuws van 16:30.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn 2 evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum, 8 minuten. Op diezelfde A28, maar dan tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 5. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. De gebruikelijke 5 minuten vertraging daar. Dan de snelheidscontroles op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk bij 53,2. En ook een radarcontrole op de Vollenhovenweg, dat is de N331 bij Marknessen bij hectometerpaal 30,3.
11: Woensdagmiddag, dwars op de week tijd. Gisteren had je een beetje mazzel als je vrij was tijdens Bevrijdingsdag. Want Bevrijdingsdag is niet in iedere cao opgenomen als vaste vrije dag. Zou dat moeten gaan veranderen? Zouden we niet altijd vrij moeten hebben met Bevrijdingsdag? Daar gaan we het zo over hebben met ons dwars op de week panel.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
16: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
20: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: You Gotta Show Me Love, de grote hit van Robin S. uit de jaren 90.
1: Dwars op de week.
0: Dit was de week waarin een drukke snackbar in Zeewolde veranderde in een mini-frietfabriek. Kinderen konden er hun eigen frietjes snijden. Aardappelen kwamen van boeren uit de buurt die kampen met een aardappeloverschot.
2: En ook was dit de week waarin bekend werd gemaakt dat de Huttenbouwweek in Lelystad weer terugkomt. Het evenement werd in 2017 afgeschaft, voor de laatste keer gehouden. Maar het komt weer terug, want deze week is het bedoeld voor kinderen die niet op vakantie kunnen en toch een leuke week verdienen.
0: Maar natuurlijk gebeurde er veel meer deze week en dat nemen we door met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Anneke Dalger, Almeerser en voorzitter van het comité 30 juni 1 juli Flevoland. En Job Fakkeldij is er ook, interim directeur van Samen Lelystad Oost en oud-wethouder, oud-gedeputeerde voor de PvdA uit Lelystad. En ik zeg het toch maar weer eventjes, ook presentator bij Radio Lelystad. Vind je leuk, hè, Job?
3: Ja, dat vind ik leuk, ja.
0: Nou, dat is je opgevallen.
3: Nou, ik had het natuurlijk eigenlijk willen hebben over die Huttenbouwweek.
2: Oh, ik vind
3: het
2: superleuk dat
3: die weer terugkomt, maar dat is al genoemd. Nou ja, weet je, wat ik heel leuk deze week vond, was dat die vrijheidsmaaltijden steeds meer in zwang raken. Niet alleen hele grote gezelschappen door een organisatie, maar ook heel veel particulieren die hun buren uitnodigen of die hun vrienden uitnodigen en dan met elkaar zo'n vrijheidsmaaltijd nuttigen. En ik heb hem ook mogen proeven, de soep, zal ik maar zeggen. Hij was nog echt lekker ook.
4: Nou, deze keer wel, ja.
3: Deze keer wel, daar heb je wel weer gelijk in. Maar ik vind het toch wel, want ik zoek altijd een beetje naar positief nieuws, want mopperen kunnen we genoeg.
2: Ja.
3: Zo leuk dat zo'n initiatief op een gegeven moment echt overgenomen wordt. En dat je ziet ontstaan dat veel mensen dat aangrijpen als eigenlijk wel een leuk moment om met mensen die we misschien niet zo vaak tegenkomen of die we niet zo goed kennen, gewoon met elkaar die soep te nuttigen. Hartstikke makkelijk. Je vraagt hem aan, je krijgt een pakketje thuis, samen met van alles en nog wat erbij, waardoor je ook gespreksonderwerpen hebt, zo nodig. Maar gewoon leuk dat dat ook zo steeds meer
2: Heb je zo je buren ook gesproken?
3: Zeker. En dat is hartstikke leuk, want die kom je vaak alleen maar tegen op straat in de zomer.
2: Als je je container buiten zet bijvoorbeeld.
3: Nou ja, dat soort momenten. Ja. En dit was echt leuk, want die weet ineens veel meer van mijn buren dan ik daarvoor wist. Dus ik vind het mooi initiatief.
0: Ja. Nou ja, over die soep gesproken, Anneke. Ik zag jou gisteren op het Bevrijdingsfestival ook die soep eten.
4: Zeker, ik heb er twee kopjes van
3: gekregen. Hij was lekker.
4: Hij was lekker, en vooral dat Indische variant.
0: Maar
3: die ken ik dan weer niet.
0: Je zat daar buiten te eten met een aantal mensen. Ja. Waren dat bekenden van je of
4: onbekenden? Ja, bekende mensen en ik heb best wel een groot netwerk, al zeg ik het zelf. Dus ze zagen me zitten en dan is het automatisch dat men aanschuift.
2: Ja, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
4: Nou ja, we hadden de week van Bevrijdingsdag, ook dodenherdenking. Dan wil ik even stilstaan bij dodenherdenking, want ik merk wel, zeker in deze tijd, dat de wereld zo wat in brand staat, merk ik toch wel dat meer mensen ook weer die aansluiting zoeken bij dat soort herdenkingen. Dus ik hoop ook dat op 30 juni veel meer mensen

0: Koningsdag, dan viel mij dat ook op. Van, oh, mensen zijn op zoek naar verbinding. Maar weet je, volgens mij zien we die verbinding niet meer. Die is er gewoon wel. Alleen zien we het te weinig. Dus het is te weinig in dat je dat in de krant ziet. Of dat je, het is allemaal conflict. Alles gaat steeds over conflicten. En we zijn helemaal vergeten dat we normaal met elkaar omgaan in principe.
1: Dat doen we in principe wel, maar, niet, maar niet ook wel eens niet, zal ik maar zeggen.
2: Juist.
1: Ik denk dat het zoeken naar verbinding, dat is het enige positieve bijeffect van echt die ellende die er is. Ja. Dat mensen ook actiever moeite doen, misschien ook was dat ook het voorbeeld van die vrijheidsmaaltijd, actiever moeite doen om elkaar op te zoeken en elkaar te helpen als het nodig is. En dat is zo belangrijk.
0: Ja.
3: Misschien is het wel een idee om dat ieder weekend zoiets te organiseren als Koningsdag.
0: Ja, dan krijg je inflatie aan verbinding. Op een gegeven moment heb je genoeg van elkaar. Denk, nou, die buurman heb ik nou wel gezien, die kop.
2: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee?
2: Oh. Nou, iedere week is ook een beetje te veel, jongen. Maar ik denk inderdaad, want als we nu kijken, 4, 5 mei hebben we weer gehad. Met 30 juni en juli hebben we dan ook weer die Kitty Kotti maaltijd. Die we dan ook met mensen delen, dat verbindt ook. Ja. En dan heb je vakantie en dan heb je verder niks. En dan met kerst dan is het donker. En ja. Dus wat mij betreft zouden dingen ook wat meer verspreid moeten zijn in het jaar.
1: Het gebeurt ook wel, hè? Want volgens mij is met 4 en 5 mei was vroeger natuurlijk echt alleen maar de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Bij alle herdenkingen zie je dat iedereen de verbinding maakt naar veel meer leed dat er is en veel meer slachtoffers. Klopt. En dat is toch goed dat je die herdenking verbreedt, zal ik zeggen. Daar hoort Kitty Kotti natuurlijk bij. Er zijn een aantal anderen ook van je denkt, ja, dat moet je met elkaar inderdaad bij stilstaan. Absoluut. Niet alleen maar bij de Tweede Wereldoorlog.
0: Nee. Nou, laten we zo meteen gaan hebben over die vrije dagen die daar dan aan vastzitten. Zouden die niet gewoon een verplichte vrije dag moeten worden? Bijvoorbeeld Bevrijdingsdag.

0: Fooled Around and Fell in Love van Elvin Bishop.
1: Dwars op de week.
0: En steeds meer mensen zijn elk jaar betaald vrij op Bevrijdingsdag. Dat wordt steeds vaker vastgelegd in cao's.
2: In de jaren 50 is afgesproken dat de meeste werknemers betaald vrij zijn op 5 mei in de lustrumjaren, dus eens in de 5 jaar. Maar sinds Bevrijdingsdag in 1990 een officiële feestdag werd, leidt de discussie elk jaar weer op om hier ook een betaalde feestdag van te maken, dus ieder jaar.
0: Ja, hoe denkt ons Dwars op de Week panel hierover? Deze week met Anneke Dalger, Almeerse en voorzitter van comité 30 juni, 1 juli, Flevoland. En Job Fakkeldij, nou ik ga het allemaal weer even noemen, even diep ademhalen. Interim directeur van Samen Lelystad Oost, oud-wethouder, oud-gedeputeerde voor de PvdA uit Lelystad en ook radiomaker bij Radio Lelystad. Anneke, ja.
3: Nou, ik vind het iedere keer weer een gedoe met die vrije dagen. Voor mijn gevoel moet het gewoon een vrije dag zijn. Het is niet een onbelangrijke dag. Maar er wordt iedere keer zo schichtig over gedaan. En er is altijd de vraag, zijn we nou wel vrij? Of is het nu 5 jaar? Ik word er zo moe van.
0: Ja, het kost natuurlijk wel wat, hè? Vrije dag. Het kost natuurlijk die werkgever wat.
3: Ja,
0: om dat door te betalen.
3: Ja, die discussie, ik kan daar niet mee. Want alles wordt vertaald in geld. Alle vrije dagen worden in geld vertaald. Het gaat op de balans drukken. Is er nog een keertje menselijkheid? Is er ook een beetje menselijkheid in het geheel? Als we alles in cijfers moeten bepalen.
2: Ja, maar dan wil straks iedereen iedere maand een feestdag kunnen opnemen.
3: Nou, maar zover gaan we.
0: Vaderdag, moederdag. Ja. Maar valt altijd al op zondag.
3: Maar ja, dat kun je ook wel overdrijven. Maar nee hoor, want net zoals ik ook vind dat Kitty Kotti in 1 juli... dat het gewoon een nationale vrije dag moet zijn. En het is niet eens een dag die wij bepaald hebben als zeg maar mensen uit de kolonie. Maar het is gewoon een dag die bij de staat al eeuwenlang bepaald is. Je hebt 2 momenten in het jaar waarop zeg maar nieuwe regelingen ingaan. Dat is 1 januari en 1 juli. En kijk nou naar Indonesië, die is ook op 1 januari. Maar goed, dat is altijd automatisch een vrije dag. Dus dan gaan de wetten en regels een dag later in. Dat kan nu ook op 2 juli ingaan.
2: Oké, okay. Ja. 5 mei dus ieder jaar een vrije dag.
3: Voor mij wel.
2: Job?
4: Ja, er zitten 2 kanten aan. Dat ga ik toch even noemen. Hè. Want het is natuurlijk, dat staat terecht in de cao geregeld. Dat is overleg tussen werkgevers en werknemers. Nou ja, als die zeggen we maken daar een vrije dag van, wat lever je daar dan voor in? Hè? Het is deel van het totaalpakket. Dus het is een beetje ingewikkeld om daar als overheid wat van te vinden. Dat moet je wel overlaten aan werkgevers en werknemers. Hebben we dat in dit land geregeld. Aan de andere kant, ik denk wel dat je gelijk hebt dat het goed is om een dag als 5 mee helder over te scheppen. En op 1 of 2 keer per jaar, want dan kun je dat ook met Kitty Kotti doen, 1 of 2 keer per jaar een nationale feestdag van te maken. Dat hebben heel veel landen om ons heen. En zeggen, wat je ook herdenkt, het is een moment om met elkaar te herdenken en dan kunnen we met z'n allen ook gewoon daar tijd aan besteden. Prima. Dus ja, maar realiseer je wel dat de kans groot is dat ontstaat in het overleg tussen werkgevers en werknemers. Je zult er vast weer wat voor in moeten leveren, hè? Want van niks gaat de zon op.
0: Nou, dan gaan we alvast eventjes schrappen, want nou, ja, als we er wat voor in moeten leveren.
3: Nou ja, kijk maar ook naar 1 mei. In heel veel landen om ons heen is het gewoon een vrije dag.
2: Dag van de arbeid.
3: Ja.
4: Vind ik toch een contrast, dag van de arbeid. Dan moet je toch werken? Ja. Wie is dat nou?
3: Ja, daar valt wel wat voor te zeggen. Nee, maar kijk, Nederland als
4: was ook zo ooit. Ja.
3: Het was ooit inderdaad een heel erg progressief land. Ja, maar overal wordt schichtig over gedaan. Maar we verdienen toch allemaal met z'n allen veel geld.
0: Ja, we willen daar vrijdag, maar ja, we zullen er misschien voor moeten inleveren. Dan zijn er altijd 2 dagen die worden genoemd. Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Die kunnen we wel inruilen dan.
4: Ja, de vraag is een klein beetje of dat werkt. Want dan maak je een hele discussie los over tradities en tradities loslaten. En dan trek je het helemaal scheef. Je zou gewoon volgens mij simpelweg moeten zeggen, laten we nou afspreken dat er 2 nationale feestdagen zijn op jaarbasis waar iedereen vrij in is. Nou, dat kun je doen. En al die andere discussies, ja, weet je, dan krijg je hele ingewikkelde discussies. Gaat dan een christelijke feestdag voor een niet-christelijke feestdag? Dan krijg je een discussie over die je met Zwarte Piet ook al heel erg gehad hebt. Die niet meer gaat over het onderwerp, maar die gaat over de vraag, welke waarde is nou eigenlijk het belangrijkste? Terwijl ik denk, laten we ons niet moeilijker maken dan het is. Een land verdient 2 nationale feestdagen waarin we met z'n allen kunnen vieren.
0: Nou, en dan zou jij zeggen, Kitty Kotti. En 5 mei.
4: Vind ik prima, ja.
2: Ja, maar dan is het geen goed idee, dus als ik dat begrijp van jou, om te zeggen van nou, je krijgt bijvoorbeeld Iedereen krijgt 8 dagen om feest te vieren in een jaar. Kijk zelf maar op welk moment je dat wil inwisselen.
4: Dan doe je het niet meer met z'n allen. Nee. Want dan is 1 actie, zal ik maar zeggen. Nou, het zal zoveel die verdeeld zijn. Iedereen op een ander moment vrij, dan wordt het gewoon een extra vakantiedag. Nee, de bedoeling van zo'n dag is dat je met elkaar viert.
3: Ja. Maar laten we ook eerlijk zijn. Al die christelijke feestdagen die we hebben en die vrije dagen. Maar we zijn met z'n allen niet eens meer zo christelijk.
0: Nee, is dat zo?
3: Nou.
4: Maar de vraag is, gaat het over het puur nog over het geloof of gaat het ook over tradities? En je komt in discussie terecht over tradities. En dan denk ik van, waarom zou je dat nou moeten veranderen? Wijs die 2 dagen aan en realiseer je alleen dat het in het overleg tussen werkgevers en werknemers een argument zal zijn wat werkgevers gebruiken. Van ja, maar we moeten dit ook al betalen. Dus dat is dan wat het is.
3: Nou, maar ja, traditie. Ik vind die 2 dagen, Pasen en Pinkster, vind ik niet onder traditie vallen. Echt geloof. Die hebben echt met het geloof te maken.
4: Ja, dat weet dus, ik niet. Misschien ben ik in een deel van Nederland opgegroeid
0: met het geloof. Ja, maar op tweede Pinksterdag ga je niet meer naar de kerk of zo.
3: Nee, ook dat niet. En mensen gaan alle meubelboulevards gaan open en al dat soort dingen.
2: Maar het hoort een beetje bij Nederland, dat bedoel je.
4: Ja.
2: Als je wil meepraten met ons panel, dat kan natuurlijk. Ik zeg het nog maar eventjes. Je kunt reageren op dit programma via WhatsApp 0320 28 50 50. Zometeen praten we verder.
0: Ja, over bodycams. We zijn supermarkten die hun personeel gaan uitrusten met van die cameraatjes op de borst. Zodat als er wat gebeurt aan agressie in de winkel, dat wordt opgenomen.

0: Hendricks buitengewoon thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Wie een volle restafvalzak heeft, kan hem tijdelijk niet kwijt bij de ondergrondse containers in Dronten. Door een storing zijn alle containers in de hele gemeente niet te bedienen. Hoe lang de storing duurt is nog niet duidelijk. De gemeente Dronten werkt aan een oplossing. De automobilist die afgelopen maandag overleed na een aanrijding op de Larser Ringweg in Lelystad is een 50-jarige vrouw uit Biddinghuizen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De auto van de 50-jarige vrouw botste op een vrachtwagen bij de kruising met de Zeebiesweg. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie is nog volop met het onderzoek bezig. SV Lelystad 67 gaat haar trainer uitlenen aan VV Unicum Lelystad. Trainer Steve van Abelen gaat de ploeg helpen om zich te handhaven in de eerste klasse. Van Abelen is een bekend gezicht voor VV Unicum. Voor zijn overstap naar SV Lelystad was hij al lange tijd actief voor die eerste klasser. Al die nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Witte Huis denkt dat een akkoord met Iran over een einde aan de oorlog dichtbij is. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van verschillende bronnen. Een Pakistaanse bron bevestigt het. Drie Nederlanders hebben video's met nepnieuws op YouTube gezet die het afscheiden van de Canadese provincie Alberta promoten, zegt een Canadese omroep. Twee mannen ontkennen, één man geeft toe dat hij de filmpjes maakte. Hans Smolders, die bekend werd als de chauffeur van Pim Fortuyn, stapt uit de politiek. Zijn lokale partij werd dit jaar bij de verkiezingen in Tilburg de grootste, maar kwam niet in de nieuwe coalitie. Smolders zegt dat hij zich buitengesloten voelt.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar zo nu en dan breekt ook de zon door. Er waait een meest matige noordoostelijke wind en het is een graad of 14. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 5. De noordoostenwind die blijft meest matig doorwaaien. Morgen waait de wind uit het noorden, is meest matig van kracht en het wordt morgen maximaal 15 graden. De zon zou volop schijnen en het blijft morgen droog. Ook vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. En met 18 graden op vrijdag en 21 graden op zaterdag is het duidelijk wat warmer.
13: Dankjewel Rico. Dan de verkeersinformatie. Op de A28 sta je nu het langste stil. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar is één rijstrook afgesloten. 20 minuten oponthoud daar. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport, 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 7. En tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek richting de A28 naar Amersfoort, 5 minuten. En op de N309 ook nog even stilstaan, Epe-Dronten tussen de A28 en de N308, 4 minuten. En er is een flitser gezien op de N331 in Marknesse. Dat is de Vollenhovenweg bij hectometerpaal 30,3.
10: In een aantal Albert Heijn's in Rotterdam en Amsterdam krijgt het personeel bodycams. Dat zijn van die camera's die je dan op je borst hangt. En op het moment dat het dan agressief wordt met een klant of door een klant, dan kan dat opgenomen worden. Er zijn nogal wat kritische geluiden daarover. We gaan het erover hebben met ons Dwars op de Weekpanel. Wil jij daar nou over meepraten, dan kan dat. Ons appnummer is 0320 28 50 50.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Hot Chocolate met Girl Crazy. Ze hebben altijd van dat soort liedjes, hè? Natuurlijk ook die met dat andere, hoe heet het ook weer?
1: Ja.
0: Oh nee, dat is van Rod Stewart.
1: Rob, of Job, jij bent een muziekkenner?
0: Ja.
2: Nou, niet zo. Ja, maar meer van het nieuws dan van de muziek ben ik bang.
0: Oh. Ja, ik denk, maar wat is dan die andere van Hot Chocolate? Dat moet jij toch weten? Jij bent altijd met hitster, Jordi.
1: Ja, maar ik ben niet op mijn best vandaag. Ik ga het even opzoeken. Daar is de computer heel handig voor, hè? So You Win Again bedoel je, denk ik?
0: Nee.
1: It Started
0: nee.
1: With a Kiss.
2: Nee. Started With a Kiss, dat is een hele bekende natuurlijk.
1: Ja.
0: Oh, ik dacht dat een andere... Die ene die ook in die ene film zit, dat ze full monty gaan.
1: Is dat...
3: Volgens mij bedoel
0: deze?
3: Jij...
0: Ja, die ja.
1: Dat is You Sexy Thing.
0: Ja, yes. Oh,
1: ja.
0: Oh,
1: nou, ja, we zijn eruit.
0: Oh, gelukkig. Oeh.
4: Dwars op de week.
0: Albert Heijn in Rotterdam en Amsterdam laat het bewakend personeel straks bodycams dragen. Dirk van den Broek doet dat al op sommige plekken. En op die manier hopen ze agressie en geweld van klanten tegen te kunnen gaan.
1: Hoe denkt ons Dwars op de Week panel hierover? We bespreken het met ze. Anneke Dalger is hier nog steeds. Almeerse en voorzitter van comité 30 juni 1 juli Flevoland. En Job Fakkeldij, interim directeur van Samen Lelystad Oost. Oud-wethouder, oud-gedeputeerde en ook presentator nu bij Radio Lelystad. Gaat het gebruik van bodycams in supermarkten te ver of is dat eigenlijk wel een goed idee? Nou, die vraag leggen we eerst maar eens even voor aan Anneke. Ik zie je denken.
5: Persoonlijk vind ik het geen goed idee, omdat ik denk dat er dan behoorlijk iets niet goed is in onze samenleving. Want daar wil je het eigenlijk niet voor hebben. Maar met alles wat er gebeurt in onze samenleving, ja, dan ontkom je daar niet aan. Dus ja, liever niet. Maar als het toch wel een stukje veiliger voelt en een stukje veiligheid geeft, dan kom je er niet aan.
0: Ja, even naar Job. Ja, Anneke omschrijft het al, als het een gevoel van veiligheid geeft, hè, heb je het idee, Job, dat dit wel ook veiligheid biedt?
2: Nou ja, het feit dat ze het door beveiligers laten dragen, vind ik daarin nog wel een acceptabele. Want die worden natuurlijk altijd ergens bijgeroepen als er wat aan de hand is, hè, zal ik maar zeggen. En als ze moeten ingrijpen, als daar een zaak van moet komen, dan is het fijn als je bewijsmateriaal hebt. En ik denk ook dat het helpt. Zeker. Als mensen denken, wacht even, nou sta ik er straks op. Ja, dus het kan helpen. Maar wel zeer eens met Anneke dat het wel heel naar is dat moet langzamerhand. Waarom we niet meer normaal kunnen luisteren als we aangesproken worden. Mm. Maar het feit dat het beveiligers zijn, denk ik snap dat dat werkt. Het werkt ook bij de politie voor een deel ook zo.
5: Ja,
2: en ook
5: klopt.
2: Met andere ordehandhavers.
5: Ja.
2: Ordehandhavers ook volgens mij bij de NS op sommige plekken.
0: Ja. Ja, ik kan ook denken van, als je als toevallige passant, hè, dat je met je winkelmandje daar toevallig bij de blikjes bruine bonen staat en er gaat flipt iemand naast je en die wordt opgenomen op een camera. Maar dan sta ik daarachter, sta ik ook op beeld. Ja, ik doe niks verkeerd hoor, maar ik sta wel op dat beeld.
2: Nee, maar als jij niks verkeerd doet, dan wordt dat beeld ook niet tegen jou gebruikt. Want het wordt niet uitgezonden op Nederland 1, 2 of 3. Het is zo dat die beelden gebruikt worden voor de opsporing.
5: Opsporing, ja.
2: Nou ja, en verder zitten er heel strenge privacywaarborgen altijd achter het gebruik van dat soort beelden. Kijk, als je nu zou zeggen bij iedere medewerker aan de kassa, zou ik er wel veel meer moeite mee hebben. Maar dit is denk ik heel gericht, want die beveiligers worden ingezet. Die moeten ingrijpen als er iets gebeurt. Het is überhaupt al raar dat je beveiligd in de supermarkt nodig had. Dat hadden we 50 jaar geleden ook niet kunnen bedenken, zal ik maar zeggen. Maar goed, als het dan toch moet, dan is het een goed hulpmiddel.
1: Bij de beveiligers mag het dus, maar Albert Heijn is nu van plan om ook het personeel in de winkels met die dingen uit te laten rusten.
2: Volgens mij niet, als ik het goed begrepen heb. Okay. Nee, is het inderdaad zo voor de beveiligers.
1: Alleen voor de beveiligers?
2: Voor de beveiligers, en nogmaals, dat snap ik, want ja, die grijpen in als wat gebeurt.
5: Zeker.
0: Ja. Er worden steeds meer mensen met zo'n cameraatje. Volgens mij hebben inmiddels conducteurs het ook al.
5: Ja, maar mensen, maar er lopen ook heel veel mensen met allerlei stoornissen rond in onze maatschappij. Dan komt het ook door.
2: En weet je,
5: het is best jammer, maar hulp wordt ook krap.
2: En ik denk dat het goede van die camera's bij dat soort functies is, dat het je helpt bij de opsporing en bij de strafvervolging. Want ik denk dat toch van belang is. Je weet dat je over de scheef gaat, dat je inderdaad ook gewoon opgepakt en vervolgd kunt worden. Nou ja, dat komt ook heel vaak niet. Want ja, bewijs het dan maar eens. Indirect bewijs, horen zeggen. Allemaal gedoe. Als dit daarbij helpt, dan is het dan een goed hulpmiddel en meer ook niet. Je voorkomt het er niet mee, hè?
0: Nee. Maar ik wil het even iets breder trekken, want nu hebben we het dan over die bodycams. Er komen ook steeds gewoon meer camera's in de openbare ruimte. Al is het door beveiligingsbedrijven of dat mensen een bepaalde deurbel hebben waarmee je de straat kan filmen. We komen steeds meer in beeld. Denk je dat we ons daar genoeg bewust van zijn?
2: Dat denk ik wel. En er zitten ook best strenge eisen daaraan. De politie mag bijvoorbeeld niet zomaar elk beeld automatisch gebruiken. Hè. Daar moeten dan stappen voor gezet worden. Klopt. Dus ik denk dat wel zo is. Maar cruciaal is natuurlijk wel dat het systeem waarmee die camera's opgenomen worden en opgeslagen worden, niet gehackt kan worden. Nee. Daar zit dan nog wel een risico, denk ik.
5: Ja, maar kijk, als je op social media ziet, mensen delen ook alles van zichzelf.
2: Ja, eens.
5: Dus ja.
6: Jij bent de persoon die zegt, nou, ik heb niks te verbergen, dus dat kan me eigenlijk niet zo heel veel schelen als ik opgenomen word.
5: Als ik opgenomen word, maar zelf deel ik ook amper mijn eigen dingen op social media. Ik vaak er wel een beetje voor, maar goed, ik doe verder niks in de openbare ruimte. In ieder geval geen gevaar voor de gemeenschap. Hoop ik.
2: Ja, dat is
5: wel. Hoop ik.
2: Ja, hoop je. Nee, dus, maar ik denk dat ook precies het punt is. Mensen delen steeds meer en meer. Dat moet geen voorbeeld zijn.
5: Nee.
2: We komen steeds meer op beeld. En ik denk dat het heel goed is dat er bijvoorbeeld heel streng opgetreden wordt. Al die idioten die bij een ongeluk lopen te filmen.
5: Ja.
2: En daar gaat men tegenwoordig steeds strenger op. En dat is ook wel weer de andere kant heel goed. Want dat moet het er gewoon niet.
0: Nee. Nou, we zijn het erover eens. In ieder geval ons Dwars op de Weekpanel is het erover eens. Ja. Die bodycams bij bewakers in supermarkten, dat kan best. Dat was het voor deze week. Ons Dwars op de Weekpanel bestond vandaag uit Anneke Dalger en Job Fakkeldij. Mag ik jullie bedanken.
2: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
7: Dwars op de Week.

0: Van Morrison en een Brown Eyed Girl. Het is 5:08 geworden. Straks na 5:00 natuurlijk een overzicht van het nieuws van vandaag op de radio. Maar je hebt ook nog een mededeling, hè, voor treinreizigers.
1: Ja, morgen tussen...
0: Terwijl je microfoon even aanzetten.
1: Oh, sorry. Sorry, ik ben niet helemaal wakker. Tussen Weesp en Almere rijden morgenmiddag geen treinen. En dat heeft alles te maken met het onschadelijk maken van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt in Weesp. En dat betekent dat je heel wat treinen niet gaan rijden. Het duurt ongeveer tot 5:45 morgenavond. Zodra we daar meer over weten, dan vertellen we je daar natuurlijk ook meer over. En 5:00 uitgebreid aandacht voor het nieuws van vandaag uit de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we het dan ongeveer?
3: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat het wel boven de richting de 500 gaat.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is niet normaal. Wij hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijkers, zeg maar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Oud-directeur Tom Ummels van Almere City Marketing is overleden. Ummels was ook dichter, presentator en initiator van het poëziefestival Sensation bij het observatorium Robert Morris in Lelystad. Hij is 75 jaar oud geworden. En door een storing bij de ondergrondse afvalcontainers in Dronten kun je geen restafval meer aanbieden. Tijdelijk zijn alle containers van het stroom af, denk ik. Dronten gaat op zoek naar een oplossing. Voorlopig zit je dus nog even met je restafvalzakje. Zometeen uitgebreid het nieuws uit de regio na het NOS Journaal.
11: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Een lange file vind je op de A28. Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Een half uur stilstaan. Dat heeft te maken met slecht wegdek. Daarom is de linkerrijstrook dicht. Dan de N50. Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen Zuid. 5 en tussen Kampen Zuid en Knoopend Hattemerbroek. 4 minuten stilstaan. De N302 Lelystad-Harderwijk tussen de A6 en Lelystad Airport, 6 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Erbelo, 5. Op de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Elburg, 5 minuten. En op diezelfde weg, maar dan tussen de A28 en de N308, 4 minuten stilstaan. Dan kijk ik ook even naar de snelheidscontroles. Of controle, kan ik beter zeggen. Het is er maar eentje, die vind je op de N331. Dat is de Vollenhovenweg bij Marknesse in beide richtingen bij hectometerpaal 30,3.
10: Aankomende zaterdag is het Nationale Cold Case Dag. En in Almere is daar bijzondere aandacht voor. Er is een grote bijeenkomst in de Nieuwe Bibliotheek. En er spreken ook mensen, familieleden, die te maken hebben met een cold case van een familielid. We praten er zo direct over door in Studio Flevoland.
14: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
15: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
16: Voor het maaien van je gras.
15: Voor het reinigen van je terras.
16: Voor het snoeien van je haag.
15: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
14: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
15: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl, sterk werk.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
20: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Girl van Ed Sheeran. Het is nu 5:10.
1: Nabestaanden van onopgeloste moorden voelen zich in de steek gelaten. Komende zaterdag praten nabestaanden daarover in de nieuwe bibliotheek in Almere tijdens de Nationale Cold Case Dag. Het gaat bijvoorbeeld om overheidsinstanties die geen rekening houden met persoonlijke situaties. Suus Joosten uit Almere is een van de sprekers. Haar dochter Esther werd 9 jaar geleden om het leven gebracht. Het lichaam werd in het Veluwemeer gevonden, vlakbij de Nijkerkerbrug. En die moord is nooit opgelost. En dat is volgens Joosten erg zwaar. Ze moet leven zonder haar dochter, aan wie ze goede herinneringen heeft.
2: Esther was een persoon, als die binnen was, was ze er ook echt. Dan kon niemand meer om haar heen. Als ze aankwam lopen, hoorde je al, dat is Esther. Als ze binnenkwam, ze straalde helemaal. En dan was ik gelijk het middelpunt van iedereen, ja.
3: Wat kunt u nog als laatste van haar herinneren?
2: Het laatste van haar herinneren is het telefoontje dat ze op de vlucht ging.
3: Op de vlucht?
2: Op de vlucht ging voor haar ex. En ik heb toen gezegd van, alsjeblieft bel de politie. Hè, en vraag dan of je dus zeg maar gehoord kan worden. Maar het bleek al dus dat ze al meerdere keren aangifte had gedaan. Wat niet geen aangifte is geweest, maar gewoon een melding. Omdat ze dus zeg maar eigenlijk zei van joh, doe maar geen aangifte, doe maar een melding, want anders wordt hij misschien nog boos. Daar heeft de politie dus zeg maar eigenlijk niet serieus genomen. En dat neem ik nog steeds, ja, eigenlijk de samenleving kwalijk, ook de politie. Ja, dus bij de opnames dat ze dus zeg maar eigenlijk haar niet in een huis hebben gebouwd, in een veiligheidshuis hebben gezet.
3: En in een safe house.
2: In een safe house, ja. En kijken of daar dan een gesprek uit had kunnen komen, maar niet zo haar aan het lot over moeten laten.
3: En dat alles is nu al best wel lang geleden, hè?
2: Het is nu 9 jaar geleden, ja.
3: Maar kunt u eens kort samenvatten van wat er verbeterd zou moeten worden?
2: In Nederland?
3: Ja.
2: Dat de zaken niet gesloten worden, maar open blijven staan, dat sowieso. Dat er dus zeg maar een contactpersoon is voor nabestaanden. Dat je geholpen wordt met financiële en problemen en dat soort dingen. Doordat je dus niet kan werken. Mijn kleindochter zat op school. Je zat in het midden in de examens. Je moest alleen nog haar stage aflopen en de moeder werd vermoord. En ze kon de stage dus niet meer afmaken. Ja, dan moet je alles terugbetalen aan het duo. Want je hebt dus je diploma niet gehaald. En er wordt dan niet geen rekening gehouden van, god, er is een ernstig iets gebeurd of wat dan ook. Nee, je moet terugbetalen. En alle deurwaarders en boetes die er overheen vallen, dat wordt allemaal nu kwijtgescholden. En dat soort dingen, daar lopen wij als nabestaanden heel erg tegenaan. En dan denk ik van, jongens, dat is een hele vergeten groep.
1: Suus Joosten uit Almere was dat. Haar dochter werd dus 9 jaar geleden om het leven gebracht. Ze is een van de sprekers komende zaterdag in de nieuwe bibliotheek in Almere op de Nationale Cold Case Dag.

0: Volgens mij zong iedereen dit liedje mee toen het net uitkwam. En waarschijnlijk nu ook nog wel, hoor. Anita Meijer en The Alternative Way.
1: Ik ben heel benieuwd wat deze avond gaat brengen aan weer. Want er zitten straks duizenden Almeerders op de tribune bij Almere City om de volgende playoff-wedstrijd tegen de Graafschap te bekijken. En Berend van Straten, jij weet precies of er misschien wel een donderwolkje boven dat stadion gaat hangen.
2: Ja, dat kan ik jullie inderdaad wel vertellen. Ja, hoe laat is die wedstrijd?
1: 7:15 begint die.
2: 7:15, oké. Okay. Nou, dat scheelt. Want op dit moment hebben we te maken met toch flink wat bewolking in de provincie. En zelfs hier en daar ook een spatje regen. Zeker in de Noordoostpolder is dat geval. In Almere is het nu wel droog. En ik verwacht dat het vanavond daar ook gewoon droog is tijdens de wedstrijd. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal wel positief uit. De bewolking gaat in de loop van de avond ook geleidelijk wegtrekken. Ik denk dat ze de zon in Almere tijdens de wedstrijd nog net niet gaan zien. Pas na de wedstrijd, als die zo net voordat de zon ondergaat, dan breekt die misschien nog eventjes door. En nadat de zon ondergaat, krijgen we te maken met bredere opklaringen. Vannacht is het dan op sommige plekken best helder aan het worden en gaat het echt nog wel flink afkoelen met minima van een graad of 5.
1: Ja, ik vind het verrassend koud, 's nachts nog. Is dat normaal voor de tijd van het jaar?
2: Ja, dat is helemaal niet gek, hoor. Nee, het zijn best vrij gebruikelijke temperaturen. Ja, normaal gesproken is misschien een graadje of 2 daarboven. Een graad of 7 is gebruikelijk. Maar uitschieters daaronder zijn echt helemaal niet gek, hoor. Zeker eind april, begin mei kunnen we echt ook nog in de buurt van het vriespunt of zelfs daaronder uitkomen. Dus nee, zo gek is het niet.
1: Oké, hoe ziet het donderdag en morgen uit?
2: Helemaal best een aangename dag. In de ochtend zien we de zon geregeld. In de middag komen wel flink wat stapelwolken tot ontwikkeling. En hier en daar is misschien een enkel buitje mogelijk. Maar het stelt allemaal heel weinig voor. Op de meeste plekken denk ik ook gewoon dat het droog blijft. Ook niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. En de temperatuur die gaat oplopen naar een graad of 15. Dus morgen ziet er best prima uit, ja. Ja.
1: Nou, ik weet uit betrouwbare bron dat Jordi Bouw een tuinset gaat kopen. Dus die wil de komende dagen in op zijn dakterras zitten.
2: Ja.
1: Ja. Is het een goede tijd om een tuinset te kopen eigenlijk? Wordt het lekker weer de komende dagen?
2: Ja, dat kan. Zeker. Nee, het wordt heerlijk weer om lekker op het terras te zitten. Het enige kanttekening is dat het niet heel lang aan gaat houden. Maar vrijdag en zaterdag wordt het echt gewoon heerlijk lenteweer met volop zon. Hm. Ook wel wat stapelwolken, maar blijft gewoon droog. En de temperatuur die gaat wat verder oplopen. Want vrijdag wordt het een graad of 18 en zaterdag ruim 20 graden. Dus dat ziet er best lekker uit.
0: Nou, voor die 2 dagen ga ik geen tuinset.

0: het kopen. Dat begrijp je zelf ook wel natuurlijk. Ja. Nou, dan wordt het alweer minder, hè?
1: Nou ja, dat is zeker waar inderdaad. Maar goed, we hebben nog een hele zomer te gaan natuurlijk. Maar nee, vanaf zondag wordt het inderdaad met een stuk minder. Althans, de regen die eraan komt is voor de natuur misschien wel goed. Maar voor de beleving is het wel wat minder inderdaad. Want we gaan wel een grote overgang tegemoet. Zondag nog wel aan de warme kant met 20 graden. In de loop van de dag kans op een regen of onweersbui. En in de nieuwe week, dan krijgen we te maken met een westelijke stroming die waarschijnlijk de hele week aan gaat houden. In de loop van de nieuwe week gaat het ook gepaard met nog lagere temperaturen. En dan komt natuurlijk het lange hemelvaartsweekend in de buurt. Ja, het is al nog wel wat ver vooruit. Maar de eerste vooruitzichten zien er echt niet gunstig uit als je op de camping gaat in eigen land.
2: Oké, nou, dan zijn we gewaarschuwd. Dankjewel, Berend, en eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde.
2: In een tweeluik volgen we Surinaamse studenten die na een studie aan de Landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn gekeerd naar hun geboorteland. En vandaag reizen we naar het westen van Suriname, waar verslaggever Sam Jones een dag meeloopt met Priefti Takkoer. Voor hem is één ding belangrijk.
3: De Surinaamse reis. Iedereen in Suriname is houden van het reis. Hier is het als het ware warm, sowieso een warm klimaat. En kijk, het geluid van het reis.
4: Als je dit ziet, wil je niet terug naar Dronten, of wel?
3: Als ik dit zie, nee, dan niet.
5: Een beetje verlegen is hij, Priefti Takkoer. Maar op de rijstvelden in Nikeri, het Surinaamse rijstdistrict, voelt hij zich helemaal thuis.
3: We zijn thuis bij mijn opa. Het is het ouderlijk huis van mijn vader, waar hij samen met zijn broertjes en zusje is opgegroeid.
6: Is Adja?
7: Ja, hij zit erachterop. Je kunt doorlopen.
5: Zijn opa, die dementie heeft, was rijstboer.
3: Mijn opa was een beetje een inspiratie voor mij. Hij was bezig in de rijstvelden, hij was als landbouwer bezig. Dan hebben zijn zonen het wel even opgepakt en dan is het weer gaan liggen. Pier. Dan is er niemand meer in de familie die richting op is gegaan. En nou dacht ik, leek me wel interessant. Dus dan ben ik in die richting opgegaan. Misschien in de voetstappen van mijn opa.
5: Dus ging hij naar Nederland en deed de opleiding tuin- en akkerbouw op Eres Hogeschool in Dronten. Doel, kennis vergaren en dan gauw weer terug.
3: Ik wil
5: terug naar Nikeri?
3: Terug naar Nikeri. En dan zeg maar in het bedrijf te werk gaan, zodat ik meer werkervaring opbouw. En hoop misschien in de toekomst iets zelf te starten in de glastuinbouw.
5: Maar glastuinbouw werd het nog niet. Als ambtenaar van het ministerie van Landbouw inspecteert hij dagelijks de rijst. En die kleine korreltjes worden dubbel en dwars gecontroleerd. Vandaag gaat Priefti naar het rijstbedrijf van Imro Mangli, een van de grootste rijstboeren in het land.
3: Goedemiddag. Ik ben wat mossen komen halen voor de analyse. Dan gaan we de containers checken. Als dat gedaan is, gaan we naar de opslag van het bedrijf. Wij nemen dan de monsters, ongeveer 3 kilogram. En dan gaan we die analyseren.
5: Het is een precies werkje, die witte rijstkorreltjes controleren. 1 voor 1.
3: Oh nee, dat is te veel.
5: Want als er te veel breukrijst tussen zit,
3: het moet precies 35 gram zijn. Niet meer, niet minder.
8: Hoe doe je dat met al die duizenden korreltjes?
3: Die gaat dan weer de machine in en dan wordt het als het ware gezeefd.
5: Net zolang tot in elke rijstzak precies de rijst zit die erin hoort.
3: Dat is hem, 35 gram.
5: Maar dan is Priefti nog niet klaar. Voordat de rijst het schip ingaat, moet er nog wat gebeuren.
3: Ik neem het rijst mee naar mijn kantoor op LVV, ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daar doen we hetzelfde. We gaan de hele korrels scheiden van gebroken korrels. En als het wel voldoet, dan kan het bedrijf zijn rijst laden in de containers. En die containers gaan dan naar de haven.
5: Check, dubbelcheck dus. Rijst is Surinames belangrijkste landbouwexportproduct. Priefti werkt daar nu ook indirect aan mee en kijkt alvast vooruit.
3: Het zou ook goed zijn als het bedrijf zelf ook een initiatief nemen om studenten te motiveren, te sturen naar het buitenland om kennis op te doen, zodat wij in Suriname hier het rijstsector kunnen laten groeien, laten bloeien. Dat zal ten voordele van hen komen.
5: Rijst is niet alleen een belangrijk exportproduct. Priefti is er ook mee opgegroeid.
3: Wij in Suriname kunnen niet zonder rijst. We hebben het sowieso tenminste in de dag 1 keer of 2 keer rijst eten. Anders is onze dag niet compleet.
5: Priefti's tante Sharda vult aan.
6: heel vroeger was het heel gebied hier, naar deze straat, was iedereen had een reiswerk achter hun huizen. Ja. Eigen reis. Iedereen was zelf voorzienend. Dus wij zijn landbouwkinderen.
3: De reis is klaar.
5: En Prithvi, die zet de traditie voort.
3: Wij moeten meer machinaal gaan telen. Daar zit de toekomst in. En het is efficiënter telen.
6: Zou alle jongeren aanmoedigen om hem als ook een inspiratiebron te zien. Want ga studeren, kom terug en doe wat voor je land. En dat is het voorbeeld van de Prithvi. Hij is gegaan, hij is gaan studeren, hij is teruggekomen en hij zet zich in. Dat is voor mij het belangrijkste en ik ben heel trots op hem.
0: Smakelijk eten.
3: Ja, smakelijk eten.
2: Ja, de familie van Prithvi Thakur, samen met Prithvi zelf natuurlijk, hoorde je in ons tweeluik over erestudenten die terug zijn gekeerd naar Suriname.

0: een uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Oud-directeur van Almere City Marketing en oprichter van Festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels was dichter en presentator en richtte in 1982 het festival op. Daarnaast was hij betrokken bij nog veel meer organisaties in Flevoland, zoals de Raad van Toezicht van de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Ummels is 75 jaar oud geworden. De automobilist die afgelopen maandag overleed na een aanrijding op de Larsenringweg in Lelystad is een 50-jarige vrouw uit Biddinghuizen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De auto van de 50-jarige vrouw botste op een vrachtwagen bij de kruising met de Zeebiesweg. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie is nog volop bezig met het onderzoek. En voetbalclub SV Lelystad 67 gaat haar trainer uitlenen aan de andere voetbalclub SV Unicum Lelystad. Trainer Steve van Abelen gaat de ploeg helpen om zich te handhaven in de eerste klasse. Voor Van Abelen is het een reunie met zijn oude club. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat, maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Het Maastrichts UMC heeft vanmiddag alle 20 operatiekamers ontruimd. Er was een vreemde lucht geroken. Twee medewerkers van het ziekenhuis zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp.
16: Een hele goede avond. Ja, we beginnen de avond in Flevoland overwegend bewolkt. Uit de dikke wolken kan lokaal nog een spatje regen vallen, maar al vrij snel of wordt het droger. En in de loop van de avond krijgen we ook te maken met enkele opklaringen vanuit het noordwesten. Vannacht is het dan vrij helder en gaat het nog flink afkoelen. Verwacht minima rond een graad of 5 op de meeste plekken. Staat maar weinig wind. En morgen overdag in de ochtend ziet het er dan echt wel aangenaam uit. De zon die schijnt dan volop. In de middag komt flink wat bewolking voor. Kan lokaal ook een buitje gaan vallen, maar stelt allemaal niet heel veel voor. En bij weinig wind uit noordelijke richtingen stijgt de temperatuur morgenmiddag uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen.
0: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat lang stil op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 3 kwartier file daar. De linkerrijstrook is dicht vanwege slecht wegdek. Dan de kortere files, bijvoorbeeld op de A9 Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 5. De N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi-Holland 10. En op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkelaan en Meppel 6 minuten stilstaan. Dan is er ook een flitser gemeld. Die vind je op de N331, dat is de Vollenhovenweg bij Marknesse, bij hectometerpaal 30,3.
14: Almere City kende een vliegende start in de play-offs voor de Eredivisie. De afgelopen 2 wedstrijden werd er gewonnen van... Oh, het schiet me te binnen, het gaat door mijn hoofd.
0: Moet jij toch weten als...
14: Ik heb op de tribune gezeten. Ja. Hoe kan dit nou? Het is echt niet normaal. Goed, Den Bosch. Het is Den Bosch.
0: Ja, okay.
14: Ja, ik kwam er even niet meer uit. Den Bosch. Vanavond begint de tweede ronde van die play-offs. En dan is de tegenstander de Graafschap. En dat gebeurt allemaal eerst in eigen huis. Zometeen een vooruitblik.
13: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: helemaal herinneren dat in 1984, toen deze plaat uitkwam, toen was ik 5 jaar. En toen was ik op vakantie in Amerika met mijn moeder bij familie. En toen had mijn moeder nog de plaat opgenomen op een bandje. Dus dan kon je met de LP spelen en dan, dat was toen hypermodern.
1: Ja.
0: En dan moest je op tijd het bandje ook draaien, want dat ging nog niet automatisch. En dan had je nog, misschien dit liedje duurt heel lang, moest je zelf nog het bandje omdraaien om dan mama, om dat einde te horen.
1: En toen was je 5 jaar oud, dus je kunt het je nog steeds herinneren.
0: Ja, nou ja, sommige dingen hebben dan heel veel indruk erop gemaakt. Maakt dat dan op je. Dit was natuurlijk Wanna Be Starting Something van Michael Jackson.
1: Almere City FC speelt vanavond de thuiswedstrijd van de tweede ronde van de play-offs. Tegenstander in het eigen Jan Marsstadion is de Graafschap. De afgelopen twee play-offs wedstrijden begon topscorer Julian Rijkhoff op de bank. En ook vanavond staat de spits van Almere City niet in de basis.
2: Ik mag hopen op een invalbeurt. Dus het is wat het is. Meer heb ik er niet. En nogmaals... We gaan er gewoon voor en als ze me nodig hebben, dan hoop ik er weer te staan.
3: Is dat een nieuwe klap in je gezicht?
2: Ja en nee. Want ik denk nu na 2 wedstrijden met een goed resultaat is het ook wel vanzelfsprekend dat, dat de trainer een bepaalde iets vasthoudt. Dus ja, het is voor mij gewoon hiermee doen en gewoon ready zijn als ik moet staan. En,
3: Ze weten je wel te prikkelen in ieder geval.
2: Ja, zeker. Zo lekker aan het einde van het seizoen. Dus ik kan nog even alles eruit gooien.
3: Ja, maar wel heel frustrerend. Op het moment suprême, hier werk je het hele jaar keihard voor. Je hebt geleverd en dan toch een frustrerende situatie.
2: Ja, beter kan je niet omschrijven. Ik en vele anderen kijken precies hetzelfde naar. Dus,
3: Succes. Hopen op een invalbeurt.
2: Ja, zet die man met hoofdletters.
1: Nou, de topscorer van Almere City was dat, Julian Rijkhoff. Om 7:15 wordt er afgetrapt in Almere. Aanstaande zaterdag is de tweede wedstrijd tussen Almere City en de Graafschap. En daarin zal dan duidelijk worden wie de halve finale van de play-offs gaat bereiken.

0: Twee Timmen na elkaar. Eerst hoorde je Tim Dan en To Love Somebody. En dit was natuurlijk Tim Finn. En Friction Too Much Friction. Het is 5:10 geworden. Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om groeperingen die gewelddadige acties organiseren, zegt correspondent Gim Baldoek.
1: Vooral gewelddadige acties tegen minderheden, zoals migranten en LHBTI'ers. Ze zijn onder meer bekend geworden van het verstoren van de Christopher Street Days in Duitsland. Dat is hoe hier de Pride March worden genoemd. Daarbij valt ook op dat die groepen behoorlijk geweldbereid zijn. De politie spreekt dat zij verdacht worden van talrijke gewelddadige aanvallen op LHBTI'ers en ook op politieke tegenstander.
0: Tot nu toe is bij de invallen nog niemand gearresteerd. De actie is erop gericht om bewijs te verzamelen.
2: Een broodje kroket smaakt net wat lekkerder als je die samen eet. Een zorgorganisatie organiseert daarom iedere maand in Veren, maar ook in Domburg in Zeeland, een middag voor ouderen waarin ze gezellig samen kunnen lunchen. En een verslaggever van Omroep Zeeland die schoof ook even aan.
3: Smaakt het?
4: Het smaakt heerlijk. Ik ben nog niet begonnen met mijn kroket, maar ik heb al een soepje op.
5: Het smaakt echt goed. Dus we kunnen er goed mee doorgaan zo.
4: En dat is juist wat we nodig hebben, want anders zitten we maar achter die geranium, zeggen ze.
3: Ja, dat zegt u heel
4: gelukkig. Ik heb er gelukkig geen één.
2: Ja, de zorgorganisatie doet intussen onderzoek naar het effect van dit soort lunches op de gezondheid van ouderen.
0: Broodje kroket is in je eentje ook net zo lekker, hoor.
2: Jawel, maar
0: minder gezellig.
2: Ja, gezelligheid is een goed medicijn.
0: Soms kom je op plekken in je eigen provincie waar je nog nooit bent geweest. Misschien herken je dat wel. In Noord-Holland is dat ook het geval. Daar ging een verslaggever van NH Nieuws naar de Rhododendron-vallei in Schravenland. De boswachter daar vertelde hem dat de rhododendrons ooit geplant zijn door het rijke echtpaar dat ruim 100 jaar geleden op Gooilust woonde. En inmiddels is het een prachtig gebied met veel dieren ook.
6: Het ruikt hier zo lekker.
7: Ja.
6: Ik heb het gevoel dat ik in zo'n schoonheidswinkel binnenkom.
7: Ja, je zei...
6: Ik ruik overal, ruik ik wat.
7: Ja, je zei net al in een sprookjesbos, maar het is niet alleen de geuren en de kleuren, maar je moet je ogen eigenlijk ook heel goed... Kijk, er zit een boomarter.
6: Een boomarter? Oh, hoe ziet hij eruit? Want ik zie het echt niet.
7: Ja, hij is bruin en een beetje randjes, witte randjes, ja. Lichte randjes aan zijn oor.
0: Spreekt die verslaggever nou met Freek Vonk? Of,
3: Ik weet niet, het ligt hysterisch in ieder geval. Ja.
0: Nou, er zit nog een bijzonder verhaal aan vast. Het echtpaar had een verstandshuwelijk en kreeg vervolgens ruzie over het landgoed. Hij had er ook allerlei exotische dieren in, een soort dierentuin. En zij gaf haar deel aan natuurmonumenten. En zo is de Rhododendron-vallei en berg nog bewaard gebleven. Je moet dus richting Schravenland.
2: Ja, heel mooi gebied is dat. We weten iets meer over het nieuwe album van de Rolling Stones dat over 2 maanden uitkomt. Gisteren beantwoordden de bandleden vragen in New York. Toen ging het ook over de cover gemaakt door kunstschilder Nathaniel Mary Quinn. Hij heeft de gezichten van Richards, Wood en Jagger in elkaar laten overlopen. De bandleden staan er niet heel flatteus op, maar dat is de bedoeling van de kunstenaar, zegt deze NOS-correspondent Rudy Bauma.
8: Ja, veel fans hebben nog steeds fantasieën over de Stones, zegt hij. Dat het jonge sexy mannen zijn. Maar ja, dit is hoe hij en zij er nu uitzien, zegt die Quinn. Jagger noemde op het podium het beeld zelf Mr. Ugly. En die cover, dat is dus een echt schilderij waar die kunstenaar nog steeds het origineel van heeft. Daar heeft hij wel heel veel biedingen op gehad, maar hij piekert er niet over om het te verkopen.
2: Nou, hoe heet dat nieuwe Stones-album dan dat over 2 maanden uitkomt? Dat heet Foreign Tongues. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we dan ongeveer?
3: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat het wel boven de richting de 500 gaat.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is niet normaal. We hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Hij zat op, volgens mij toen had hij binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijkers, zeg maar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
7: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Oud-directeur van Almere City Marketing en oprichter van Festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels was dichter en presentator en richtte in 1982 het festival op. Ummels is 75 jaar oud geworden. En wie een volle restafvalzak heeft, kan hem tijdelijk niet kwijt bij de ondergrondse containers in Dronten. Er is namelijk een storing bij alle containers. De gemeente Dronten werkt op dit moment aan een oplossing. Al dit nieuws en meer kun je terugvinden op onze website omroepflevoland.nl.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hantavirus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren, zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort, 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum is het tijdverlies ook een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht door slecht wegdek. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen 10 minuten oponthoud. Op de N224 Zeist-Arnhem tussen Renswoude en de aansluiting met de A30 een kwartier. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Aankomende zaterdag is het Nationale Cold Case Dag. En in Almere is daar bijzondere aandacht voor. Er is een grote bijeenkomst in de Nieuwe Bibliotheek. En daar spreken ook mensen, familieleden... die te maken hebben met een cold case van een familielid. We praten er zo direct over door in Studio Flevoland.
13: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
14: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.
22: This ain't no disco.

0: Nabestaanden van onopgeloste moorden voelen zich in de steek gelaten. Komende zaterdag praten nabestaanden daarover in de nieuwe bibliotheek in Almere tijdens de Nationale Cold Case Dag. Het gaat bijvoorbeeld om overheidsinstanties die geen rekening houden met persoonlijke situaties. Suus Joosten uit Almere is een van de sprekers. Haar dochter Esther werd 9 jaar geleden om het leven gebracht. Het lichaam werd in het Veluwemeer gevonden, vlakbij de Nijkerkerbrug. En die moord is nooit opgelost. En dat is volgens Joosten erg zwaar. Ze moet leven zonder haar dochter, aan wie ze goede herinneringen heeft.
1: Esther was een persoon, als die binnen was, was ze er ook echt. Dan kon niemand meer onderheen. Als ze aankwam lopen, hoorde je al, dat is Esther. Als ze binnenkwam, ze straalde helemaal. En dan was ze gelijk het middelpunt van iedereen, ja.
2: Wat kunt u nog als laatste van haar herinneren?
1: Het laatste van haar herinneren is het telefoontje dat ze op de vlucht ging.
2: Op de vlucht?
1: Op de vlucht ging voor haar ex. En ik heb toen gezegd van, alsjeblieft bel de politie. Hè, en vraag dan of je dus zeg maar gehoord kan worden. Maar het bleek al dus dat ze al meerdere keren aangifte had gedaan. Wat niet geen aangifte is geweest, maar gewoon een melding. Omdat ze dus zeg maar eigenlijk zei van, joh, doe maar geen aangifte, doe maar een melding, want anders wordt hij misschien nog boos. En daar heeft de politie dus zeg maar eigenlijk niet serieus genomen. En dat neem ik nog steeds, ja, eigenlijk de samenleving kwalijk, ook de politie. Ja, dus bij de opnames dat ze dus zeg maar eigenlijk haar niet in een huis hebben gebouwd, een veiligheidshuis hebben gezet.
2: En, in een safe house.
1: In een safe house, ja. En kijken of daar dan een gesprek uit had kunnen komen, maar niet zo haar aan het lot over moeten laten.
2: En dat alles is nu al best wel lang geleden, hè?
1: Het is nu 9 jaar geleden, ja.
2: Maar kunt u eens kort samenvatten van wat er verbeterd zou moeten worden?
1: In Nederland?
2: Ja.
1: Dat de zaken niet gesloten worden, maar open blijven staan, dat sowieso. Dat er dus zeg maar een contactpersoon is voor nabestaanden. Dat je geholpen wordt met financiële en problemen en dat soort dingen. Doordat je dus niet kan werken. Mijn kleindochter zat op school. Je zat in het midden in de examens. Je moest alleen nog haar stage aflopen en de moeder werd vermoord. En ze kon de stage dus niet meer afmaken. Ja, dan moet je alles terugbetalen aan het duo. Want je hebt dus je diploma niet gehaald. En er wordt dan geen rekening gehouden van, god, er is een ernstig iets gebeurd of wat dan ook. Nee, je moet terugbetalen. En alle deurwaardes en boetes die er overheen vallen, dat wordt allemaal nu kwijtgescholden. En dat soort dingen, daar lopen wij als nabestaanden heel erg tegenaan. En dan denk ik van, jongens, dat is een hele vergeten groep.
0: Suus Joosten uit Almere was dat. Haar dochter werd dus 9 jaar geleden om het leven gebracht. Ze is een van de sprekers komende zaterdag in de nieuwe bibliotheek in Almere op de Nationale Cold Case Dag.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Ik ben heel benieuwd wat deze avond gaat brengen aan weer. Want er zitten straks duizenden Almeerders op de tribune bij Almere City om de volgende playoffwedstrijd tegen de Graafschap te bekijken. En Berend van Straten, jij weet precies of er misschien wel een donderwolkje boven dat stadion gaat hangen.
1: Ja, dat kan ik jullie inderdaad wel vertellen. Ja, hoe laat is die wedstrijd?
0: 7:15 begint die.
1: 7:15, oké. Okay. Nou, dat scheelt. Want op dit moment hebben we te maken met toch flink wat bewolking in de provincie. En er zelfs hier en daar ook een spatje regen. Zeker in de Noordoostpolder is dat het geval. In Almere is het nu wel droog. En ik verwacht dat het vanavond daar ook gewoon droog is tijdens de wedstrijd. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal wel positief uit. De bewolking gaat in de loop van de avond ook geleidelijk wegtrekken. Ik denk dat ze de zon in Almere tijdens de wedstrijd nog net niet gaan zien. Pas na de wedstrijd, als die zo net voordat de zon ondergaat, dan breekt die misschien nog eventjes door. En nadat de zon ondergaat, krijgen we te maken met bredere opklaringen. Vannacht is het dan op sommige plekken best helder aan het worden. En gaat het echt nog wel flink afkoelen. Met minima van 5°C.
0: Ja, ik vind het verrassend koud, 's nachts nog. Is dat normaal voor de tijd van het jaar?
1: Ja, dat is helemaal niet gek hoor. Nee, het zijn best vrij gebruikelijke temperaturen. Ja, normaal gesproken is misschien een graadje of 2 daarboven. Een graad of 7 is gebruikelijk. Maar uitschieters daaronder zijn echt helemaal niet gek hoor. Zeker eind april, begin mei kunnen we echt ook nog in de buurt van het vriespunt of zelfs daaronder uitkomen. Dus nee, zo gek is het niet.
0: Oké, okay, hoe ziet het donderdag en morgen uit?
1: Ja, maar best een aangename dag. In de ochtend zien we de zon geregeld. In de middag komen wel flink wat stapelwolken tot ontwikkeling. En hier en daar is misschien een enkel buitje mogelijk. Maar het stelt allemaal heel weinig voor. Op de meeste plekken denk ik ook gewoon dat het droog blijft. Ook niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. En de temperatuur die gaat oplopen naar een graad of 15. Dus morgen ziet er best prima uit, ja. Ja.
0: Nou, ik weet uit betrouwbare bron dat Jordi Bouw een tuinset gaat kopen. Dus die wil de komende dagen in op zijn dakterras zitten.
1: Ja.
0: Is het een goede tijd om een tuinset te kopen eigenlijk? Wordt het lekker weer de komende dagen?
1: Ja, dat kan. Zeker. Nee, het wordt heerlijk weer om lekker op het terras te zitten. Het enige kanttekening is dat het niet heel lang aan gaat houden. Maar vrijdag en zaterdag wordt het echt gewoon heerlijk lenteweer met volop zon. Ook wel wat stapelwolken, maar blijft gewoon droog. En de temperatuur die gaat wat verder oplopen. Want vrijdag wordt het een graad of 18 en zaterdag ruim 20 graden. Dus dat ziet er best lekker uit.
2: Nou, voor die 2 dagen ga ik geen tuinset kopen. Dat begrijp je zelf ook wel natuurlijk. Ja. Daarna wordt het alweer minder, hè?
1: Nou ja, dat is zeker waar inderdaad. Maar goed, we hebben nog een hele zomer te gaan natuurlijk. Maar nee, vanaf zondag wordt het inderdaad met een stuk minder. Althans, de regen die eraan komt is voor de natuur misschien wel goed. Maar voor de beleving is het wel wat minder inderdaad. Want we gaan wel een grote overgang tegemoet. Zondag nog wel aan de warme kant met 20 graden. In de loop van de dag kans op een regen of onweersbui. En in de nieuwe week, daar krijgen we te maken met een westelijke stroming die waarschijnlijk de hele week aan gaat houden. In de loop van de nieuwe week gaat het ook gepaard met nog lagere temperaturen. En dan komt natuurlijk het lange hemelvaartsweekend in de buurt. Ja, het is al nog wel wat ver vooruit. Maar de eerste vooruitzichten zien er echt niet gunstig uit als je op de camping gaat in eigen land.
0: Oké, okay. Nou, dan zijn we gewaarschuwd. Dankjewel, Berend, en eet smakelijk zometeen.
1: Zelfde.

0: In een tweeluik volgen we Surinaamse studenten die na een studie aan de Landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn gekeerd naar hun geboorteland. En vandaag reizen we naar het westen van Suriname, waar verslaggever Sam Jones een dag meeloopt met Priefti Takur. Voor hem is één ding belangrijk.
1: De Surinaamse reis. Iedereen in Suriname houdt van het reis. Hier is het als het ware warm, sowieso een warm klimaat. Denk ik. Het geluid van het reis.
2: Als je dit ziet, wil je niet terug naar Dronten, of wel?
1: Als ik dit zie, nee, dan niet.
3: Een beetje verlegen is hij, Priefti Takur. Maar op de rijstvelden in Nikeri, het Surinaamse rijstdistrict, voelt hij zich helemaal thuis.
1: We zijn thuis weer met opa. Het is het ouderlijk huis van mijn vader, waar hij samen met zijn broertjes en zusje is opgegroeid.
4: Ja, hij zit er achterop. Je kon doorlopen.
3: Zijn opa, die dementie heeft, was rijstboer.
1: Mijn opa was een beetje een inspiratie voor mij. Hij was bezig in de rijstvelden, hij was als landbouwer bezig. Dan hebben zijn zonen het wel even opgepakt en dan is het weer gaan liggen. Pie, van die pie. Dan is er niemand meer in de familie die richting op is gegaan. En nou dacht ik, leek me wel interessant. Dus dan ben ik in die richting opgegaan. Misschien in de voetstappen van mijn opa.
3: Dus ging hij naar Nederland en deed de opleiding tuin- en akkerbouw op Eres Hogeschool in Dronten. Doel, kennis vergaren en dan gauw weer terug.
1: Ik wil
3: terug naar Nikeri?
1: Terug naar Nikeri. En dan in het bedrijf te werk gaan, zodat ik meer werkervaring opbouw. En hoop misschien in de toekomst iets zelf te starten in de glastuinbouw.
3: Maar glastuinbouw werd het nog niet. Als ambtenaar van het ministerie van Landbouw inspecteert hij dagelijks de rijst. En die kleine korreltjes worden dubbel en dwars gecontroleerd. Vandaag gaat Priefti naar het rijstbedrijf van Imro Mangli, een van de grootste rijstboeren in het land.
1: Goedemiddag. Ik ben wat mossen komen halen voor de analyse. Dan gaan we de containers checken. Als dat gedaan is, gaan we naar de opslag van het bedrijf. Wij nemen dan de monsters, ongeveer 3 kilogram. En dan gaan we die analyseren.
3: Het is een precies werkje, die witte rijstkorreltjes controleren. Eén voor één.
1: Oh nee, dat is te veel.
3: Want als er te veel breukrijst tussen zit...
1: Het moet precies 35 gram zijn. Niet meer, niet minder.
5: Hoe doe je dat met al die duizenden korreltjes?
1: Die gaat dan weer de machine in en dan wordt het als het ware gezeefd.
3: Net zolang tot in elke rijstzak precies de rijst zit die erin hoort.
1: Dat is hem, 35 gram.
3: Maar dan is Priefti nog niet klaar. Voordat de rijst het schip ingaat, moet er nog wat gebeuren.
1: Ik neem het rijst mee naar mijn kantoor op LVV, ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daar doen we hetzelfde. We gaan de hele korrels scheiden van gebroken korrels. En als het wel voldoet, dan kan het bedrijf zijn rijst laden in de containers. En die containers gaan dan naar de haven.
3: Check, dubbelcheck dus. Rijst is Surinames belangrijkste landbouwexportproduct. Priefti werkt daar nu ook indirect aan mee en kijkt alvast vooruit.
1: Het zou ook goed zijn als het bedrijf zelf ook een initiatief nemen om studenten te motiveren, te sturen naar het buitenland om kennis op te doen, zodat wij in Suriname hier het rijstsector kunnen laten groeien. Laten bloeien. Dat zal ten voordele van hen komen.
3: Rijst is niet alleen een belangrijk exportproduct. Priefti is er ook mee opgegroeid.
1: Wij in Suriname kunnen niet zonder rijst. We moeten sowieso tenminste in de dag 1 keer of 2 keer rijst eten. Anders is onze dag niet compleet.
3: Priefti's tante Sharda vult aan.
6: Heel vroeger was het heel gebied hier, naar deze straat, was iedereen had een rijstzak achter hun huizen. Ja. Eigen rijst. Iedereen was zijn voorzienen. Dus wij zijn landbouwkinderen.
1: Het rijst is klaar.
3: En Priefti, die zet de traditie voort.
1: Wij moeten meer machinaal gaan telen. Daar zit de toekomst in. En het is efficiënter telen.
6: Zou alle jongeren aanmoedigen om hem als ook een inspiratiebron te zien. Want ga studeren, kom terug en doe wat voor je land. En dat is het voorbeeld van die Priefti. Hij is gaan studeren, hij is teruggekomen en hij zet zich in. Dat is voor mij het belangrijkste en ik ben heel trots op hem.
7: Smakelijk eten.
1: Ja, smakelijk eten.
0: Ja, de familie van Prifty Thakur, samen met Prifty zelf natuurlijk, hoorde je in ons tweeluik over erestudenten die terug zijn gekeerd naar Suriname.
7: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Oud-directeur van Almere City Marketing en oprichter van Festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels was dichter en presentator en richtte in 1982 het festival op. Daarnaast was hij betrokken bij nog veel meer organisaties in Flevoland, zoals de Raad van Toezicht van de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Ummels is 75 jaar oud geworden. De automobilist die afgelopen maandag overleed na een aanrijding op de Larsen Ringweg in Lelystad is een 50-jarige vrouw uit Biddinghuizen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De auto van de 50-jarige vrouw botste op een vrachtwagen bij de kruising met de Zeepiesweg. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie is nog volop bezig met het onderzoek. En voetbalclub SV Lelystad 67 gaat haar trainer uitlenen aan de andere voetbalclub SV Unicum Lelystad. Trainer Steve van Abelen gaat de ploeg helpen om zich te handhaven in de eerste klasse. Voor Van Abelen is het een reunie met zijn oude club. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Tegen de tijdelijke noodopvang waren de afgelopen weken gewelddadige protesten. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
3: Een hele goede avond. Ja, we beginnen de avond in Flevoland overwegend bewolkt. Uit de dikke wolken kan lokaal nog een spatje regen vallen, maar al vrij snel of wordt het droger. En in de loop van de avond krijgen we ook te maken met enkele opklaringen vanuit het noordwesten. Vannacht is het dan vrij helder en gaat het nog flink afkoelen. Verwacht minima rond een graad of 5 op de meeste plekken. Staat maar weinig wind en morgen overdag in de ochtend ziet het er dan echt wel aangenaam uit. De zon die schijnt dan volop. In de middag komt flink wat bewolking voor. Kan lokaal ook een buitje gaan vallen, maar stelt allemaal niet heel veel voor. En bij weinig wind uit noordelijke richtingen stijgt de temperatuur morgenmiddag uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Westervoort is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ook een kwartier extra reistijd. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Almere City kende een vliegende start in de play-offs voor de Eredivisie. De afgelopen twee wedstrijden werd er gewonnen van... Oh, het schiet me te binnen, het gaat door mijn hoofd.
5: Moet jij toch weten als...
1: Ik heb op de tribune gezeten. Ja. Hoe kan dit nou? Het is echt niet normaal. Goed, Den Bosch. Het is Den Bosch.
5: Ja, okay.
1: Ja, ik kwam er even niet meer uit. Den Bosch. Vanavond begint de tweede ronde van die play-offs. En dan is de tegenstander de Graafschap. En dat gebeurt allemaal eerst in eigen huis. Zometeen een vooruitblik.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Almere City FC speelt vanavond de thuiswedstrijd van de tweede ronde van de play-offs. Tegenstander in het eigen Jan Marsstadion is de Graafschap. De afgelopen twee play-offs wedstrijden begon topscorer Julian Rijkhoff op de bank. En ook vanavond staat de spits van Almere City niet in de basis.
1: Ik mag hopen op een invalbeurt. Dus het is wat het is. Meer heb ik er niet. En nogmaals... We gaan er gewoon voor en als ze me nodig hebben, dan hoop ik er weer te staan.
2: Is dat een nieuwe klap in je gezicht?
1: Ja en nee. Want ik denk nu na twee wedstrijden met een goed resultaat is het ook wel vanzelfsprekend dat, dat de trainer een bepaalde iets vasthoudt. Dus ja, het is voor mij gewoon hiermee doen en gewoon ready zijn als ik er moet staan. En,
2: Ze weten je wel te prikkelen in ieder geval.
1: Ja, zeker. Zo lekker aan het einde van het seizoen. Dus ik kan nog even alles eruit gooien. Ja,
2: maar wel heel frustrerend. Op het moment supreme, hier werk je het hele jaar keihard voor. Je hebt geleverd en dan toch een frustrerende situatie.
1: Ja, beter kan je het niet omschrijven. Ik en vele anderen kijken precies hetzelfde naar. Dus,
2: Succes. Hopen op een invalbeurt.
1: Ja, zet die man met hoofdletters.
0: Ja, de topscorer van Almere City was dat, Julian Rijkhoff. Om 7:15 wordt er afgetrapt in Almere. Aanstaande zaterdag is de tweede wedstrijd tussen Almere City en de Graafschap. En daarin zal dan duidelijk worden wie de halve finale van de play-offs gaat bereiken.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we het dan ongeveer?
3: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat dat wel boven de richting de 500 gaat.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is niet normaal. Wij hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Hij zat op, volgens mij toen had hij binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijkers, zeg maar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendrik's buitengewoon thuis. In een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze €8 miljoen aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
16: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen. En dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
15: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Flevoland. Dit is Flevoland.
10: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De hoogste tijd voor onderwijs en opvoeding. De examens komen eraan. We gaan erover praten met de opvoedkundige Chanel Yassine.
2: Yes,
1: Chanel, goeiedag.
3: Goedemorgen.
1: Je hebt ook kinderen, zitten ze ook al in de examenleeftijd?
2: Ik heb zelf geen kinderen. Ik werk wel binnen het onderwijs. Met kinderen inderdaad. Dus op het mbo. En nu merk je ook wel heel veel intakegesprekken van de studenten die natuurlijk van het vmbo afkomen. Of het voortgezet onderwijs. Dat de stress aardig hoog ligt.
3: Ja, merk je wat van die spanning?
2: Ja, jawel. Ja, toch wel echt van, hoe moet je beginnen? Waar begin ik überhaupt mee? Ook uitstelgedrag. Studenten die bijvoorbeeld al eerder gezakt zijn, die natuurlijk ook wel stress krijgen voor de vakken waar ze eerder over gezakt zijn.
3: Ja, gaat het nu wel lukken?
2: Nu weer opnieuw. Ja, lukt het nu wel? Ja, dus dat zijn wel thema's die nu erg spelen.
3: Oké, maar we gaan het eventjes in eerste instantie hebben over thuis. Hoe kan je als papa, mama, broer, zus misschien ook wel, of oom, tante, kan je helpen om die stress misschien een beetje te verlagen?
2: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Dus ook je student, je kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig? De ene jongere vindt het juist fijn om de ouder naast zich te hebben. Om echt met zich mee te kijken.
3: Overhoord
2: te worden bijvoorbeeld. Ja. Een ander heeft zoiets van, laat mij liever met rust. Geef mij wat emotionele support.
3: Mm-hmm.
2: Dus er zit best wel een verschil in wat het kind nodig heeft. Dus echt wel inchecken op de behoeften.
1: Want hoe deden wij dat dan? Ik kan me nog herinneren, ik ging s'nachts van 1 tot 4 of zo.
2: Mm-hmm.
1: En dan zat het er nog vers in.
2: Ja.
3: Is dat inderdaad handig of niet?
2: Dat vraag ik me ook af.
3: Hij zit hier
2: rust, regelmatig, reinheid.
3: Het is afgelopen.
2: Je hebt de studie hopelijk wel afgerond.
1: Ja.
2: Kijk, het is gelukt.
3: Nou, de vraag ging voor studie naar studio.
2: Voor de ene werkt het wel wat makkelijker natuurlijk. De ene die leert bijvoorbeeld 's avonds makkelijker. De ene 's ochtends. Maar wat daarin belangrijk is, ook genoeg rust. Dus ook genoeg slapen. Beweging is daarin ook heel belangrijk. En ook als je kijkt naar thuis, hoe zorg je ervoor voor een rustige omgeving voor je kind? Bijvoorbeeld een rustige studeerkamer klaarmaken. Zorgen dat er misschien planningen zijn dat de andere kinderen bijvoorbeeld wat anders gaan doen. Waardoor je kind ook rustig thuis kan gaan studeren in alle rust.
3: Rust in huis ook.
2: Rust in huis, ja.
3: En dan komt er ook nog een stukje voeding misschien om de hoek kijken.
2: Ja, zeker. Want als je denkt aan snelle suikers, dan heb je de hoge pieken natuurlijk. Want ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld in de nacht gaat studeren, als ik het op mezelf betrek, dan was het een energiedrankje of wat chocolaatjes, wat dingetjes. Dus je hebt die snelle suikerboost, wat dan dus ook weer zakt. Dus qua energie, dat blijf je niet lang vasthouden. Dus daarin ook, studentenhaver zou een mooie alternatief kunnen zijn.
3: Toepasselijk.
2: Ja, bijvoorbeeld lekker een eitje 's ochtends voorbereiden of maken voor je kind. Dat ze dat, goed ontbijt, stevig ontbijt. Dus dat is wel belangrijk.
3: En genoeg drinken, hè?
2: Ja, zeker. Genoeg
3: ook
2: water.
3: Tijdens de examens. Ja. Zorg dat je een fles water bij je hebt.
2: Zeker.
1: Ja. Wij kregen altijd iets te drinken tijdens het examen.
3: Anders komt er weer zo'n fles en dan kan je van alles op en inschrijven.
2: Ik weet alleen niet hoe dat nu is. Ja, dat mag nu niet meer, hè? Die labels inderdaad. Dus dat is ook allemaal verboden.
3: Oh. Ja?
2: Ja.
3: Ze worden slim natuurlijk ook.
2: Ja. Dat je bijvoorbeeld een energie of een vitamine watertje, dan hebben ze de label bijvoorbeeld herschreven.
3: Aan de binnenkant van het label kan je door de fles heen kijken wat je moest onthouden ook alweer.
2: Ja, of stiekem op je arm. Weet je.
3: Dan laten we nou geen slapende honden wakker maken. Want dan zit iemand van, ik had het perfect.
2: Dit zijn niet de tips.
3: Nee. Is het eigenlijk ook zo van, weten is gewoon weten. Dat als ze 2 of 3 dagen van tevoren zeggen van, ik weet het. Moet je dan nog weer gaan herhalen en toch weer als ouders. Weet je het zeker?
2: Ik denk dat je daar wel van uit mag gaan als je kind zegt van, joh, ik heb dit onder de knie en dit voelt prettig aan. Ik zou meer focussen op, wat vind je wat lastiger? En ik denk dat daarin ook belangrijk is, wat zijn de succesmomenten binnen school, waar ben je heel goed in, om daar ook de focus op te leggen. Want als je constant eigenlijk de focus hebt op, wat lukt niet, wat vind ik moeilijk, dat kan ook stressreacties gaan veroorzaken. Dus ook wel de succesmomenten eruit halen, hoe klein ze ook zijn.
3: Maar hoe dan ook, op een gegeven moment komt toch de dag waarvan je wist dat die zou gaan komen.
2: Ja.
3: De eerste dag van het examen.
2: Ja.
3: Als je nou zo zenuwachtig bent, zijn daar dan nog dingetjes voor? Moet je een beetje misschien homeopathische kalmeringsmiddelen geven of zo?
2: Ja, voor de een zou dat wel lukken. Ik weet niet zelf heel goed hoe dat heet. Van die stressverminderende tabletjes natuurlijk ook met autorijden en zo voor de examens.
3: Ja, goed maar.
2: Maar of ik dat zou ik niet zo heel snel aanraden. Ik denk van tevoren goed voorbereiden. Even goed inchecken. Heb je alles al voorbereid wat je moest doen voor vandaag? Hoe zit je in je planning?
3: Weet je zeker dat je vandaag voor aardrijkskunde moet?
2: Ja, hoe voel je er eigenlijk over? Ja, ik denk dat het belangrijkste is om dat gewoon van tevoren al te gaan doen. Dus echt de weken daar naartoe. Dat je daar in de stress ook wel minder aanwezig zal hebben, hoop ik.
1: Nu kan het natuurlijk zijn dat ze dan terugkomen van het eerste examen en ze hebben het helemaal verprutst of zo. Hoe ga je daar dan weer mee om? Want opvangen. Ze moeten nog meer examen doen.
2: Ja, opvangen. opvangen. Je kan er helaas niet zo heel veel aan veranderen. En binnen een dag zal je ook niet al het stof weer tot je nemen. Ook daarin weer kijken, nou ja, wat is wel goed gegaan. Het proces daarin aanmerken. Dus niet kijken naar wat is het resultaat. Maar ja, hoeveel werk heb je erin gestoken? Hoeveel moeite heb je ervoor gedaan? Dat je daar ook wat meer de focus op hebt.
3: Als je zeker weet dat je er alles aan hebt gedaan.
2: Ja, meer dan je best kan je op een gegeven moment niet doen.
3: Het kan soms ook door de examenstress kan het juist ook zijn. Dat je echt een blackout krijgt.
2: Nou ja, dat je bijvoorbeeld ook, de ene student zou bijvoorbeeld ook misschien met faalangst te maken hebben. Nou ja, als je het stukje perfectionisme hebt. Dus er zijn, per student is dat toch wel verschillend.
3: Neem de tijd ook gewoon voor het examen.
2: Zeker.
3: Je hebt meestal genoeg tijd. Ja.
1: Dus even alles op een rijtje. Structuur.
2: Ja.
3: Rust.
1: Rust.
3: Voeding.
1: Voeding.
3: Ja.
1: Motiveren.
2: Ja, motiveren.
3: Gewoon dus positieve support.
2: Ja, niet een perfecte begeleider willen zijn, het echt perfect willen doen, maar echt ondersteunend daarin zijn. En echt inchecken, wat heeft mijn kind nodig.
3: Ja. Weet je zelf nog het examen?
2: Ja, zeker
3: weten. En hoe
2: was
3: het voor jou?
2: Poeh, ik moet zeggen, ik was heel blij dat ik wiskunde kon laten vallen, want daar ben ik echt super slecht in. Dus dat was voor mij dat ik dacht, oh, fijn.
3: Ja.
2: Maar biologie, daar had ik echt heel veel stress over. En toen dacht ik ook, nou ja, I'm gonna do it. Ik doe het maar en ik zie het wel. Ja,
3: het is goed gekomen? Nou, hartstikke goed ook. Hopelijk gaat iedereen dat
1: alsnog gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
3: Chanel, Yasin, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, bezoek van ons vandaag van onze Lelystadse Flevolandse inzending voor het Regio Songfestival. Altijd nog.
2: Ja, zeker.
1: Zijn we trots op en daar blijven we ook trots op natuurlijk ook. Luc en Veron, goedemiddag.
2: Goedemiddag jongens.
1: Fijn dat je er bent.
2: Ja, zeker. Blij om hier te zijn.
1: Ja, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Het gaat in een stijgende lijn gelukkig. Dus helemaal top.
3: Het was toch al een stijgende lijn?
2: Zeker, zeker. Na het Regio Songfestival ben ik natuurlijk niet met de pakken neer gaan zitten. En we zijn doorgegaan. En ik weet eigenlijk nog het gesprek wat wij vorige keer hadden hier aan deze tafel. Van, ja, hoe zie je een beetje de toekomst voor je? Heb je nog plannen? Het zei ik nog van, ja, eigenlijk weet ik het niet zo goed. Ik ga gewoon door, daar niet van. Maar ik weet ook niet wat ik ga uitbrengen.
1: Nee, want je bent ook veel voor andere artiesten bezig.
2: Ja, zeker. Ja, ik schrijf gewoon heel veel voor Nederlandse volksartiesten. Ook wel de urban dingen, dat doe ik ook wel. Ik zit trouwens nu nog in een sessie met Danilo Kuijters. Die zit hier een straat achter in de studio nu. Oh. Dus ik ga zo meteen gelijk weer terug muziek maken.
3: Ja, nog een primeur.
1: Ja. Leuk. Neem overmorgen even mee.
2: Ja. Gezellig.
1: Maar hoe zit het dan met zo'n schrijversproces? Ik bedoel, we vragen het eigenlijk altijd aan al die artiesten die ook zeggen van ja, ik schrijf ook voor anderen. Ja. Maar dan soms komt er een heel leuk plaatje voorbij. Dan denk je, hij is zo leuk, die wil ik eigenlijk niet weggeven.
2: Ja, nee, dat klopt ook hoor. Af en toe, maar dat heb ik ook wel een soort van een beetje geleerd. Omdat af en toe maak ik nummers en dan denk ik bij mezelf, we schrijven het dan voor een artiest.
1: Ja.
2: En denk bij mezelf, ja, maar eigenlijk is het nummer wel zo goed dat ik hem eigenlijk zelf wil hebben. Maar als je al je eigen nummers, al je goede nummers voor jezelf houdt, dan krijg je ook een beetje een naam. Dus dat moet je ook niet hebben. Dus uiteindelijk
1: word je ook niet meer gevraagd door anderen natuurlijk.
2: Daarom. En ik denk een soort van bij elke sessie die we doen, komt er echt wel een goed nummer uit. Ja. Dus van, daar ben ik echt wel zelfverzekerd over.
1: En je moet je eigenlijk ook een beetje inleven in de artiest waar je voor schrijft.
2: Natuurlijk, ja, 100%. Een beetje kijken naar wat voor woorden zegt hij natuurlijk.
1: Ja, wat voor jongen of meisje is het?
2: Daar bijvoorbeeld, dat soort dingen. Bijvoorbeeld we zaten de laatste keer voor Wesley Bronkhorst. En verder niet te veel vertellen, maar bijvoorbeeld, ik ga een beetje kijken naar wat voor woorden gebruikt hij.
1: Ja,
2: nou, hij is natuurlijk echt lekker plat Amsterdams. Dus een Meijer over de tafel en dat soort dingetjes.
1: Ja.
2: En dat verwerk je allemaal in de tekst. En dat past het ineens heel goed bij.
1: Een tijdje geleden was het een beetje zo dat de veel radiostations hadden eigenlijk een beetje genoeg alweer van het echt platte volkse liedje. Maar als ik zo nu naar de hitparades luister, hoor ik het alleen maar terug.
2: Ja, het is niet normaal. Ik denk dat soort van de volksmuziek heel erg gegroeid is de laatste, denk 2 à 3 jaar.
1: Ja.
2: Als je nu ook kijkt soort van wat in de top 50 staat, is wel echt heel veel volksmuziek. En, ik denk
1: maar inmiddels valt daar Yves Berendsen met zijn popmuziek ook alweer onder.
2: Ja, daarom. Ja. Kijk, soort van volksmuziek is soort van, het ligt heel dicht bij de popmuziek.
1: Ja.
2: En eigenlijk soort van Het is nu zeg maar pop, omdat het... Kijk, pop
1: is natuurlijk populair.
2: Populair, snap je? Yves Berends is in origine gewoon volksmuziek, maar is nu gewoon populair geworden. Dus is het popmuziek geworden, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dus, maar het zijn wel verschillende sounds hè, met elkaar.
2: Ja, tuurlijk. Dus, je kan echt dat levenslied hebben met alle accordeonnetjes erbij.
1: Ja, ja.
2: Maar,
1: mag dat nog, accordeonnetje?
2: Ja, tuurlijk, waarom niet?
1: Want dat was een van de opmerkingen van veel stations.
2: Ja.
1: Accordeonmuziekje, dat doen we niet meer, want iedereen doet het.
2: Ja, nee, dat snap ik wel. Maar bijvoorbeeld, kijk, ik heb een Bombini... Dat is natuurlijk best wel een soort van het is natuurlijk pop, maar volksmuziek, maar ook een beetje een soort van weer de urban kant op.
1: Ja.
2: Maar ik zei tegen die jongens van, ik zeg ja, er moet wel een accordeon in zitten, zodat het wel een beetje volks blijft, ook voor mij zeg maar.
1: Ja.
2: Snap je dat het, maar we hebben een hele goede mix daarvan gemaakt.
1: Dus. Nou, nu je het daar toch over hebt, Bombini, hij komt vrijdag pas uit.
2: Hij komt vrijdag pas uit, ja, dat klopt.
3: Wanneer ontstond hij?
2: Wanneer ontstond hij? Nou, dat moet ik even graven. Ik denk 2-3 maanden geleden zijn we er echt mee begonnen.
3: En maar hoe kwam dat dan in je op? We moeten iets...
2: Eigenlijk het nummer This Is My House had ik voor Nino gemaakt. Nino was natuurlijk bekend geworden met die serie eigenlijk. En had dat woord gezegd, This Is My House. En toen heb ik gezegd, nou dan gaan we een nummer ervan maken. Om het soort van groot te maken.
1: Nino is de onofficiële zoon van Annie van de Meijden, toch?
2: Klopt. En Melissa. Exact. Ja. Nino van de Meijden.
1: Ja, die broodjeszaak is niks geworden.
2: Wat?
1: Die broodjeszaak
2: is niet geworden volgens mij. Nee, dat was niet
1: hij moest er vroeg op altijd.
2: Na een week mee klaar was. Ja. Dat was niet goed. Maar we hadden This Is My House gemaakt. En toen zei Tim eigenlijk, mijn manager, die zei van... we moeten er nu een nieuw nummer voor maken. Dus laten we iets nieuws doen. Zijn we de studio ingedoken. En daar kwam eigenlijk Bombini uit. En zaten we met Gio en met Nino. En de hele cameraploeg van Andy en Melissa zaten er ook bij. Dus het was allemaal gezellig.
3: Dus dat ontstond gewoon gaandeweg.
2: Ja, het was echt...
3: En ook de tekst en zo. Dat is
2: ja, gewoon... we moesten gewoon iets zoeken wat een soort van een beetje voor ons drie... Want we zijn natuurlijk eigenlijk drie werelden van elkaar. Ik ben natuurlijk eigenlijk een volkszanger. Nino is natuurlijk eigenlijk een soort van DJ. En Gio is natuurlijk een beetje een soort van eigenlijk R&B, maar ook weer een beetje urban.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, om dat bij elkaar te brengen, dachten we van... Dat gaat wel, maar dat is wel een puzzel. Maar het is wel goed gekomen.
1: Nou ja, zo'n puzzeltje valt nu ook een beetje in elkaar. En daar moet je natuurlijk ook van hebben. Ja. Want Nino, weet je, was wel DJ. Maar hij staat nog niet in Ushuaia, zeg maar. Op Ibiza.
2: Nee, nog niet.
1: Maar,
2: nog niet.
1: Weet je, het Marktplein in Apeldoorn, dat heeft hij al wel gedaan.
2: Ja, klopt.
1: Gio zit iets verder. Jij zit ook in zo'n stijgende lijn ook.
2: Ja.
1: Helpt dat elkaar dan dat het oneerbiedig nog net niet populair genoeg is? Waardoor de mensen denken van, hey, ik ben verrast door iets nieuws.
2: Ja, ik weet niet. Uiteindelijk... Kijk, ik vond het gewoon heel erg leuk om soort van met twee andere artiesten te gaan werken.
1: Mm-hmm.
2: En het had iedereen kunnen zijn. Maar ik denk dat dit een soort van gouden trio is ook nu.
1: Het is nog lekker fris en nieuw.
2: Ja, het is heel fris. Het is heel, kijk, Gio die is natuurlijk, zit al heel lang in het vak eigenlijk.
1: Ja,
2: die zegt... die man is best wel oud al geworden, zeg maar. Dat zegt hij niet.
1: Wat voor leeftijd praten we dan over?
2: Ja, ja, best wel oud.
1: Oké, okay, goed.
2: Maar in ieder geval, ja, kijk... dus ik dacht van, hoe leuk zou het zijn als we dan gewoon een soort van... De nieuwere jongens met een beetje iemand die echt al... lang in de game zit, samen te voegen. Nou, daar kwam Bombini uit.
3: En waar gaat het lied over?
2: Waar het lied over gaat? Ja, wat voor onderwerp heeft het nou eigenlijk?
1: Ik heb wat teksten gehoord, daar kan ik wel een beeld bij vormen.
2: Ja, eigenlijk gaat het over een huisfeestje die we organiseren. Ja. Bombini betekent natuurlijk welkom. En eigenlijk zeggen we van, kom lekker bij ons huisfeestje, we gaan het gezellig maken. En het is gewoon een vibe eigenlijk.
3: Wordt dit de zomerhit?
2: Ja, ik ga erover uit dat het een zomerhit is eigenlijk. Jazeker.
1: Maar eventjes, want we zeiden het in de vooraankondiging ook al. De plaat die komt pas vrijdag uit.
2: Ja, klopt.
1: Dus eigenlijk heeft nog niemand hem gehoord.
2: Niemand heeft hem gehoord.
1: Maar er is wel iets mee aan de hand. Ik heb gisteravond ook alweer op een commerciële zender zitten kijken. En dan zie ik het ook alweer voorbij komen.
2: Ja,
1: wat gebeurt er?
2: Het is niet normaal. Wij hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Hij zat op, volgens mij toen had hij binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijkers, zeg maar. Dus toen dachten we van, oké, dit gaat goed.
1: En een heel klein snippetje was dat.
2: Heel klein snippetje, ja. We hebben echt een klein alleen een stukje van het refrein en hebben erop gezet. En het ging gelijk goed. Er zit nu boven de 14.000 video's zijn erop gemaakt.
1: Ja.
2: Waaronder Monica Geuze heeft ook een TikTok erop gemaakt. Dus dat is wat van de top van de top. Ik werd wakker. Ik dacht, hè? Monica Geuze heeft een TikTok gemaakt. Het was helemaal door het dolle heen.
1: Ja.
2: Maar het is enorm gegroeid in Nederland. Als je nu vraagt aan een paar jongeren op straat, ken je Bombini, dan kennen ze het dansje ook meteen.
1: Ja, oh, ja. Bombini was natuurlijk door Jan Dino ook al een bekende uitspraak.
2: Dat klopt.
1: Ja.
3: Maar dus, er zit dus een speciaal dansje bij. En dat laat je zo zien of zo?
2: Ja, dat kan ik zeker wel even doen.
1: Jij gaat hem doen, hoor ik.
3: Ja, ik ben...
2: Hey Rob, hij is helemaal niet moeilijk.
3: Nee?
2: Nee, het is Bombini, dames in bikini... Porn Star Martini. En dan iets lekker voor jezelf. Dit is die echte Levi.
1: Dat moet nog te doen zijn voor jou, Rob.
2: Toch?
3: Ja, dat ga ik nog wel onthouden. Maar dat zou ik nog een keer voordoen.
2: Ja, oké.
1: Zullen we hem eerst maar gewoon even gaan doen?
2: Zullen we hem lekker gaan doen? Natuurlijk.
1: Ja, lijkt mij ook helemaal goed ook. Want we hebben eigenlijk een primeur. Nou, eigenlijk, we hebben een primeur dus vandaag bij ons in de herberg. Voor de allereerste keer wordt hij helemaal gedraaid ook. En wordt hij helemaal live ook gezongen door niemand minder dan Luca Ferron.

0: Maatje wil me nu al.
1: Hij is van ons. En hij is leuk. En je gaat hem heel vaak horen. De nieuwe single dus van Luca Veron. Die heet Bombini.
2: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden. Van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

Een hele goede avond. Ja, we beginnen de avond in Flevoland, overwegend bewolkt. Uit de dikke wolken kan lokaal nog een spatje regen vallen, maar al vrij snel of wordt het droger. En in de loop van de avond krijgen we ook te maken met enkele opklaringen vanuit het noordwesten. Vannacht is het dan vrij helder en gaat het nog flink afkoelen. Verwacht minima rond een graad of 5 op de meeste plekken. Staat maar weinig wind. En morgen overdag in de ochtend ziet het er dan echt wel aangenaam uit. De zon die schijnt dan volop. In de middag komt flink wat bewolking voor. Kan lokaal ook een buitje gaan vallen, maar stelt dan maar niet heel veel voor. En bij weinig wind uit noordelijke richtingen stijgt de temperatuur morgenmiddag uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het is vandaag internationale anti-dieetdag. We dachten dat het een Nederlands anti-dieet is, maar het is internationaal, Arnoud.
2: Ja, no
1: diet. We mogen eigenlijk stoppen met goed bedoelde diëten zoals, ik weet niet, Montiakje nog wel eens?
2: Nee.
1: Sonja Bakker is ook helemaal uit, hè? Nee. Tegenwoordig doe je gewoon een spuit.
2: Ja. Ozempic, dat dingen en zo. Ja, we moeten op een gegeven moment in de zomer toch weer in dat keurslijfje.
1: Nou, we vieren vandaag de dag dat we trots moeten zijn op wie we zijn. Ja. Raoul, onze verslaggever, is heel erg trots op zichzelf. En die gaat vandaag eens lekker genieten. Hij is in Emmeloord bij, even kijken, Cafetaria de Zuidert. Hoe is het daar? Heb je al veel in het vet?
3: Nou, ik loop nu de zaken binnen. Het is op dit moment vrij rustig. Er is één iemand aan het wachten op zijn bestelling. En voor de rest is het, ja, het is ook niet echt etenstijd op dit moment natuurlijk. De lunchtijd is net voorbij. En ik zie hier wel van alles liggen. Het assortiment dat is uitgebreid. Mag ik even aan de andere kant komen?
4: Ja, zeker mag dat.
3: Dan loop ik even om. Er gaan hier even langs een deurtje. Er liggen kaas of vlees, frikandellen, kroketten. Alles wat ongezond is. Maar dat maakt vandaag helemaal niet uit. Want het is namelijk de internationale dag van het anti-dieet. Ja, en ik kijk even hier in het vet. Wat ligt daar, Ivo?
4: We hebben daar een heerlijke XXL-frikandel. Speciaal wordt dat. Ja, dat is echt een calorieënknaller.
3: Is dat ook een van de ongezondere snacks die er is?
4: Ja, dat is een van de ongezondere snacks die er zijn. Er zijn nog een paar meer. We hebben hier bijvoorbeeld een hele grote burger liggen. Dat is de XL-burger.
3: Ja, die is een heel stuk groter dan normaal een burger is.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is 180 gram vlees met ei, spek, kaas, rauwkost en saus. En de beerhap is ook vrij ongezond. Daar heb ik nu voor de grap even een variant op gemaakt, waardoor die gezonder lijkt. We hebben hier twee dumbbells.
3: Ja, je zegt twee dumbbells. Voor de mensen die de radio luisteren, wat heb je in je hand op dit moment?
4: Ja, eigenlijk is het een beerhap met een frikandel. Alleen een ludieke actie dachten we van, we maken er eventjes twee haltes van, zodat je tijdens het voor het eten even kan gewicht heffen. Zo wordt het weer iets gezonder.
3: Ja, dat wordt eigenlijk een cheat meal voor de sportschool.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, de XXL-frikandel die is ondertussen klaar.
3: Ik ben even benieuwd, want je hebt het over de XXL-frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we het dan ongeveer?
4: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat het wel boven de richting de 500 gaat.
3: Zoveel?
4: Ja, zoveel. Dit zijn 3,5 frikandel in één.
3: En is dat dan vooral de frikandel of speelt de saus daar ook nog een belangrijke rol?
4: De saus speelt daar heel belangrijke rol in, want er gaat mayo, curry en ui overheen. Daar zit veel suikers in, veel vetten, ongezonde vetten. Maar dat maakt het juist lekker.
3: En is dat dan, ja, we lopen ondertussen naar de sauspompjes, want er gaat een goede pomp mayonaise op en een goede pomp curry. Ja, en dan is hij helemaal bedekt. Een belangrijk onderdeel voor de frikandel speciaal is natuurlijk de
4: uien.
3: Ja, de uitjes die mogen niet ontbreken.
4: En dit is hem dan?
3: Hoeveel calorieën?
4: Rond de 500.
3: Rond de 500 calorieën in één snackje. Dat is dan een van de snacks die jullie hier ook in het assortiment hebben.
4: Ja, klopt.
3: Wat is de meest verkochte?
4: De meest verkochte is de gewone frikandel. En daarna de kroket. En de gewone frikandel is of speciaal of los. Maar dit is echt de meest verkochte snack die er is.
3: Is dat dan, hoeveel gaan er dan per week ongeveer doorheen?
4: Ja, we rekenen wel rond 700, 800.
3: Zoveel?
4: Zoveel, ja. Ja, daar moeten wij hard voor bikkelen.
3: Ja, dat geloof ik. En dat, dat zijn allemaal ongezonde snacks. Nu ook de hamburger, die is bijna klaar. Het broodje had je al voorbereid. Wat zit hier allemaal op?
4: Hier zit sla op, tomaat, komkommer, bacon, kaas, een gebakken eitje en mayo, curry en uien.
3: Nou, met de sla en de eerste paar dingen die je noemde, klinkt het redelijk gezond.
4: Dat klopt, maar dat is meer voor het idee, denk ik. Kijk, je gaat naar een snackbar om ook lekker ongezond te eten. Je moet het natuurlijk niet elke dag doen, maar één keer, twee keer per week kan echt helemaal geen kwaad.
3: Nu is het vandaag de dag tegen het dieet. Doen jullie daar zelf nog iets bijzonders aan?
4: Nou ja, ik zat zo eens even te denken. De XXL-frikandel, de ongezondste snack, die kunnen we wel in een mooie actie doen. Tot ze wat korting erop krijgen.
3: Dus vandaag een mooi prijsje voor de meest ongezonde snack.
4: Ja, inderdaad. En dat wordt de XXL-frikandel. We gaan hem delen op onze socials. Volg ons, dan kan je zien wat de actie wordt.
3: Nou, ik ben nu al benieuwd. Ja, ondertussen zijn dus de XXL-frikandel en de grootste hamburger die jullie hebben zijn klaar.
4: Ja.
3: Ja, en nu?
4: En nu, tas toe.
3: Ja, die moeten we natuurlijk wel even proeven. Ik ga dan zelf voor de XXL frikandel, want dat is ook gewoon de meest makkelijke snack om nu een hap uit te kunnen nemen.
1: Hij heeft het weer voor elkaar, hoor.
3: Het is vandaag de dag van het anti-dieet, dus dat is ook een dag. Je moet er gewoon van genieten, maar eigenlijk moet je ook gewoon van elke dag genieten.
1: Daar gaat zijn cholesterol.
2: Ja, ja. 6 mei, het is vandaag anti-dieet. Het is trouwens geen dag waarop je dan nu de hele dag vol moet schransen en alle gezonde eetregels overboord moet gooien. Het is vooral de bedoeling om het accent te leggen op gezond eten, voldoende bewegen en af en toe gewoon een lekker snackje ertussendoor. Het is trouwens de enige efficiënte manier om op langere termijn blijvend gewicht te verliezen.
5: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we dan ongeveer?
3: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat het wel boven de richting de 500 gaat.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is niet normaal. We hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Hij zat op, volgens mij toen had hij binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijkers, zeg maar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de 2 vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met 3 opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De 3 personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. 2 van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De 3e is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
7: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
6: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: In Almere worden opvallend vaak woningen gesloten na zwaar geweld, zoals explosies of schietpartijen. Sinds 2024 zijn er maar liefst 12 huizen verzegeld in de stad. En daarmee staat Almere na Rotterdam en Amsterdam op de derde plek van Nederland.
2: Bij ons is de burgemeester van Almere, dat is Hein van der Loo. Meneer van der Loo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, u heeft 12 woningen gesloten en Odeke zei het net, alleen in Rotterdam en Amsterdam worden meer woningen gesloten. Maar waarom gebeurt dat dan ook zo vaak in Almere?
3: Nou, het is 12 keer niet leuk om te doen, maar wel nodig. En dat nodig zit hem in de veiligheid van de omgeving die ik dan wil herstellen. Dat is de reden waarom we dat doen. En we is, uiteindelijk is het mijn beslissing, maar ik word daarover geadviseerd en ik gebruik daarbij informatie van politie en het OM. En in die 12 gevallen was het zo dat we een inschatting maakten dat de veiligheid van de omgeving, van de buurt, voor ook de mensen die eromheen wonen, niet gegarandeerd kon worden. En dat ik dus moest besluiten tot sluiting van die woning.
1: Hoe moeilijk zijn die gesprekken met die bewoners eigenlijk? Want van die huizen die gesloten worden, want ja, die zijn misschien heel strijdbaar en denken, ja, ik laat me hier niet wegjagen en nu moet ik er toch uit.
3: Nou, dat schetst u helemaal goed. Het is ook niet niks om een woning te sluiten. En nogmaals, ik doe dat ook niet met plezier. Ik doe het omdat het nodig is. Daar hebben we dus ook hele zorgvuldige gesprekken over met die bewoners. We proberen dat ook uit te leggen, toe te lichten. En de reacties die variëren van wij begrijpen dit, tot echt weerstand van wij gaan ons huis niet uit. Goed om te zeggen dat het voor die mensen geen strafmaatregel is. Ik ben niet in de positie om mensen te straffen. Sterker nog, veel mensen die het overkomt zijn ook slachtoffer. En hebben niks te maken met allerlei gekke dingen. Dus je moet heel zorgvuldig zijn in je besluit en het ook heel goed uitleggen. En per saldo, en daar zijn onze medewerkers ook ontzettend goed in. En als het nodig is, heb ik zelf ook contact met die mensen. Is er dan uiteindelijk begrip voor de situatie, ook omwille van de veiligheid van hun buren.
2: Ja, u zegt, sommige mensen zijn dus eigenlijk zelf ook slachtoffer. Dus ook voor hen een trieste zaak dat hun huis dan wordt gesloten. Maar zorgt u als burgemeester er dan voor dat ze op een andere plek kunnen wonen tijdelijk?
3: De verantwoordelijkheid om ergens anders te kunnen wonen, te kunnen slapen, te kunnen verblijven gedurende een bepaalde periode, die ligt in eerste instantie bij de mensen zelf. Maar we helpen daarbij. Als wij erachter komen dat mensen werkelijk geen vrienden, familie, netwerk hebben waar ze bij kunnen aankloppen, nou, dan vinden wij dat we verplicht zijn om te ondersteunen. En dan zoeken we mee en eventueel zorgen we voor vervangende huisvesting. Want we willen niet dat mensen op straat belanden. Dat is me echt een heel ding waard.
1: Ja, nou zijn er 12 woningen gesloten sinds 2024. Daar zou je van kunnen zeggen dat zijn er heel veel. Maar dat had misschien altijd al zo kunnen zijn, omdat u pas sinds 2024 wat makkelijker de mogelijkheid heeft om die woningen te sluiten. Heeft dat geholpen om die maatregel te kunnen nemen?
3: Nou, die gemeentewet en het sluiten van een woning is er al wel een tijdje, die mogelijkheid. Maar wat de wet eigenlijk zegt is, er moet een ernstige vrees zijn dat de openbare orde en de veiligheid niet gegarandeerd kunnen worden. En dat die hersteld moet worden. Dat is wat de wet in basis zegt. Sinds 2024 kan dat ook als er wapens gevonden worden in een huis. Dat is het nieuwe element eraan. Maar de basis is de buurt veilig? Zijn de mensen die daar wonen veilig? Is de omgeving veilig? Nou ja, en daar sta je als burgemeester, daar sta ik ook voor, openbare orde en veiligheid in de wijken, in de buurt, in de straten. En als het nodig is om daartoe een woning te sluiten, ja, dan moet ik daartoe overgaan.
1: Ja, u heeft vast wel geëvalueerd al die 12 keer. Bent u altijd tevreden over de impact die het gehad heeft?
3: Weet je, je hebt nooit de garantie dat er dan niks meer gebeurt. Maar het is altijd een hele zorgvuldige afweging. En in laatste instantie besluit ik zo'n woning te sluiten. Met als gevolg dat de mensen ergens anders moeten wonen. Een tijdje. Maar het alternatief is bijvoorbeeld een camera plaatsen. Of nou ja, er zijn nog wat andere maatregelen die ik zou kunnen treffen. Per saldo zeggen we ja, dit heeft goed gewerkt. Voor de bewoners zelf. En ook voor de omgeving.
2: Ja, nu zou je ook kunnen zeggen, ja, dat is een ingrijpende maatregel om een huis te sluiten. Zijn er geen andere opties voor de bewoners die misschien helemaal niets te maken hebben met criminaliteit?
3: Nou, wat ik zei, hè, dus we maken een inschatting en dan kan ik ook besluiten om bijvoorbeeld een camera te plaatsen. Het komt zelfs voor dat we een woning sluiten en een camera plaatsen. Als we de risico's zo hoog inschatten. Als er zicht is op een conflict of een potentiële dader, dan kan het ook betekenen dat ik iemand anders een gebiedsverbod opleg. Dat zijn allemaal maatregelen die in de bevoegdheid van mij als burgemeester liggen. Dus het is steeds zoeken naar wat is gezien die situatie, en daarmee is het ook maatwerk, de meest passende maatregel die ik moet treffen.
1: Ja, u gaat af op informatie die u krijgt van uit de driehoek, zoals dat dan heet, het Openbaar Ministerie en de politie, en die inschatting wordt dan gemaakt. Nou, klinkt er ook wel wat kritiek vanuit advocaten van bewoners, die bewoners bijstaan die uit hun huis moeten. Die deden in Dagblad Trouw hun beklag en die zeiden, ja, burgemeesters gaan vaak of regelmatig af op ad hoc opgestelde politierapportages en die zouden vaak niet kloppen. Oftewel, de burgemeesters zouden vaak nog niet meteen weten wat er speelt, maar besluit dan toch zo'n woning te sluiten. Hoe reageert u daar nou op?
3: Nou, ik heb die ervaring niet. Ik vind de rapportages van politie heel zorgvuldig. Die zijn ook niet alleen van één agent, maar die gaan daar echt langs meerdere ogen. Dus wat daar staat is absoluut waar. Die gaan vervolgens ook nog eens in veel gevallen langs het Openbaar Ministerie. En onze eigen mensen kijken er ook in mee. Dus ik heb er ook altijd nog een eigen beoordeling van wat ik daar lees. En niet te vergeten, wij staan natuurlijk ook in nauw contact met onze eigen inwoners. Hè? Dus het is ook het verhaal van de bewoners zelf wat meetelt, wat mij betreft.
1: U bedoelt de buren eromheen?
3: Nee, maar met name ook de bewoners van het pand wat het betreft. Weet u wat er aan de hand is? En sommigen zeggen, nou, geen idee. Maar sommige mensen geven ook informatie op basis waarvan we kunnen inschatten dat het inderdaad onveilig is.
2: Ja. Merkt u nou dat deze strenge maatregelen toch wel effect hebben?
3: Ja, ik denk per saldo wat ik zei. Ik denk dat het effect heeft, maar het is allemaal maar tijdelijk. He, want je kan niet permanent een woning sluiten. Het is voor een tijdje om de rust en de veiligheid, de openbare orde, zoals we zo mooi zeggen, te herstellen. Tijd te kopen ook, in zekere zin. Maar uiteindelijk wil je mensen faciliteren om weer naar hun huis terug te kunnen natuurlijk. Ja. Daar gaat het om.
1: Toch hoorde ik u net zeggen dat u niet altijd contact heeft met die bewoners die eruit moeten. Dat het ook gewoon wel eens medewerkers van u zijn, dan begrijp ik uit uw verhaal. Dat u niet persoonlijk contact heeft met die bewoners.
3: Nou, dat varieert. Ik ben blij dat ik geholpen word door een heleboel goede medewerkers. Mm-hmm. Die ook uitstekend in staat zijn dat gesprek te voeren. Maar er wordt altijd navraag gedaan of er belangstelling is. En of het op prijs gesteld wordt ook dat de burgemeester contact legt. Die vraag stellen we altijd eerst voordat ik zelf aan de telefoon hang of zelfs langs ga. Maar ik ben in veel gevallen ook bij mensen letterlijk aan de keukentafel geweest met het raam nog kapot.
1: Ja, maar hoe vindt u dat? Kijk, het is natuurlijk, u staat bovenaan in het hele keten. Hè? Hoe vindt u dat persoonlijke contact met die mensen dan op dat moment?
3: Ik vind dat heel belangrijk. Want ik vind dat we als burgemeesters, meervoud, en ik als burgemeester in Almere, ik wil dat ambt invullen zo dicht mogelijk bij mijn inwoners. En dat zijn inwoners die succesvol zijn. Dat zijn ook inwoners die dit overkomt. Dus ik ben er heel vaak. Ik ben er ook snel. Ik check altijd wel of het op prijs gesteld wordt. Zo nodig dus aan de keukentafel. En zo nodig ook in een bijeenkomst die we voor de hele omgeving organiseren. En als daar geen plek voor in de buurt is, dan zetten we daar bij wijze van spreken een tent voor in de openbare ruimte.
1: Ja. Goed. Burgemeester Hein van der Loo van Almere. Hartelijk dank.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Dit was de week waarin een drukke snackbar in Zeewolde veranderde in een mini-frietfabriek. Kinderen konden er hun eigen frietjes snijden. Aardappelen kwamen van boeren uit de buurt die kampen met een aardappeloverschot.
2: En ook was dit de week waarin bekend werd gemaakt dat de Huttenbouwweek in Lelystad weer terugkomt. Het evenement werd in 2017 afgeschaft, of voor de laatste keer gehouden. Maar het komt weer terug, want deze week is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie kunnen en toch een leuke week verdienen.
1: Maar natuurlijk gebeurde er veel meer deze week en dat nemen we door met ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Anneke Dalger, Almeerser en voorzitter van het comité 30 juni 1 juli Flevoland. En Job Fakkeldij is er ook, interim directeur van Samen Lelystad Oost en oud-wethouder, oud-gedeputeerde voor de PvdA uit Lelystad. En ik zeg het toch maar weer eventjes, ook presentator bij Radio Lelystad. Vind je leuk, hè Job?
3: Ja, dat vind ik leuk, ja.
1: Nou, wat is je opgevallen?
3: Nou, ik had het natuurlijk eigenlijk willen hebben over die Huttenbouwweek.
2: Oh, ja, superleuk dat dacht ik eigenlijk wel, ja.
3: Die weer terugkomt, maar dat is al genoemd. Nou ja, weet je, wat ik heel leuk deze week vond, was dat die vrijheidsmaaltijden steeds meer in zwang raken. Niet alleen hele grote gezelschappen door een organisatie, maar ook heel veel particulieren die hun buren uitnodigen of die hun vrienden uitnodigen en dan met elkaar zo'n vrijheidsmaaltijd nuttigen. En ik heb hem ook mogen proeven, de soep, zal ik maar zeggen. Hij was nog echt lekker ook.
4: Nou, deze keer wel, ja.
3: Deze keer wel, en dan heb je wel weer gelijk. Maar ik vind het toch wel, want ik zoek altijd een beetje naar positief nieuws, want mopperen kunnen we genoeg. Ja. Zo leuk dat zo'n initiatief op een gegeven moment echt overgenomen wordt. En dat je ziet ontstaan dat veel mensen dat aangrijpen als eigenlijk wel een leuk moment om met mensen die we misschien niet zo vaak tegenkomen of die we niet zo goed kennen, gewoon met elkaar die soep te nuttigen. Hartstikke makkelijk. Je vraagt hem aan, je krijgt een pakketje thuis, samen met Playmap, van alles en nog wat erbij, waardoor je ook gespreksonderwerpen hebt, zo nodig. Maar gewoon leuk, leuk dat dat ook zo steeds meer
2: Heb je zo je buren ook gesproken?
3: Zeker. En dat is hartstikke leuk, want die kom je vaak alleen maar tegen op straat in de zomer.
2: Als je je container buiten zet bijvoorbeeld.
3: Nou ja, dat soort momenten. Ja. En dit was echt leuk, want die weet ineens veel meer van mijn buren dan ik daarvoor wist. Dus ik vind het mooi initiatief.
1: Nou ja, over die soep gesproken, Anneke. Ik zag jou gisteren op het Bevrijdingsfestival ook die soep eten.
4: Zeker, ik heb er 2 kopjes van
3: gekregen. Hij was lekker,
4: hij was lekker. En vooral dat Indische variant.
1: Maar
3: ja, kan ik dan weer niet.
1: Je zat daar buiten te eten met een aantal mensen. Ja. Waren dat bekenden van je of
4: onbekende? Bekende mensen en ik heb best wel een groot netwerk, al zeg ik het zelf. Dus ze zagen me zitten en dan is het automatisch dat men aanschuift.
2: Ja, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
4: Nou ja, we hadden de week van Bevrijdingsdag, ook dodenherdenking. Dan wil ik even stilstaan bij dodenherdenking, want ik merk wel, zeker in deze tijd, dat de wereld zo wat in brand staat, merk ik toch wel dat meer mensen ook weer die aansluiting zoeken bij dat soort herdenkingen. Dus ik hoop ook dat op 30 juni veel meer mensen naar de Kitty Kutty herdenking komen. En, maar ik krijg ook inderdaad het gevoel dat mensen toch ook die verbinding met elkaar aan het zoeken zijn in een in brandstaande wereld.
2: Ja, maar weet je wat? Wat mij opviel bijvoorbeeld met Koningsdag, dan viel mij dat ook op. Al mensen zijn op zoek naar verbinding, maar weet je, volgens mij zien we die verbinding niet meer. Die is er gewoon wel. Alleen zien we het te weinig. Dus het is te weinig in dat je dat in de krant ziet. Of dat je, het is allemaal conflict. Alles gaat steeds over conflicten. En we zijn helemaal vergeten dat we normaal met elkaar omgaan in principe.
3: Dat doen we in principe wel, maar niet ook wel eens niet, zal ik maar zeggen.
4: Juist.
3: Ik denk dat het zoeken naar verbinding, dat is het enige positieve bijeffect van echt die ellende die er is. Ja. Dat mensen ook actiever moeite doen, misschien ook was dat ook het voorbeeld van die vrijheidsmaaltijd, actiever moeite doen om elkaar op te zoeken en elkaar te helpen als het nodig is. En dat is zo belangrijk.
2: Ja.
1: Misschien is het wel een idee om dat ieder weekend zoiets te organiseren als Koningsdag.
2: Ja, dan krijg je inflatie aan verbinding. Op een gegeven moment heb je genoeg van elkaar. Denk, die buurman heb ik nou wel gezien, die kop.
4: Nou, dat denk ik niet.
2: Nee?
4: Oh. Nou, iedere week is ook een beetje te veel, Jordi. Maar ik denk inderdaad, want als we nu kijken, 4, 5 mei hebben we weer gehad. Met 30 juni en juli hebben we dan ook weer die Kitty Kutty maaltijd, die we dan ook met mensen delen. Dat verbindt ook. Ja. En dan heb je vakantie en dan heb je verder niks. En dan met kerst dan is het donker. En ja. Dus wat mij betreft zouden dingen ook wat meer verspreid moeten zijn in het jaar.
3: Het gebeurt ook wel, hè? Want volgens mij is met 4 en 5 mei was vroeger natuurlijk echt alleen maar de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Bij alle herdenkingen zie je dat iedereen de verbinding maakt naar veel meer leed dat er is en veel meer slachtoffers. Klopt. En dat is toch goed dat je die herdenking verbreedt, zal ik zeggen. Daar hoort Katie Coty natuurlijk bij. Er zijn een aantal anderen ook van je denkt, ja, dat moet je met elkaar inderdaad bij stilstaan. Absoluut. Niet alleen maar bij de Tweede Wereldoorlog.
2: Nee. Nou, laten we zo meteen gaan hebben over die vrije dagen die daar dan aan vastzitten. Yes. Zouden die niet gewoon een verplichte vrije dag moeten worden? Bijvoorbeeld Bevrijdingsdag.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Een hele goede avond. Ja, we beginnen de avond in Flevoland, overwegend bewolkt. Uit de dikke wolken kan lokaal nog een spatje regen vallen, maar al vrij snel of wordt het droger. En in de loop van de avond krijgen we ook te maken met enkele opklaringen vanuit het noordwesten. Vannacht is het dan vrij helder en gaat het nog flink afkoelen. Verwacht minima rond een graad of 5 op de meeste plekken. Staat maar weinig wind. En morgen overdag in de ochtend ziet het er dan echt wel aangenaam uit. De zon die schijnt dan volop. In de middag komt flink wat bewolking voor. Kan lokaal ook een buitje gaan vallen, maar het stelt allemaal niet heel veel voor. En bij weinig wind uit noordelijke richtingen stijgt de temperatuur morgenmiddag uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: En steeds meer mensen zijn elk jaar betaald vrij op Bevrijdingsdag. Dat wordt steeds vaker vastgelegd in cao's.
3: In de jaren 50 is afgesproken dat de meeste werknemers betaald vrij zijn op 5 mei in de lustrumjaren, dus eens in de 5 jaar. Maar sinds Bevrijdingsdag in 1990 een officiële feestdag werd, leidt de discussie elk jaar weer op om hier ook een betaalde feestdag van te maken, dus ieder jaar.
2: Ja, hoe denkt ons Dwars op de Week panel hierover? Deze week met Anneke Dalger, Almeerse en voorzitter van comité 30 juni, 1 juli, Flevoland. En Job Fakkeldij, nou ik ga het allemaal weer even noemen, even diep ademhalen. Interim directeur van Samen Lelystad Oost, oud-wethouder, oud-gedeputeerde voor de PvdA uit Lelystad en ook radiomaker bij Radio Lelystad. Anneke, ja.
4: Nou, ik vind het iedere keer weer een gedoe met die vrije dagen. Voor mijn gevoel moet het gewoon een vrije dag zijn. Het is niet een onbelangrijke dag. Maar er wordt iedere keer zo schichtig over gedaan. En er is altijd de vraag, zijn we nou wel vrij? Of is het nu 5 jaar? Ik word er zo moe van.
2: Ja, het kost natuurlijk wel wat, hè? Vrije dag. Het kost natuurlijk die werkgever wat.
4: Ja,
2: om dat door te betalen.
4: Ja, die discussie, ik kan daar niet mee. Want alles wordt vertaald in geld. Alle vrije dagen worden in geld vertaald. Het gaat op de balans drukken. Het wordt... Is er nog een keertje menselijkheid? Is er ook een beetje menselijkheid in het geheel? Als we alles in cijfers moeten bepalen.
3: Ja, maar dan wil straks iedereen iedere maand een feestdag kunnen opnemen.
4: Maar zover gaan we.
2: Vaderdag, moederdag. Ja. Maar valt altijd al op zondag.
4: Maar ja, dat kun je ook wel overdrijven. Maar nee hoor, want net zoals ik ook vind dat Kitty Kortie in 1 juli... dat het gewoon een nationale vrije dag moet zijn... En het is niet eens een dag die wij bepaald hebben als zeg maar mensen uit de kolonie. Maar het is gewoon een dag die bij de staat al eeuwenlang bepaald is. Je hebt 2 momenten in het jaar waarop zeg maar, nieuwe regelingen ingaan. Dat is 1 januari en 1 juli. Kijk nou naar Indonesië, die is ook op 1 januari. Maar goed, dat is altijd automatisch een vrije dag. Dus dan gaan de wetten en regels een dag later in. Dat kan nu ook op 2 juli ingaan.
3: Okay. Ja. 5 mei dus ieder jaar een vrije dag.
4: Voor mij wel.
3: Job?
5: Ja, er zitten 2 kanten aan. Dat ga ik toch even noemen. Want het is natuurlijk, dat staat terecht in de cao geregeld. Dat is overleg tussen werkgevers en werknemers. Nou ja, als die zeggen we maken daar een vrije dag van, wat lever je daar dan voor in? Hè? Het is deel van het totaalpakket. Dus het is een beetje ingewikkeld om daar als overheid wat van te vinden. Dat moet je wel overlaten aan werkgevers en werknemers. Hebben we dat in dit land geregeld? Aan de andere kant, ik denk wel dat je gelijk hebt dat het goed is om een dag als 5 mei helder over te scheppen. En op 1 of 2 keer per jaar, want dan kun je dat ook met Katie Coty doen, 1 of 2 keer per jaar een nationale feestdag van te maken. Dat hebben heel veel landen om ons heen. En zeggen, wat je ook herdenkt, het is een moment om met elkaar te herdenken en dan kunnen we met z'n allen ook gewoon daar tijd aan besteden. Prima. Dus ja, maar realiseer je wel dat de kans groot is dat dat ontstaat in het overleg tussen werkgevers en werknemers. Je zult er vast weer voor in moeten leveren, hè? Want voor niks gaat de zon op.
2: Nou, dan gaan we alvast eventjes schrappen, want nou, ja, als we er wat voor in moeten leveren.
4: Nou ja, nou, kijk maar ook naar 1 mei. In heel veel landen om ons heen is het gewoon een vrije dag.
3: Dag van de arbeid.
4: Ja.
5: Toch een contrast, dag van de arbeid. Dan moet je toch werken? Ja. Wie staat nou?
4: Ja, daar valt wel wat voor te zeggen. Nee, maar kijk, Nederland als
5: Het
4: was ooit inderdaad een heel erg progressief land. Ja, maar overal wordt schichtig over gedaan. Maar we verdienen toch allemaal met z'n allen veel geld.
2: Oké, we willen daar vrijdag. Maar ja, we zullen er misschien iets voor moeten inleveren. Dan zijn er altijd 2 dagen die worden genoemd. Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Die kunnen we wel inruilen dan.
5: Ja, de vraag is een klein beetje of dat werkt. Want dan maak je een hele discussie los over tradities en tradities loslaat. En dan trek je het helemaal scheef. Je zou gewoon volgens mij simpelweg moeten zeggen, laten we nou afspreken dat er twee nationale feestdagen zijn op jaarbasis waar iedereen vrij in is. Nou, dat kun je doen. En al die andere discussies, ja, weet je, dan krijg je hele ingewikkelde discussies. Gaat dan een christelijke feestdag voor een niet-christelijke feestdag? Dan krijg je een discussie over die je met Zwarte Piet ook al heel erg gehad hebt. Die niet meer gaat over het onderwerp, maar die gaat over de vraag, welke waarde is nou eigenlijk het belangrijkst? Terwijl ik denk, laten we ons niet moeilijker maken dan het is. Een land verdient twee nationale feestdagen waarin we met z'n allen kunnen vieren.
2: En dan, nou, zou jij doen. Zeggen, Ketty Kotti. En 5 mei. En 5 mei.
5: Vind ik prima, ja.
3: Ja, maar dan is het geen goed idee, dus als ik dat begrijp van jou, om te zeggen van, nou, je krijgt bijvoorbeeld, iedereen krijgt 8 dagen om feest te vieren in een jaar. Kijk zelf maar op welk moment je dat wil inwisselen. Dan doe je het niet meer, een soortje.
5: Dan doe je het niet meer met z'n allen. Nee. Want dan is 1/8, zal ik maar zeggen, nou, het zal zoal die verdeeld zijn. Dus iedereen op een ander moment vrij, dan wordt het gewoon extra vakantiedag. Nee, de bedoeling van zo'n dag is dat je met elkaar viert.
2: Ja.
4: Ja, maar laten we ook eerlijk zijn. Al die christelijke feestdagen die we hebben en die vrije dagen. Maar we zijn met z'n allen niet eens meer zo christelijk.
2: Nee, is dat zo?
4: Nou.
5: Maar de vraag is, gaat het over het puur nog over het geloof of gaat het ook over tradities? En je komt in discussie terecht over tradities. En dan denk ik van, waarom zou je dat nou moeten veranderen? Wijs die twee dagen aan en realiseer alleen dat het in het overleg tussen werkgevers en werknemers een argument zal zijn wat werkgevers gebruiken. Van ja, maar we moeten dit ook al betalen. Dus dat is dan wat het is.
4: Nou, maar ja, traditie. Ik vind die twee dagen, Pasen en Pinkster, vind ik niet onder traditie vallen. Echt geloof. Die hebben echt met het geloof te maken.
5: Ja, dat weet ik niet. Misschien ben ik in een deel van Nederland opgegroeid met het geloof.
2: Ja, maar op tweede Pinksterdag ga je niet meer naar de kerk of zo.
4: Nee, ook dat niet. En mensen gaan alle meubelboulevards gaan open en al dat soort dingen.
3: Maar het hoort een beetje bij Nederland, dat bedoel je.
5: Ja.
3: Als je wil meepraten met ons panel, dat kan natuurlijk. Ik zeg het nog maar eventjes. Je kunt reageren op dit programma via WhatsApp 0320 28 50 50. Zometeen praten we verder.
2: Ja, over bodycams. We zijn supermarkten die hun personeel gaan uitrusten met van die cameraatjes op de borst, zodat als er wat gebeurt aan agressie in de winkel, dat wordt opgenomen.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Albert Heijn in Rotterdam en Amsterdam laat het bewakend personeel straks bodycams dragen. Dirk van den Broek doet dat al op sommige plekken. En op die manier hopen ze agressie en geweld van klanten tegen te kunnen gaan.
2: Hoe denkt ons dwars op de week panel hierover? We bespreken het met ze. Anneke Dalger is hier nog steeds. Almeerse en voorzitter van comité 30 juni 1 juli Flevoland. En Job Fakkeldij, interim directeur van Samen Lelystad Oost. Oud-wethouder, oud-gedeputeerde en ook presentator nu bij Radio Lelystad. Gaat het gebruik van bodycams in supermarkten te ver of is dat eigenlijk wel een goed idee? Nou, die vraag leggen we eerst maar eens even voor aan Anneke. Ik zie je denken.
3: Persoonlijk vind ik het geen goed idee, omdat ik denk dat er dan behoorlijk iets niet goed is in onze samenleving. Want daar wil je het eigenlijk niet voor hebben. Maar met alles wat er gebeurt in onze samenleving, ja, dan ontkom je daar niet aan. Dus ja, liever niet. Maar als het toch wel een stukje veiliger voelt en een stukje veiligheid geeft, dan kom je er niet aan.
1: Ja, even naar Job. Ja, Anneke omschrijft het al, als het een gevoel van veiligheid geeft. Hè, heb je het idee, Job, dat dit wel ook veiligheid biedt?
4: Nou ja, het feit dat ze het door beveiligers laten dragen, vind ik daarin nog wel een acceptabele. Want die worden natuurlijk altijd ergens bijgeroepen als er wat aan de hand is, hè, zal ik maar zeggen. En als ze moeten ingrijpen, als daar een zaak van moet komen, dan is het fijn als je bewijsmateriaal hebt. En ik denk ook dat het helpt als mensen denken, wacht even, nou sta ik zo straks op. Ja, dus het kan helpen. Maar wel zeer eens met Anneke dat het wel heel naar is dat moet langs. Want waarom we niet meer normaal kunnen luisteren als we aangesproken worden. Maar het feit dat het beveiligers zijn, denk ik snap dat dat werkt. Het werkt ook bij de politie voor een deel ook zo. Ja, en ook met andere ordehandhavers.
3: Ja,
4: ordehandhavers ook volgens mij bij de NS op sommige plekken.
1: Ja, ja, ik kan ook denken van als je als toevallige passant, hè, dat je met je winkelmandje daar toevallig bij de blikjes bruine bonen staat en er gaat flipt iemand naast je en die wordt opgenomen op een camera. Maar dan sta ik daarachter, sta ik ook op beeld. Ja, ik doe niks verkeerd hoor, maar ik sta wel op dat beeld.
4: Nee, maar als jij niks verkeerd doet, dan wordt dat beeld ook niet tegen jou gebruikt. Want het wordt niet uitgezonden op Nederland 1, 2 of 3. Het is zo dat die beelden gebruikt worden voor de opsporing.
3: Nou
4: ja, en verder zitten er heel strenge privacywaarborgen altijd achter het gebruik van dat soort beelden. Kijk, als je nu zou zeggen, bij iedere medewerker aan de kassa zou ik er wel veel meer moeite mee hebben. Maar dit is denk ik heel gericht, want die beveiligers worden ingezet. Die moeten ingrijpen als er iets gebeurt. Het is überhaupt al raar dat je beveiligers in de supermarkt nodig had. Dat hadden we 50 jaar geleden ook niet kunnen bedenken, zal ik maar zeggen. Maar goed, als het dan toch moet, dan is het een goed hulpmiddel.
2: Bij de beveiligers mag het dus, maar Albert Heijn is nu van plan om ook het personeel in de winkels met die dingen uit te laten rusten.
4: Volgens mij niet, als ik het goed begrepen heb. Okay. Nee, is het inderdaad zo voor de beveiligers.
2: Alleen voor de beveiligers?
4: Voor de beveiligers, en nogmaals, dat snap ik, want ja, die grijpen in als wat gebeurt.
3: Zeker.
1: Ja. Er worden steeds meer mensen met zo'n cameraatje. Volgens mij hebben inmiddels conducteurs het ook al.
3: Ja, maar mensen, maar er lopen ook heel veel mensen met allerlei stoornissen rond in onze maatschappij. Dan komt het ook door.
4: En weet je,
3: het is best jammer, maar de hulp wordt ook krap.
4: En ik denk dat het goede van die camera's bij dat soort functies is, dat het je helpt bij de opsporing en bij de strafvervolging. Want ik denk dat toch van belang is. Je weet dat je over de scheef gaat, dat je inderdaad ook gewoon opgepakt en vervolgd kunt worden. Nou ja, dat komt ook heel vaak niet. Want ja, bewijs het dan maar eens. Indirect bewijs, horen zeggen. Allemaal gedoe. Als dit daarbij helpt, dan is het dan een goed hulpmiddel en meer ook niet. Je voorkomt het er niet mee, hè?
1: Nee. Maar ik wil het even iets breder trekken, want nu hebben we het dan over die bodycams. Er komen ook steeds gewoon meer camera's in de openbare ruimte. Al is het door beveiligingsbedrijven of dat mensen een bepaalde deurbel hebben waarmee je de straat kan filmen. We komen steeds meer in beeld. Denk je dat we ons daar genoeg bewust van zijn?
4: Dat denk ik wel. En er zitten ook best strenge eisen daaraan. De politie mag bijvoorbeeld niet zomaar elk beeld automatisch gebruiken. Daar moeten dan stappen voor gezet worden.
3: Klopt.
4: Dus ik denk dat wel zo is. Maar cruciaal is natuurlijk wel dat het systeem waarmee die camera's opgenomen worden en opgeslagen worden niet gehackt kan worden. Nee. Daar zit dan nog wel een risico, denk ik.
3: Ja, maar kijk, als je op social media ziet, mensen delen ook alles van zichzelf.
4: Ja, eens.
3: Dus ja.
2: Jij bent de persoon die zegt, nou, ik heb niks te verbergen, dus dat kan me eigenlijk niet zo heel veel schelen als ik opgenomen word.
3: Als ik opgenomen word, maar zelf deel ik ook amper mijn eigen dinges op social media. Ik vaak er wel een beetje voor, maar goed, ik doe verder niks in de openbare ruimte. In ieder geval geen gevaar voor de gemeenschap. Hoop ik.
4: Ja, dat
3: hoop ik.
4: Ja, hoop je. Nee, dus, maar ik denk dat ook precies het punt is. Mensen delen steeds meer en meer. Dat moet geen voorbeeld zijn.
3: Nee.
4: We komen steeds meer op beeld. En ik denk dat het heel goed is dat er bijvoorbeeld heel streng opgetreden wordt. Al die idioten die bij een ongeluk lopen te filmen.
3: Ja.
4: En daar gaat men tegenwoordig steeds strenger op. En dat is ook wel weer de andere kant heel goed. Want dat moet het er gewoon niet.
1: Nee. Nou, we zijn het erover eens. In ieder geval ons Dwars op de Week-panel is het erover eens. Ja. Bodycams bij bewakers in supermarkten, dat kan best. Dat was het voor deze week. Ons Dwars op de Week-panel bestond vandaag uit Anneke Dalger en Job Fakkeldij. Mag ik jullie bedanken.
4: Graag gedaan.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit is Flevoland.
1: Het belangrijkste is wel dat je niet de perfecte begeleider wil zijn in zo'n situatie, maar dat je wel echt een ondersteuning bent. Het kind is ook echt vragen van, joh, wat heb je nodig?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De XXL frikandel en dan dat die ongezond is. Over hoeveel calorieën hebben we dan ongeveer?
3: Zo, dan vraag je me wat. Ik denk dat het wel boven de richting de 500 gaat.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is niet normaal. Wij hebben eigenlijk iets geplaatst op TikTok. En het ging zo viraal. Binnen 3 dagen zat hij op 1,4 miljoen kijken, zeg maar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken 2 vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
6: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Flevoland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Een hele goede avond. Ja, we beginnen de avond in Flevoland overwegend bewolkt. Uit de dikke wolken kan lokaal nog een spatje regen vallen, maar al vrij snel of wordt het droger. En in de loop van de avond krijgen we ook te maken met enkele opklaringen vanuit het noordwesten. Vannacht is het dan vrij helder en gaat het nog flink afkoelen. Verwacht minima rond een graad of 5 op de meeste plekken. Staat maar weinig wind en morgen overdag in de ochtend ziet het er dan echt wel aangenaam uit. De zon die schijnt dan volop. In de middag komt flink wat bewolking voor. Kan lokaal ook een buitje gaan vallen, maar stelt dan maar niet heel veel voor. En bij weinig wind uit noordelijke richtingen stijgt de temperatuur morgenmiddag uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: 9.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: Een hele goede avond. Ja, we beginnen de avond in Flevoland overwegend bewolkt. Uit de dikke wolken kan lokaal nog een spatje regen vallen. Maar al vrij snel of wordt het droger. En in de loop van de avond krijgen we ook te maken met enkele opklaringen vanuit het noordwesten. Vannacht is het dan vrij helder en gaat het nog flink afkoelen. Verwacht minima rond een graad of 5 op de meeste plekken. Staat maar weinig wind. En morgen overdag in de ochtend ziet het er dan echt wel aangenaam uit. De zon die schijnt dan volop. In de middag komt flink wat bewolking voor. Kan lokaal ook een buitje gaan vallen, maar het stelt allemaal niet heel veel voor. En bij weinig wind uit noordelijke richtingen stijgt de temperatuur morgenmiddag uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer. Droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.